0: Mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt.

0: waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuur inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed, 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetoe. Medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken,

een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe marktluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen marktbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Beste marktluisteraars, Stoomfutu, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen, is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal NL 81 ABNA 04 09 98 6674. Dank u wel.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Andres Mart. Al lange tijd
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Dames en heren, geachte Stonfutu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

Dames en heren, geachte Stomvoetu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grand Annie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook twee voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de twee Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Roldaan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om voor de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitak sma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep. Asan dat nevroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo. Ook nog een minister, die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zei wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe. Is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké, wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja.

0: Dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli. Van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers, zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk.
1: Hoort u mij?
2: Heel goed.
3: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wind, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die Odidapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
0: Odi Sisa.
3: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
0: Ja.
3: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
0: Ja.
2: Dit is uniek.
0: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
3: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aanbiedt.

0: aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
0: Ja, oma. Ik denk dat Milobden.
2: Nee.
0: Milobden. Echt Milobden. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding. U kan bouwen aan betere Sranang. We kunnen ook de biert is aan opbouw. Opbouw. Pond buiten. Opbouw. Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe leren dan als er naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
1: Graag aan je. Zo.
2: Mooi, hè?
1: We wachten, tapie. Ja.
0: Graag
1: tangi
0: mee
1: door. Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Frisse wind.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceer een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riberg. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammoni dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana brade naar de sisana trasi gerust. Dat gaat vast van een wakana waar heel op of fasie. Een politiek systeem voor pot familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar voor die anoniem dat je te kiezen maar voor dat visie. Nu wordt gesteld in gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond, ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die hebben noto, we pot de noto naar visie en dan moro begin noto, ik kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar ook in aanmerking die hebben van nodig. Even een shit op een veld dat is maar die hebben van nodig. Nee, ik kies een occasie die kan komen. Mis Donna Madeliefjestraat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los de probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Pewo bouw naar Voorburg 150 posso toe. Dus na Bafayari die sidang, u abi ongeveer 300 posso voor sociale zaken zie, 300 posso voor a totale regering. Nanga data ubigi mekwam biji, nanga sa u moest doen lek regering voor los a woning nood nasrana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Wow. Grand tangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel. Ja.

0: De heer Ricardo Panka,
1: ja,
0: de president.
1: Ik wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen.
2: Ja, daar gebruik van de gelegenheid.
0: Yvette Foster.
3: Hallo.
0: Ah, hallo, Yvette. Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
3: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
3: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
3: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis sing Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
3: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis sing Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
3: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
3: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
3: De mensen moeten snel zijn, maar die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
3: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen, voor hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakkoe wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
3: Kom met je fatbike. Kom met je elektrische fiets. Kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
3: Ja.
0: Een gewaarschuwingsband stelt voor 10 in dit geval.
3: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
3: Patrick.
0: Ja.
3: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
3: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op... Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwakkoe, Miss Little Kwakkoe, is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig, die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
3: Echt, ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. Okay. En de ouderen, die willen ook naar Kwakkoe?
3: De eerste dag hebben we Biggie's My Day in Pompeia, maar Robba heeft ook een Biggie's My Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Biggie's My Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba, dus op zijn dag. En eerste dag op Kwakkoe is het in Pompeia, speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
3: Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Smeer je in. Drink goed.

0: en zoek de schaduw op.
1: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk gebruik maken van Kwaku? Als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
0: Koop een passepartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Dan tel uit je winst.
1: Wauw.
0: Is €6 zoveel per dag.
1: Nou, en het is nog steeds...
0: Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan...
2: Dan zou ik hem aanraden, koop een passepartout.
1: Klaar. Dat kan je gewoon online bestellen.
2: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
2: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Oh. Het is gezellig, het is leuk.
1: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
2: Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet te gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
1: Oké. Okay. Molukse dag, roze dag, welke andere dagen nog meer?
2: Indiaanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag, die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
1: Mooi.
2: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan... www.kwakusummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de platte grond, dus dan kan je echt, kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
1: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
2: Ja.
1: All right.
2: Ik zie het weekend.
1: Yes.
2: Aboom.
1: Taboom. Dag.
2: Yes.
1: You. Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wachtie. Goedkoopste manier, passepartout. €50 à la day of 8 dagen lang kan go dappen. €6 per dag. Wauw. Leuk verrassa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyong susawo na bespreke te ne, ayuru na demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen. Goedemorgen, luisteraars. Vandaag heeft God ons weer een prachtige dag gegeven. Ik weet niet van u hoor, maar ik heb geen reden om verdrietig te zijn. Ik heb geen reden om zielig om me heen te kijken. Ik heb geen reden om deze morgen te aanschouwen met problemen van gisteren. Ik heb geen reden om, of redenen om, angstig om mij heen te kijken. Want iedere dag heeft zijn eigen zorgen. Goedemorgen, Vader in de hemel. Weet je, lieve luisteraars, ik zit vol. Ik zit vol met de liefde van de Heer. En daarom ga ik nu starten met gebed. Prijs hem! Lieve luisteraars, we gaan nu luisteren naar wat de Heer ons wil vertellen. Ja? Dus het enige wat ik tegen u kan zeggen is dat de Heer altijd met ons is. En dat we moeten blijven focussen. Maar ik ga eerst starten met gebed. Put God first in everything. Elke stap die u neemt, zet God als eerste. Dan gaat hij u laten zien wie hij is in uw leven. Deze morgen, Vader in de hemel, kom ik voor uw troon van genade, Heer. Het is een voorrecht om vroeg te mogen komen voor uw aangezicht, Heer. Vader, wat een genade. O mijn God, Vader, dat ik vroegsmorgens kan opstaan en voor uw troon van genade, voordat ik iedereen heb gegroet in mijn huis, Vader, voordat ik mijn geliefde heb gegroet, o mijn God, Heer, kom ik direct voor uw troon van genade, Vader, om u alle lof en eer te geven, mijn God. Vader, ik dank u wel voor wie u bent, Heer. Vader, wij danken u voor vandaag, Heer, want dat geeft aan, doordat wij deze dag gezien hebben, Heer, dat u een plan met ons leven hebt, mijn God. Vader, dank u wel, mijn God, Heer. Dank u wel, Heer, dat in ieder geval mijn gezin, o mijn God, Vader, de afgelopen week,

oh mijn God, Heer, de afgelopen 5 dagen, oh mijn God, Heer. Vader, onze horen hebben gevuld met uw Heilige Geest, oh mijn God. En klaar zijn om op weg te gaan, Vader. Vader, dank u wel, mijn God, dat wij voor uw troon van genade mochten komen, Heer. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de luisteraars, oh mijn God. Ook voor onze familieleden, Heer, die niet bekeerd zijn, oh mijn God, Vader. Vader, dank u wel voor alle mensen die luisteren, die nu luisteren. En mocht het zijn dat er mensen nog daarna willen luisteren, Heer, dat het mogelijk is, papa, dat zij kunnen luisteren, mijn God. Vader in de hemel, ik wil u dank zeggen deze morgen. Ik wil u dank zeggen. Ik wil u verhogen. Ik wil u prijzen. Ik wil u psalm zingen, mijn God, Vader. Oh, mijn God, Heer en Heiland. Then sings my soul, my Savior God to thee. Hallelujah.

How great thou art. Oh, how great thou art. Vader, dank u wel. Dan zingt mijn ziel, mijn God, alleen tot u. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij, mijn God, Vader? Dank u wel voor wie u bent, Vader. Vader, ik bid voor alle zieken. Vader, wilt u hen genezen? Vader, breng verlichting in hun leven. Vader, dank u wel, mijn God, voor de jarigen, de mensen die iets mogen vieren. De kinderen die geslaagd zijn, de kinderen die over zijn. De kinderen, Vader, die naar de volgende klas mogen gaan. Of op een lager niveau verder mogen gaan, Heer. Vader, de kinderen die het helaas niet hebben gered. Papa, papa, wilt u met hen zijn? Bekrachtig hen. Vader, laat ze weten hoe bijzonder ze zijn. Hoe speciaal ze zijn dat ze het opnieuw mogen doen, Vader. Vader, dank u wel. Vader, ik bid voor alle nieuwkomers in ons land, Nederland, in Suriname, in overal, mijn God. Vader, dank u wel, Heer. Vader, er is geen reden waarom ik, Carmen Letitia Henry, u niet zou danken. Mijn God, Vader, wij prijzen uw grote naam. Vader, want u verdient alle lof en eer. Vader, gisteren heeft zijn tijd gehad, Heer. Daarom bid ik niet meer voor gisteren. Maar ik dank u wel, Heer, voor een fijne gebed en vaste week met mijn gezin, Heer. Vader, dank u wel voor de wonderbare dingen dat u hebt gedaan. Vader, dank u wel, Heer, dat u hebt geantwoord vanuit uw heiligdom, Heer. Ook al zie ik het nog niet. Dank u wel voor mijn familieleden en de familieleden van mijn man. Vader, dank u wel, o mijn God, Vader, voor wie u bent. Dank u, dank u, dank u, dank u voor alle luisteraars, mijn God. Degene die krachtig zijn, Vader, en degene die minder krachtig zijn, Heer. Degene die in volle glorie leven, Heer, omdat ze gezond zijn, Heer. En degene die zwakker zijn, Heer, maar toch genieten van uw heerlijkheid. Mijn God, Vader, dank u wel voor wie u bent. Vader, er is geen reden waarom ik u niet zou danken. Er is geen reden waarom ik in bed zou blijven en mijmeren over wat ik niet heb kunnen doen gisteren. Mijn God, Vader, ik prijs uw grote naam. Vandaag is een nieuwe dag. Morgen is weer een andere nieuwe dag. En de komende week. Vader, dank u wel. We prijzen u. Wij geven u alle lof en eer. Vader, dank u wel. Het is heerlijk om voor uw aangezicht te zijn, Heer. Maar Heer, u hebt me geroepen. U hebt me speciaal gewekt. Vader, om uw volk toe te spreken. Vader, dank u wel. In Jezus' naam wil ik u danken, mijn God. Ik wil u prijzen en ik wil u loven voor wie u bent.

Yes, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Dan nu snapt u waarom ik zo blij ben. De hele week, dus al die dus 5 dagen, want een week is 7 dagen en we hebben 5 dagen gevast. Lieve mensen, if me tegi. Het was heerlijk om voor Gods aangezicht te zijn. Om hem te zoeken, iedereen in het gezin. Zelf de jongste. Het was zo bijzonder. Voordat ik ga naar jullie boodschap, wil ik jullie vertellen wat ik heb meegemaakt. De afgelopen 5 dagen. Vanaf 6 juli zijn we gestart. Tot gisteren hebben we afgerond. 2 dagen heeft mijn jongste dochter. Onze jongste hier in huis heeft het overgenomen. En die leidde ons voor de heren. Die stelde vragen. Mijn man en ik, we keken elkaar aan. En dan we lachten eigenlijk in ons vuistje. Wanneer we alleen waren, dan zeiden we, hoe deed hij niet? Huh? En zo, ze stelde echt strenge. Je ziet dat ze wil later het onderwijs ingaan. En je ziet nu al haar pedagogische gaven oppoppen. Dank u wel, vader. Dat is wanneer je ze vroeg leert de Heere te kennen. Dat is wanneer je ze, in mijn moeder zou zeggen, Ijida Bobby. Toch? Je hebt ze gegeven dat wat de Heere in jou geschonken heeft. Het is een baby, een kind geweest, waarvoor ik gedurende mijn zwangerschap, Psalm 139, gedurende mijn zwangerschap, 8 maanden lang kon ik voor dit kind bidden, Psalm 139. Dus voor mij is een cadeautje op zich. Oké? Maar dat was het wat ik met u wilde delen over de heerlijkheid des Heren. Wanneer je God dient, het is geen saaie boel. Het is heerlijk om de Heren te dienen in geest en in waarheid. En het niet alleen te doen. Want weet je, alleen is toch maar alleen hoor. Huh? Daar heb je behoefte om met andere mensen te praten. Maar als je het met je gezin doet, dan voel je die eenheid. Dan voel je dat we pressing to, we marching together. Ja man. Maar omdat ik het afgelopen week hebben we veel gebeden. 1 Samuel 16 vers 1. En eigenlijk, voordat ik daarover ga, dan wil ik vertellen waarover 1 Samuel 16 gaat. U weet, het volk had de Heren, het volk Israëls, had de Heren gevraagd om een koning. En ze kregen een koning, Saul. En Saul, die liep naast zijn schoenen, toch? En dan, Gadotak isap sang, Heren no Saul, je weer me ede, je weer me tontong. Oké? Ik ben moe van je. Je overtreedt wet na wet. Je gehoorzaam me niet. En God wil een open hart. Een open hart. En gehoorzaamheid boven offers. Dat is wat de Heer van ons verwacht, geliefden. Daarom zeg ik ook, ik ben iemand, ik zeg aan mensen, niet wanneer je naar de kerk gaat, betekent het dat je de Heer dient. Je kan naar de kerk gaan omdat je de pastor wil pleasen. Omdat je beste vriendin ook gaat. Of omdat je moeder en je vader gaat. Daar ben je verplicht om te gaan. Of omdat je vriendje, je toekomstige vriendje of je toekomstige vrouw daar aanwezig is. Uh-huh. Mensen, laten we gaan. Tenminste, laat me vertellen hoe ik dat doe. Ik ga naar de kerk om de Heere groot te maken met andere mensen. Niet dat ik het niet in mijn huis kom. Maar ja, dat kan doen. Make me tell you one, Sani. We moeten soms afstappen van die achterlijke gedachtes. We moeten afstappen van die gedachtes die ons klein houden. Die ons niet vooruit brengen. Want ik ben 33 jaar in Oso. In Oga Church, toch?
wanna so di dibranga anga wit ek file gatje toch mina wanf der dus en voor die mi bede wanf den sondar dan mi go en dan gado for lose me fu mi srefi so eerst bij Carmen begonnen voordat hij al die andere dingen om me heen kon doen. Als de Heer me niet had verlost van Carmen, dan zou ik een hoogmoedige tante zijn. Dan zou ik iemand zijn, mijn mabe loopt taki meisje, je koppig! Ik had echt mijn eigen wil. Maar de Heer heeft me eerst verlost van Carmen. Zodat ik met anderen kan leven. Zodat ik een niet empathie, maar compassie kan hebben voor anderen. Toch? Maar 33 jaar in Itaïna, also in Oga, Tjertje. Leef van Wekaren, toch? Tjertje. Die debriso. Maar heb je vooruitgang gezien? Ben je vooruitgekomen, liefie? Nee, toch? Je, een moment is een momentopname. Zo lees je die debri en mekul si de momentopname. Dan, dat rieke tak hoe dik bij meisje, mi takanga de jou heeft me bij. Mi takanga de dat meisje de jep me. Voor langer. Dus daarom zeg ik, ook mensen die naar de kerk gaan. Ook tegen jullie heb ik een boodschap. Voor jullie heb ik een boodschap. Ga niet naar de kerk om de mensen van buiten te laten zien hoe je naar de kerk gaat. Je familie wil niet veranderen, want je bent echt een badass. Ik zeg het cru. Ik weet, jullie zijn het niet gewend van mensen. Van die mensen die ingezegend zijn, zo'n pastor. En de Heer zegt. Nee, ik ben Carmen Letitia Henry. Een ruwe bolster. En ik kan verwachten dat ik ben dan een moker. Die man, de eigenaar, de vorige eigenaar. Was een moker, die sloeg alle muren kapot. Dan kan je niet verwachten dat ik een kleine hamer ben, een babyhamer. No. Je kan dat niet van me verwachten. Je gaat het zo ruw geven, zo gra-gra. Zo grauw-grauw. Maar ik moet even boren aan Lisi met Kagari, want nu was mijn neen aan kruw aan Lisi. Ja, hè? Ga de Heer zoeken. Zoek de Heer met geheel je hart en geheel je verstand. Geheel je ziel met alles wat in je is. Zoek hem. Je hele generatie, breng hem voor je troon van genade. Maar misschien bent

geworden van strijd, Milobiwang. Afgelopen week, voordat ik begon met vasten, voordat er bepaald werd dat we een moment

Straatse vloeken moet verbreken. Familiaire vloeken moest verbreken. Want als ik luisterde wat mijn zus allemaal vertelde, heb je zo'n patroontje. Toch? En die debri patroontje aan mijn model. Toch? Dus heb ik met mijn zus gebeden. Telefonisch natuurlijk. En ik heb het laten weten dat het van belang is om dit dikwijls te doen. Precies zoals we avondmaal gaan vieren. En zo zit je gaat hier team vier avondmaal. Ook tijd daar joh zo. Janga jup tjinges naar jouw weitang, dan naar jouw wei doe janga gado. Nodig santa je uit, dat santa je je reno. Mi wani, orip tji avondmaal, kanga mino. Want de Heere laat is altijd nabij van ons. Maar we moeten wel een zuiver hart hebben. En nogmaals, misschien bent u moe geworden van strijd. Misschien heeft u teleurstelling, verlies of afwijzing in uw hart gehad. Het heeft uw hart geraakt. Misschien vraagt u zich af of God u nog ziet, of God bestaat. Mm-hmm. Dan klinkt vandaag opnieuw, ook vandaag... Deze zaterdag, ook vandaag klinkt opnieuw het woord van de Heere vanuit 1 Samuel 16 vers 1. Vul je horen en ga op weg. Geliefden, het is niet alleen voor mijn gezin bedoeld of voor de gemeente waar ik naartoe ga. Is voor iedereen. De Heer heeft ons allemaal geroepen. Wanneer wij, ik wijs met al mijn 5 vingers naar mezelf. Wanneer wij naar de kerk gaan, dan moet de wereld kunnen zien dat Gods geest in ons woont. Unom gedragen nu lijkt de wereld. Want we leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld hoor. Helemaal niet. Je hoeft je niet te misdragen, je hoeft er niet bij te horen. Je mag erbij zijn, maar je hoeft er niet bij te horen. De Heere heeft ons lief. Mm-hmm. En je weet, ik begon al. Het volk Israël wilde een koning en ze kregen Saul. En Saul was een onhebbelijk stuk vlees. Mm-hmm. En Saul deed alles wat God verboden had. Dat kan het ook hier nog. De Heer heeft het niet zo gezegd zoals ik het zeg. Maar om het makkelijker te maken voor de mensen die misschien de Bijbel niet lezen of de Bijbel niet begrijpen, dan mag ik het makkelijker naar Aladdin. God heeft me niet geroepen om van die zweverige taal te

daarvoor heeft de Heer me geroepen. Hij heeft me niet geroepen om te doen alsof ik al in de hemel ben. Want na alle day, mi abif dede na mi srefi. Elke dag moet ik sterven aan mezelf. No so me kosisma. Te wans ma trap mi. No so me brokos kerai gisma. If wans ma do mi wansani. No so me opo mi mo fotaki. If wans ma tak wansan verkeerd. Dus ik moet dagelijks sterven aan mezelf. Weet u hoe vaak ik niet word aangevallen ten onrechte? Dus daarom moet ik elke dag sterven aan mezelf. Nog zo met gisma bigitaki. Want ik ben niet op mijn mondje gevallen. Ik ben geen boboyantje, zou mijn moeder zeggen. Ik ben geen sufferd. Maar uit respect voor het feit dat mijn moeder haar best heeft gedaan. Ze kon er niet altijd voor me zijn. Maar ze heeft haar best gedaan om goede manieren in mij te laten groeien. Dat ik een goed karakter mag hebben. Dan doe ik alles eraan. Ook al leeft ze niet meer. Morgen, als mijn moeder in leven was, zou mijn moeder jarig zijn. Mijn stiefzoon is morgen ook jarig. En ik ben zo blij dat ik iemand ken die ook op die dag jarig wordt. Snapt u? Maar om terug te komen, ik kies ervoor om het goede te doen. Ook al word ik verkeerd begrepen en verkeerd bejegend. Ik, Carmen Letitia Henry, kies ervoor om het goede te doen. Het is mijn keuze om het goede te doen. Ik hoef me niet te misdragen om te laten zien dat ik erbij hoort, meisje. Misap takieren, dat weet je toch. Als je mijn stem hoort, weet je toch dat ik geen boboyantje ben. Alleen, ik reageer niet op alles. Zo lees je, mensen kennen mezelf dat ik knap letamvissen, je kost me, je veger me van jongen, al leeftijd dim abi. Ik geef jou geen antwoord. Wanneer ik huil, zijn het geen tranen van verdriet. Na at die brongen, maar ik niet weet wat ik kan, omdat ik niet kan doen wat ik wil doen. Maar laten we God alle lof en eer geven. Ik zit niet hier om mezelf te verhogen, om te vertellen hoe capabel ik ben. No. Ik zit hier om de God van hemel en aarde, de Heer van de hemelse legermachten, toch? Het begin en het einde. De Alfa en de Omega. Zit ik hier om hem te verhogen in de naam van Jezus. Dus als u door situaties heen gaat, zoals de mensen, zoals Samuel werd geroepen, om zijn horen te vullen en op weg te gaan. Maar you know, Samuel hield van Saul. Samuel is sari tak sol no demoro sol moto kada pur sol, toch? Dus dan die mensen hebben zoiets van sang broeder Oli no demoro jongen. Afroni duel ik moet broeder Oli gelukkig maar. God heeft me niet geroepen om een kopie van broeder Oli te zijn. En je ziet het hoe snel dat ding gaat. Ik word ter plekke word ik ingegeven, dus ik geef het ook zo rauw. Ter plekke. En de Heere zegt tegen Samuel. Dus je zit nog steeds te treuren om iemand die geen koning meer gaat zijn, wat naar Mipoering. En als God een deur sluit, kan niemand het openen. Als God zegt, Tijano Morofara na Tijano Morofara. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan creëren. Er is een toen ik jonger was, of eigenlijk dan een bepaalde leeftijd, met Dimbedasaranang, dat is maar binst takina overlijdensbericht. San en baka? San gado do, areti tru, awansi mi ai long watra. Ik heb het nooit begrepen tot deze week. Ik heb het nooit begrepen. Tot deze week, me begrijp, Sangado e bedoel. Dimi lezen met mijn gezin samen, 1 Samuel 16, helemaal. Maar vers 1, daar gaat het om, in dit gedeelte. Ja, God zei niet tegen Samuel.

moet blijven treuren. God wil ook niet dat we harteloos moeten zijn. Jezus redt bij kreeg die agomit een vaman die sneng, Lazarus. Dede. Jezus redt kreeg. Dat zei hij met Juno mag kreeg. Zei de Juno mag sari, maar niet te lang. Dat ik gozo in zaken as. Trawe plik zelfmoord, trawe kolou, definitief. Daarom wanneer de Heer zegt tegen je, zwijg. Is moeilijk hoor, laat me u dat vertellen. Geliefden, geloof me, het is moeilijk. Vooral als je ziet dat mensen opzettelijk dingen doen. Vooral als je ziet dat mensen liegen waar ze erbij staan voor je. Is het moeilijk om te zwijgen. Maar doe het. Ik kan ervan praten. Ik heb het gedaan. Het was moeilijk bijna mijn atipriti. Maar de Heer heeft me krachtig gemaakt. Daarom weet ik ben een veerkrachtig mens. Ik heb doorzettingsvermogen, niet omdat ik zo capabel ben, maar omdat God groot is. De Heer die riep Samuel tot orde. Dat Samuel, richt je ogen op mij. Ik heb iemand anders gevonden in het gezin van Isaïe. Ga daar en ga doen waartoe ik je geroepen heb. Maar je moet wel eerst je horen vullen, want met een lege horen kan je niemand zegenen. En zo hebben wij de Heer uitgenodigd. Olie in de Bijbel is de Heilige Geest. Voor de Heilige Geest. God nodigt ons uit om ons horen te vullen met olie en in beweging te komen. Zit niet, de Heer gaat me helpen. Maar ja. De gadoana zijn je meer, hè? Zielig toch? Iedereen moet zien dat we problemen hebben. De baya, de gadoana zijn je meer. Baya, mee wacht hier, hè? Ik ga naar de kerk, ik heb God gebeden. Hij zal een beetje voeten voor klompen. Ja, de Heer gaat me helpen. Oh ja? Waar in de Bijbel staat het? Het ding is beter werk. En, afgelopen week was er een woord dat meneer. Hoe is deze abigie man die zie? Altijd mee vergeten, Biggie Manning. Meneer Etje Bakboor had ooit een woord uitgesproken. Ora es labora. Bitter werk. Ik heb het nooit ook begrepen. Toen die dag had ik die boldness, de moed om te vragen wat betekent dat. En de hele week toen ik zo bezig was, kwam dat woord ook in mijn binnenste. Ora is labora. Bitter werk. Zit niet. De Heer zegt, vul en ga. Vul en ga. Dat is dan dong. Beetje, Heer, alsjeblieft, help me. Help me. Die mijn man pa de pa, man gaat dus tak mijn man pa de pa, man me begi ba ya yep mi Heer, me kwam money voor da hemel, me me fin, me kwam sma laso wa money, me me ka. Ik denk dat God zo werkt. God is genadig, hij is groot, hij is waardig, hij is zeer te prijzen, man. God is een gentleman. Ik heb Gods hand in mijn leven gezien. Ik ga niet terug naar wat ik ooit heb verteld. Maar als u naar mij kijkt, ik ben een levende getuigenis. Wie nu niet wil geloven, zal een keertje geloven. Wie nu beweert, God bestaat niet. Lek van Michiwa, jonge dame, tap TikTok. Apiren kwamu. Bon bidi. Lekker kapafu. Marienburg. Taki gade no bestang. Misschien gro. Omdat ik dacht, je meisje, je weet niet waarover je praat. Je weet niet waarover je praat. Je zegt zomaar iets. Je zegt het omdat je wil views en likes hebben en cadeautjes en weet ik veel. Want die mensen doen de raarste dingen op TikTok, hoor. Zelf mensen die beweren dat ze Gods woord prediken. Die beweren dat ze God, dat ze het woord des Heren willen delen. Ze willen eerst cadeautje. Als je geen cadeautje geeft, dan kan je God zegen niet krijgen. Waar staat het geschreven in Gods woord? Maar de Heren roept ons vandaag. Hij nodigt ons uit om in beweging te komen, geliefden. De olie van de Heilige Geest spreekt nieuwe kracht in ons. Nieuwe hoop, nieuwe moed, nieuwe salving. God wil ons.

ons opnieuw vullen, zodat we niet leven vanuit eigen kracht, maar vanuit zijn kracht. Huh? We hoeven niets alleen te doen. We kunnen op God vertrouwen en God bouwen. Als je naar een zaak moet gaan voor een rechtbank of zo. Huh? Vertrouw dat God voor je uitgaat, boy. Huh? Exodus 14, vers 14. God gaat voor je uit. Hij heeft het aan Abraham beloofd. Hij heeft het met mij gedaan de afgelopen weken. Of misschien 2 maanden geleden. In de rechtbank. Waar mijn zus bang was, een heleboel toerelantijntjes of toerelantijntjes. Maar los aan misabetaki mitaki, ik ga met je mee. Maar weet dat de Heilige Geest voor ons uitloopt. Als mijn zus hier was, kon ze het vertellen. Bij de deur al begon het. Dat die man, de bewaker, de griffier van Smanning, taki, wauw, wat een autoriteit. Wat een autoriteit. Mijn zus was stil. Ze keek me aan. Ze glimlachte. In de lift begon ze te tranen. Ze zegt, Carmen, werkelijk, de Heilige Geest is met ons. Ik zeg, ja, de Heilige Geest loopt voor ons uit. De rechter. Die zegt hetzelfde. Wauw, een vrouw met gewicht. Actie meer, hè, met Jesse. Maar dit is God wat wanneer God, wanneer je op God rekent, is dit het. Soms gaan dingen niet zoals we dat willen. Soms gaan dingen niet zoals wij dat willen. Dat wil ik ook vertellen. Ik ben geslaagd, toch? Ik kan nergens een baan vinden. Waarom? Mijn CV is te rijk. Dus maar God weet alles. God weet alles. Overal. Ik heb goede gesprekken gevoerd. Mensen hebben me geprezen om mijn doorzettingsvermogen. Had ik dat nodig? Want ik wist het toch al. Maar nee, u bent niet wat we zoeken. Niet omdat uw CV. Niet omdat u niet de capaciteit hebt. Maar we zoeken juist iemand die we... Die precies past in ons, bij ons. U moet op andere soort functies reageren. Snapt u wat ik bedoel? Op mijn werk ben ik gewoon docent. Toch? Ik mag rekenen geven met Gods genade. Mag ik het doen? Snapt u wat ik bedoel? En op mijn werk mag ik... Ik ben wel leider, hoor. Daar niet van. Maar ik bedoel, you know, waarvoor ik echt gestudeerd heb. Dat wil ik doen. Maar als God andere plannen heeft, kan ik niet tegen de Heere gaan. Gezien de tijd ga ik moeten afronden. Toch? Misschien ziet u niet de hele weg waar u naartoe moet gaan. Maar onthoud, ergens in de Bijbel staat geschreven... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Precies waar je moet lopen is er licht. Dat in de trap dat verkeerde zijn. Dat in de vader gooi in olo. Je zit misschien niet helemaal voorbij die tunnel. Maar God laat je zien tot waar je moet gaan. En waarom doet hij dat? Hij wil dat u en ik op hem vertrouwen. Samuel moest 1 ding doen op God vertrouwen. Daarnaast gaf God op elke keer een nieuwe stap. Zo doet God ook met ons vandaag. Huh? De Heere geeft ons niet een volledige routekaart. De Heere vraagt van ons gehoorzaamheid boven offers. Bent u klaar om uw hart open te stellen en gehoorzaam te zijn om te doen wat de Heere van u en mij vraagt? Ik ga u 1 ding vertellen. Ik, ondanks... Wat er is gebeurd, ondanks. Ik ben bereid. Volledig. Echt volledig in dienst van de Heere te staan. Volledig. Dat want taki. Nou, een basim net dat koeien weg. Goeiemorgen, morgen. Ik ga doen wat God op mijn hart heeft gelegd. Nu nog niet hoor, want de Heer heeft niet gezegd dat ik het nu al moet doen. Maar dat is een innige droom van mij. Maar om niet ledig te zitten,
dan ben ik bezig. Totdat de Heer zegt, Carmen, tot hierin en niet verder. We gaan nu andere zaken doen. Dan de biggest mataki, dan met drie anu paraboto. Dus nu ik ben rechtshandig, dus alles gaat shri shruwa. Toch? Maar de Heer spreekt iets anders uit. Ja? Laten we hem blij, laten we blij zijn en juichen in de naam van Jezus. Laat uw verleden u niet gevangen houden. Mijn verleden kon mij niet gevangen houden. Omdat ik heel vroeg, vanaf mijn 21ste, heb ik gezegd, is enough is enough. En ja, ik heb heel lang in mijn leven, tot op heden, te maken met afwijzing. Ik heb te maken met mensen die mij uit het niets haten. Ik heb daarmee te maken. Maar ga ik dood? Ben ik verdrietig? Ja, in het begin was ik verdrietig hoor. Ik was verdrietig. Ik wilde bijna niet meer. Maar de Heer heeft gezegd, Carmen, dat kun je vinden in Jesaja 61 vers 1. Sta op. Mijn dochter, sta op. Sta op. En dat heb ik ook gedaan. En deze morgen zeg ik tegen u, sta op. Als je niet letterlijk kan opstaan vanwege een verlamming. Ik zeg, sta op in de geest. Ga leven. Wat kies je vandaag? Ga je blijven rouwen of ga je leven? Leven overvloedig in Gods tegenwoordigheid. Huh? Laat afwijzing uw identiteit niet bepalen. Laat angst uw toekomst niet beheren, Lobiwang. Laat Gods beloften groter zijn dan uw omstandigheden. Ook al willen mensen je voldoet niet aan de maatstaven van deze wereld. Don't panic. Ik voldeed ook niet aan de maatstaven van deze wereld. Kijk waar ik nu zit. Ik voldeed er helemaal niet aan. Ik heb van de week nog, toen we zo met elkaar bezig waren, vertelde ik mijn gezin dat als jong meisje, klein meisje, zong ik altijd een lied, Nobody's Child. Omdat ik me niet gewenst voelde. Ik voelde me niet geliefd. Snapt u? Zo jong als ik was, ik voelde me gebroken, verloren. Ik haatte mezelf. Ik vond mezelf niet mooi. Ik durfde niet in de spiegel te kijken, want ik vond mezelf lelijk. Maar als je dat zo lang hoort, toch? Ik heb u ooit verteld, mijn bijnaam op de basisschool was Blakapatu. En ik huilde zielsveel. En ik ging naar mijn moeder. En mijn moeder zei, Carmen, kijk in de spiegel. Kijk hoe mooi je bent. Ik kan me nog heugen, een meisje, ga de naam niet noemen. Ze is opgestaan, ze heeft gewoon een lange vlecht van mij geknipt. Omdat ze vond dat mijn haar te groot is. Een andere, ik was gek op Diana Ross. En op de middelbare school in Suriname had ik mijn haar een keertje zo groot zo losgemaakt. Het viel helemaal op mijn rug. Bijna op mijn bibs. En een zekere heer. Een naam ga ik ook niet noemen. Die stond op. En die spoot iets in mijn gezicht. Waardoor ik heel lang niet goed kon zien. Mijn ogen waren doordrenkt door bloed. Heeft mijn haar geknipt. Snapt u wat ik bedoel? En zo kan ik u vertellen dat ik spreek niet omdat ik van iemand anders heb gehoord. Ik heb het zelf ervaren. Ik heb het zelf ervaren. Ja? Daarom is het goed om de Heere te loven. Om de Heere te kennen op al jouw wegen. God koos David uit. En dan, het mooiste ervan is, dan gaat Samuel naar Isaïe. Dan ziet Samuel een van die
Eliab. En Eliab ben hipsi zo. Precies als ik Carmen daar kwam, migado, ik zou voor die man vallen. Reizig van gestalte, stevig, brede schouders. Maar de Heer zei, nee, Samuel. Die wil ik niet hoor. Die heb ik al lang afgeschreven. No, die wil ik niet. En na al die zonen nagegaan te zijn, vraagt Samuel aan Isaïe, heb je niet nog meer zonen? En Isaïe zegt, ja, maar die weet de schapen. Zo hoor je al dat David niet is uitgenodigd. Zo bent u misschien ook niet uitgenodigd op familiefeestjes. Je bent niet gewenst in de vriendenkring. Je bent op je werk niet geliefd. Wat je ook doet, ze zien het niet. Huh? Voor mij is dit een trooster. Om dit zo te weten. Dat God ons wel ziet. En Samuel zegt. Roep hem. Laat hem even komen. Ik ga jullie hem halen voor me. En Samuel ziet David. En de Heere zegt tegen Samuel. Dit is het. En ter plekke zalfde Samuel David tussen zijn broers. En hem zegt dat Jarusofado. Abundang. Maar dat is wanneer je met de Heere wandelt. Wanneer je met de Heere wandelt, moet je al deze dingen verwachten. Denk je dat iedereen van mij houdt? No. Als ik dat denk, migado, dan kan ik opnieuw wakker worden. Maar God is goed en zeer te prijzen. Toch? Waar mensen voorbij gaan aan de dingen die je doet. Aan de gaven. God kijkt niet naar je uiterlijk hoor. God kijkt naar je hart. Je hart is belangrijk voor God. Toch? Mensen zeggen, ja, maar eigenlijk zeggen mensen tegen mij. Ik heb dit gesprek gevoerd met iemand. U bent overgekwalificeerd, mevrouw. We kunnen u niet gebruiken. Maar de Heere zegt, Carmen, ik kan je wel gebruiken. Je kan mijn woord brengen. Op de zaterdag zaterdagochtend vroeg heb je niets te doen. Nou, dan breng mijn woord. Verkondig het evangelie. Breng hoop, breng licht in de huizen van de mensen, in de harten van de mensen. Gebruik daarbij, de Heer heeft me duidelijk bepaald toen ik hiermee begon, dat ik persoonlijke gesprekken uit mijn eigen leven moet pakken, situaties uit mijn eigen leven moet pakken en aan de man moet brengen om u te laten zien dat hij werkelijk bestaat. Dat ik werkelijk een mens ben van vlees en bloed. Die niet zomaar in een God gelooft. Maar in een levende God. Amen. En zo opent God deuren voor jou die niemand kan sluiten. Gods beloften zijn groter dan u en mijn beloften. Omstandigheden. Hij maakt wegen waar geen wegen zijn. En hij laat, hij laat rivieren stromen op plekken waar normaal geen rivieren stromen. Dat is God. Peper rekenen dat ik God een moeilijk keer heb. De Heer is al daar. Wanneer je met je rug tegen de muur staat, is God daar? Is God daar om u te laten zien, oké, jij kan het niet, ik neem het van je over en ik breng je aan de overkant. Terwijl God al lang bezig is aan de onderkant te werken. De Rode Zee. Denk maar aan de Rode Zee. Je zag wel dat het aan de bovenkant open ging, maar van onder, daar is het begonnen. Daarom zegt God vandaag, sta op in geloof. Vul je hart dagelijks met zijn woord. Vul je leven met gebed. Vul je gedachten met zijn belofte. En ga op weg in de wetenschap dat God, uw hemelse vader, die niet slaapt, nog sluimert, met u is. Ik bid geliefden oprecht. Dat zijn Heilige Geest u zal vervullen. Dat hij uw wijsheid geeft voor iedere beslissing die u neemt. Iedere beslissing.
Dus in afzakken zie je die biggie, met alles moet je dat je biggie, maar je kan gewoon rustig staan. Dat is wat ik doe, hè. Temi actie, wacht eens even, ik moet even nadenken. Ano nadenken, mee nadenken, na biggie, mee biggie. Ik bid. Ik bid. Ik bid, vader, wat moet ik doen? Want soms moet je hals over kop beslissen. Ik zeg, heren, wat moet ik doen? Welke stap moet ik nemen? Tot slot ga ik zeggen, uit Jesaja 41, vers 10. Ja? Wees niet bevreesd, zegt de Heere, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u, zegt de Heere tegen u vandaag, u en mij. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Doe niets in uw eigen kracht, Lobiwang, Lobibrada en Sisa. Maar in de kracht van de Heere. Zoals ik ben begonnen. Vul uw horen en ga op weg. De God die u roept, zal ook met u meegaan. Amen. Laten we de Heere blijven loven en prijzen. En hem alle lof en eer geven die hij toekomt.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Geliefden, goedemorgen nogmaals. Voor de mensen die later zijn aangesloten. Dit is Radio Oppo Ai. Een programma waarbij Gods grootheid wordt geopenbaard, wordt gekenmerkt, wordt gekend. Waar, weet u, waar Gods liefde zichtbaar is. Waar een mens zoals u, u vertelt dat God werkelijk bestaat. Er is een lied dat mij dat over... Wacht even hoor. Ik kom straks daarop. Maar dat God werkelijk bestaat. Ik wil u uitnodigen om te bellen op 06-41-16-01-50. U mag bellen. Ik wil u wel vragen om niet te lang te spreken. Hou het kort, zodat we iedereen de kans kunnen geven om te bellen. Je mag me ook appen, dan lees ik wat je appt. Maar je mag ook via WhatsApp bellen. Lieve luisteraars, het is belangrijk dat we elkaar de ruimte gaan geven. En ik wil ook één ding even zeggen. Geliefden, vorige week ben ik abrupt uit de uitzending gegaan. Het was niet Salto. Ik ben het. Ik kreeg een ingeving dat ik een stekker moest weghalen. Omdat ik daarvan een melding kreeg. En zonder om precies te weten, heb ik de stekker van de monitor uit het stopcontact gehaald, waardoor ik niet meer in de uitzending ben gekomen. Maar dat ben ik. Ik ga niemand zomaar de schuld geven. In de kleine dingen hoef ik niet te liegen. Dan waarom zou ik liegen in de grote dingen? Dit is een klein ding hoor. Want we zijn doorgegaan. Ik ben niet doodgegaan. U bent niet doodgegaan. U bent in leven. U bent gezond. Sommige van u zijn hersteld. Meneer Banansi, hoe gaat het met u? Hoe is deze man? Meneer Creton, hoe gaat het met u? En zo kan ik doorgaan. Ik wil iedereen groeten. Of u nou belt of niet. Of u nou gewoon een stille luisteraar bent. Een kritische luisteraar. Of een enthousiaste luisteraar. Of een... ja, een luisteraar die gewoon ideeën schreef. Amen. Radio Open Eye, goeiemorgen.
1: Nou, blij dat je er weer bent en alvast een goed weekend voor u en bedankt voor de bemoediging.
0: Amen.
1: Ik wil een paar mensen feliciteren en de groeten doen. Ik doe meneer Henk Saruko de groeten. Meneer Creton, lieve schat, hoe gaat het met u? En meneer Etje Bakboot, ik doe Nana Ohema, mijn lieverd, en Odi, Hortans Kriesburg ook. En mevrouw Elfriede van Engel. En dan wil ik een biggie missie vandaag, die vandaag jarig is, feliciteren. Meneer Biggie is helemaal bossie, brasse, ja vrouw. En dat is Nana Brewa. Dan weer Biggie Barwa, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip. Die Nana Brewa, met wie ze alle boeren. Ja, Timoni hoort er ook bij, want zonder dat, in normaal doen we het ook toe. Maar bovenaan goede gezondheid. En voor Nana Brewa. En meneer Swardam, die is morgen jarig. Hetzelfde wat ik Nana Brewa toewens, wens ik hem ook toe. Hij wordt 100 jaar.
0: Dat nu aan Taki.
1: Ja, want dit is anders, hè. 100 jaar. Dan met Barwa, hip, hip, hip, hip, hip, voor meneer Swardam.
0: Oh, wauw. Dank u wel voor uw bijdrage.
1: Ja, oké, okay, graag gedaan.
0: Alsjeblieft, doei, doei, doei, doei. Oh, nu weet ik waarom ik meneer Swardam volg. Aha. Oké. Okay. It's just the same as the day my mom see the light. Wel, Nana Brewa. Metaki. Boy, u bent een vrouw uit duizenden. Ik wil u van harte feliciteren. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Ze mogen redeneren zoals ze willen. Ik hou van u hoor. God houdt ook van u. God houdt meer van u dan ik van u hou. Want mevrouw Nana Brewa. Nou neem ik wel eens met mevrouw je. Ik vind het voor moeilijk voor mijn takkie, precies zo. Maar in ieder geval, mevrouw Nana Brewa. U hebt me laten zien dat u no make me fadong. You know a swat in ting, Sammy Bing, de dipi in is robo. You know a swat, you crack me. En men mag zeggen wat men wil. U hebt me ondersteund met woorden. U hebt me bekrachtigd. U hebt laten zien dat Gods licht ook door u schijnt. Voor de mensen die oordeelden, wel, laat me u vertellen. Deze vrouw heeft mij gebeld ten tijde van mijn duisternis. Mijn woestijnperiode. Dank u wel, Lobisisa. En TKD, geniet ervan. Ik hoop dat je niet te lang blijft rouwen, mama. Want je hebt ze achter elkaar gehad. Maar vandaag is je Oroyari. Voor Ayari zei je tap. Nee, is dit ben je Oroyari. Morgen is je Biggie Yari. Nog niet. Look van mijn bepaalde taki. Nou, je New Yari. Even. Dit is maar dit jaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, zuster Carmen.
0: Ja.
1: Fijne zaterdag, mooie dag aan u en familie, kinderen, mijn kinderen. Ik heb Talina gehoord, ik doe haar ook de groeten. Super, fantastisch. Mens is Ellie. En ik heb mevrouw, sinds Suriname denk ik, volgens mij komt de volgende week, ik had de zwager me gezegd. Mevrouw Elfriede, ik groet haar ook. En hoop dat alles goed gaat met haar. En alle anderen die luisteren, die de groeten. Ik ga eerst feliciteren de vereniging waar ik lid van ben, waar ik oprichter van ben, waar ik voorzitter van ben. Die is gisteren 7 jaar geworden. Nou,
0: hip, hip, hip.
1: Dat vallen, opstaan en allerlei obstakels, stenen, modders, scherven op onze pad. Maar we staan, we zijn een krachtige, een dynamische vereniging. Andressa Boumama, leden, bestuur. Ik ben trots op jullie, wat we zijn en hoe we zijn geworden. En mijn slogan is, wij zijn niet beter, maar we zijn wel anders.
0: Amen. Komen jullie.
1: Ja, dus ik feliciteer alle leden. En ik zeg, op naar nog meer jaren. En dat bereik je met respect, vertrouwen, liefde, harmonie, vrede. En dat God ons mag leiden zoals hij ons al die jaren heeft geleid. Ik ben trots op alle leden. Gefeliciteerd, Andretta Boumama. En ik kom bij een meneer Zorgan, die wordt morgen 100. Nou, dat is niet iedereen gegund. Meneer Zorgan, gefeliciteerd alvast een fijne Oroyari vandaag en op naar nog meer bestaande jaren. Want dit is echt een mijlpaal.
0: Amen.
1: En Nana Abrewa, oh ja, dit wil ik tegen je zeggen. Nana staat voor mevrouw, oma, tante. Dus die mevrouw hoef je er niet
0: te okay.
1: Want dat betekent Nana.
0: Oké.
1: Okay. En dan is Abrewa de naam.
0: Ah.
1: Nana Oema. Ik heb mijn naam van een Afrikaanse man gekregen. Nana betekent koningin. En je kan hem zoveel de voorzetsel van mevrouw, meneer, oma, wat ook een man is, Nana.
0: Dank u.
1: En mijn naam, ik ben Nana Oema. En Oema betekent queen, koningin.
0: Wauw, zus. Maar dat ben je ook, hoor.
1: Ja, dus ik feliciteer ook Nana Abrewa. Wens er ook een goede gezondheid toe. En nog vele jaren na deze. En alle andere jarigen. Kemelien was jarig eergisteren. Die ook gefeliciteerd. Is 60 geworden. En ik feliciteer alle anderen die ik niet bij naam heb genoemd. En wens vooral een goede gezondheid. En wat Ellie zegt, amoni, want dat heb je nodig.
0: Mm-hmm.
1: Dus en allen zieken wens ik beterschap, en bedroefden, zoals de familie van Bootsy. Ik heb gisteren de uitvaart bekeken, plechtig. Ik kreeg zelf tranen in mijn ogen. Hoe bijzonder de familie over Bootsy sprak. Wat een topman was Bootsy. Mm-hmm. En namens Stichting Eer en Herstel, ook iedereen. We konden leren met het ingaan van Bootsy. En vandaag wordt Jeff Pocconi naar zijn laatste rustplaats begeleid. Ook voor deze goede man en familie. Vooral heel veel sterkte. En allen die een dierbare kwijt zijn, heel veel sterkte in deze dagen. En ik groet iedereen. Ik ga geen namen noemen, want anders moet hoor alleen te lang bezet. Oh ja, het is mevrouw Elfriede in Suriname. En alle anderen, ik groet jullie allemaal. Mino Karining, maar met tak ook to you. Stille luisteraar, niet stille luisteraar, vaste luisteraar. Allemaal een gezegend, lekker weekend en drink voldoende. Denk aan de hitte, vermijd het, zoek de koelte op. Oh ja, meneer Oosburg was gisteren ook jarig, hij 70 geworden. Het scherpschutter, gefeliciteerd. En van jou de wan niet op van jou de. Dus dat kan men niet vinden, niet dat lang moet alleen.
0: Dank je wel, de goede.
1: Het is goed, goed.
0: Bedankt.
1: Als het nodig is, hoor je me weer. Maar dan weet je, je hoeft bij voor Nana geen mevrouw of meneer te zetten.
0: Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, dank u.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei. Ja, ik ben blij met deze feedback. Ik kan er heel wat mee. En ik dank God daarvoor. U mag bellen, hè, luisteraars. U mag bellen.
2: I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm going to shout you out. And I'm going to testify. And we're going to have a little church up in there.

0: blessed.
1: Amen. Amen, amen, amen, amen. I'm blessed. Lieve mensen, het is belangrijk om het uit te spreken dat u gezegend bent. Weet u, u bent niet alleen gezegend wanneer uw portemonnee goed gespekt is. Zeg je toch? Want je portemonnee kan overlopen, maar je hebt geen gezondheid. Wat heb je daaraan? Je kan grote huizen en dure auto's en goud en goudmijnen, diamantmijnen bezitten, maar je hebt geen gezondheid of geen verstand. Waarover heb jij het? Dus ik bid gezondheid voor meneer Sordam morgen. 100 jaar, dat wil zeggen, God je bogo bogo blessie. Dat is niet, dus we carry bogo bogo. Want God taki 70, toch? En als ze sterk zijn, 80. Dat want dat ik zat daar. De Heere heeft u rijkelijk gezegend. U bent nog heel goed bij kennis. U bent krachtig. U bent bijzonder. Dat is de reden. Nu weet ik waarom. Want ik vroeg me altijd, maar waarom volg ik deze man? En ik weet het. Alles wat me een beetje in de buurt van mijn mama brengt, is voor mij bijzonder, omdat ik een bijzondere moeder heb gehad. Maar ik prijs wat nu leeft. Ik dank God voor Leroy, die morgen ook jarig is. Leroy is morgen ook jarig. En ik dank God voor zijn leven. Ik dank God voor wie hij is. Ik dank God dat hij zijn hart openstelt. Steeds meer openstelt om hem te dienen in geest en in waarheid. Een vooruitstrevende jongeman. Dank u wel, vader. Ik dank God voor Nana Abrewa. Dat ze vandaag haar verjaardag mag vieren. En ik wil tegen haar zeggen, treur niet langer. Sta op, Migudu. Sta op, Milispeki. Sta op, treur niet langer. Is makkelijk praten hoor, als je er niet voor staat. Maar ik weet wat ik tegen u zeg. Ik weet wat ik tegen u zeg. Ik zeg het niet omdat ik andere mensen dat heb horen zeggen. Ik heb het zelf gedaan. Toen ik diep in zak en as zat, toch, heb ik niks anders gedaan dan mijn ogen omhoog geheven zeg, Heere, waar bent u? Heere, waar bent u in mijn situatie? Waar bent u? Heere. En de Heere fluistert in mijn oor, Carmen, ik heb je opgetild. Je bent dichtbij van mijn hart, mijn dochter. En dat gaf me die rust. Hij gaf me een christelijke therapeut. En niet gratis, dat was niet gratis. Ik moest ervoor betalen. Maar ik kreeg een christelijke therapeut. Een therapeut die niet zweverig was, maar met beide benen. Die vrouw heeft het zelf meegemaakt waardoor ik heen ben gegaan. Zij bleef achter met 5 kleine kinderen. En ze mocht het doen en ze moest nog een kerk leiden. Grote kerk leiden. Dus ik weet dat God altijd mensen op onze pad zet. Als je weet wat ik allemaal heb gedaan om die training, die sessies niet te volgen. En toch was deze vrouw zo liefdevol. Ook al ging ik laat. Ik was altijd laat. En deze vrouw accepteerde me in de liefde. Ze heeft me nooit uitgescholden. Nooit. Geen dag. Ze moest altijd lachen. En aan het einde van de sessie, toen ik zelf verzadigd was, zei ze, ai, God houdt echt van je. God houdt echt van je. Dus ik wil tegen u allen zeggen, waarom vertel ik u dit? Om u te laten weten dat God van u houdt. Mm-hmm. Dank u wel, Vader. Vader, ik prijs u voor deze lieve dame, mijn God. Yasin, Vader, Vader, dank u wel voor haar leven. Dank u wel, Heer, dat u haar hart hebt geraakt. Ze geeft mij de credits. Ik neem ze, maar ik geef het aan u. Ik geef het aan u, mijn God en Vader. Ik kan het niet op eigen kracht. Ik durf het ook niet op eigen kracht te doen. Vader, ik wil u alle lof en eer geven. En ik dank u wel, Vader, dat u haar gezegend hebt. I'm blessed. Wie zingt I'm blessed? Mr. Vegas zingt I'm blessed. Dus Mr. Vegas schrijf je. I'm blessed. C-E-F staat er. Dus ik bid God dat u allen gezegend bent. Dat u niet voor niets staat voor de deur. Dat hij mag binnenkomen en maaltijd met u hebben, geliefden.

0: Amen.
1: Yeah.
2: Everybody make me get the tambourine and praise the Almighty Father. All God-fearing people.
0: Amen. Amen. Amen. Zie je waarom ik niet kan zitten treuren? Weet je, zie je waarom ik zeg, dien de Heer met vreugde? Alla de abe egi problema. Lobby brother en sisa, alla de abe egi fuka. Waarom zou je zitten treuren om iets wat gisteren is gebeurd? En natuurlijk, God neemt ons niet kwalijk, want je hebt van die mensen toch. En daarom ben ik me tegen je. Ik denk, heren, als mijn man dit uno tegen me zijn, dat heren, mo tegen, hoe doen ze niet? Huil niet. De Heer Jezus zelf huilde om zijn beste vriend. Weet je, er staat in 1 Samuel 16 dat God spijt had dat hij Saul tot koning van Israël had gemaakt. Dat zou hij leg me uit. God is er even kies spijt voor een san sa ado. Trouwens, kom ik go lezen hier, want als een geest, like na mijn mektori suti, ik wil ook aanzien komen van de mens. Terwijl Gods woord duidelijk spreekt. Gods woord is zuiver. Gods woord laat ons niet in de steek. Mm-hmm. Ja? Wacht hier, hè? Pak een appel. Misschien moet ik naar 15 gaan. Even kijken. Het staat er hoor, dat God spijt kreeg. Hij kreeg spijt dat hij Saul tot koning had gemaakt. Even kijken. Aha! 1 Samuel 15, vers 35 staat.

Samuel zag Saul hierna nooit meer. Wacht eens even, kom je beginnen aan 34. Samuel ging terug naar Rama en Saul begaf zich naar de woonplaats Gibea. Samuel zag Saul hierna nooit weer. Maar bleef toch voortdurend om hen treuren. De Heere had er spijt van dat hij Saul koning over Israël had gemaakt. Hoe zit dat aan een miskreva Bijbel? Na gado. Potisma. Voor schreef a Bijbel. En dan mi baka. Mi mag bedoi a Bijbel. Gado. Give me a kennis. Ano mi kapabel zo. Ano mi. Ja zo diploma netel. Ja zo na gado. Kennis etel. En ano mi kennis. Ik ben gewoon een bruikbaar vat. Ik ben bruikbaar voor God. Alleen van soms maar een liepdens schreef goed die debri gebruik ding. Also, mi oppo mi schreefi. Voor gado kan gebruik me. Voor gado kan mik een worto scheen na door me. En dat mi kan chat a worto, mi kan broke up chimoni. Om u duidelijk te maken wat Gods woord bedoelt. Dus de mensen, zoals ik, die zeiden, God heeft nooit spijt van wat hij doet. Wel, ik heb nieuws voor u en mij, toch? Als we 1 Samuel 15, vers 35 lezen. En welke vertaling lees ik? Want dat moet ik ook zeggen, zo het boek om te lezen. Het boek. Ik lees op dit moment het boek. Dan staat er in 35... Samuel zag Saul hierna nooit weer, maar bleef toch voortdurend. En op Chiso, voortdurend. Ja, rego, je hebt mensen, ze kunnen niet rouwen. Terwijl God dat geeft me al je lasten. Dan zal ik je paden recht maken. Dat is de Heere gezegd. Waarom zou je jaar in jaar uit, prima jaar in januari, gomit prima december, je stoot voor een massa no demoro? Hé, hey, laat me u één ding zeggen, no? Ik praat veel over mijn moeder, hè? Ik hield verschrikkelijk veel van mijn moeder. Toen mijn moeder stierf, was ik, om het, tussen aanhalingstekens te zeggen, ik was des duivels. Ik was boos op alles en iedereen, ook op God. Ik was boos, ik was verschrikkelijk boos. Ik was niet een klein beetje boos. En dat heeft mijn omgeving ook ervaren, dat ik heel erg boos was. Snapt u wat ik bedoel? Dat is wat ik bedoel. Maar de Heere heeft me op een zekere dag laten zien, Carmen, het is genoeg. Waarom ga je jaar in jaar uit treuren over je moeder? En het gekke ervan is, men zegt, dromen zijn bedrog. Totdat ik op een gegeven ogenblik een boodschap kreeg. Carmen, ik kan niet rusten. Kijk die emmers met water. Ik vang al je tranen. Ik kan niet rusten. En je gaat me zeggen, ja, maar is de duivel. De duivel is bij je in je droom gekomen. Oh ja? Vanaf ik dat los, vanaf ik zeg, laat me los en dien de Heere. Dat is wat ik dat... Laat mij los en dien de Heere. Ik heb losgelaten. En ik moet zeggen... Ik ben bevrijd, ik ben hersteld van een beroertes. Ben ik hersteld. Ik ben weer aanzien. Waar mensen tegen mij hadden gezegd, ik word niks. Waar mensen mij vals hadden beschuldigd. De Heere heeft mij op het oppervlakte gebracht. Op een platform gebracht waar ik nooit had kunnen dromen of wensen om daar te komen. Omdat ik zelf er niet in geloofde dat ik dit kon. Ik had nooit verwacht dat ik iets met leiderschap zou doen. Ik had nooit verwacht dat ik mijn mond zou openen op een radio om iets te vertellen over God. Gewoon open en bloot vertellen
over de gunst bewezen des Heren. Dus ook ik kreeg klappen. Maar God is groot en zeer te prijzen. God is groot en zeer te prijzen. God doet dingen boven bidden, boven denken. Weet u, ik wil u laten weten hoe liefdevol God is. Laten we niet kijken naar onze omstandigheden, maar laten we kijken wat Gods woord zegt. Laten we niet kijken hoe mensen naar ons kijken, maar laten we kijken hoe God naar ons kijkt. Want mensen kijken, als mensen naar mij zouden kijken, zouden ze zeggen, Ahipsi Ablaka, wie denkt ze dat ze is? Ik ken iemand die dat zegt. Wie denkt die vrouw nou dat ze is? Wie denkt ze dat ze is? Ze is geen arts. Mie ooit niet tegen ons met dat, hè? Maar diezelfde persoon, hoor, wanneer er probleem was, belde ze mij op. Mij belde ze op. Carmen, weet je dat? En dat is aan de hand. Weet je wat het is? Ik heb enige kennis. Ik ben geen arts, ik ben niet beëdigd. Maar ik heb enige kennis. Dan ga ik... Sommige dingen hoor ik aan en dan kan ik... Oh ja, dat en dat. Maar bij anderen zeg ik, oké, ik moet het natrekken. Maar dat is hoe de mens is. Maar God kijkt naar mijn hart. Mijn hart is voor de Heere. U en mijn hart zijn voor de Heere belangrijk. Onze harten zijn belangrijk. God en Eluko Dorosi. Gelijk van de Chibekar na basisschool Blakapatu. Mi be krete, mi garo, mi be stoto. Maar God zegt, Carmen, ik heb je mooi gemaakt. Al die mensen, al die mooie meisjes van toen, waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Ik kom uit een buurt waar. Maar waar zijn ze? Ik ben er nog, ik leef. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. Het leven waard, omdat hij leeft. Dat is het enige wat ik u mee kan geven. God is groot en zeer te prijzen. In mijn leven als volwassen vrouw. Waar ik relaties had. Temtig relaties. Omdat ik heb meerdere relaties gehad. Niet tegelijkertijd, maar ik heb wel meerdere relaties gehad. En dan heb ik een vaste relatie. En is er altijd een familielid... Die krijgt een of andere demon. Die gaat zeggen, ja, ze heeft mijn broer iets gedaan. Mensen geloven niet in de ware liefde. Het moment dat een man en een vrouw voor elkaar kiezen, is altijd gedoe. Ik heb bijna een ander woord gebruikt. Is er altijd gedoe. Altijd. Mensen geloven niet in de ware liefde. Misschien omdat ze niet in aanraking zijn gekomen met de ware liefde. Dat twee mensen oprecht van elkaar kunnen houden. Vooral onder sommige mensen waaronder ik val. Een bepaald bevolkingsgroep waaronder ik val. Waar ik toe behoor. Is altijd... I kroyamang, I disangamang, I datangamang. Zomaar! Alsof ik niks te doen heb. Bestaat ware liefde niet? Maar God kijkt naar het hart. En vroeger wilde ik mezelf bewijzen. Dan wilde ik dat mensen me geloofden op mijn erewoord. Omdat ik weet dat ik de waarheid sprak. En dan deed ik alles op alles. Om de mensen te laten zien is niet waar. Maar heden ten dagen, zegt de Heere tegen mij, zweeg. En daarom heb ik nu een ander woord. Heb je problemen met mij? Neem het op met God. Ga bij God en

zeggen God dat hij me tot zwijgen moet brengen. Ga bij God en zeg hem dat hij mij tot zwijgen moet brengen. Je wil niks meer van me horen en je bent moe om van hem te horen. Je wil het zelf ervaren. Ga en doe dat. De Heer zegt, vul Carmen, vul je horen met olie. Afgelopen week heeft mijn gezin, hebben we ons opengesteld, zodat de Heilige Geest ons kon vullen. Dat is, wij zijn Gods horen. Zoals ik al heb verteld, de laatste 2 dagen heeft mijn dochter ons begeleid hierin. Ik heb dag 1 en 2 gedaan. Mijn man dag 3. En mijn dochter en mijn man in de ochtend dag 4. En in de avond heeft mijn dochter, de laatste dag gisteren, heeft mijn dochter overgenomen. Dag 4 heeft mijn dochter compleet gedaan. En dag 5 heeft ze gedeeltelijk gedaan. Maar dat is wanneer je God kent. Wanneer ze vroeg in aanraking brengt met de Heer. Maar we gaan luisteren. Want weet je, we zijn gezegend. Laten we over Gods gunstbewijzen spreken. Oké? Okay?

0: Radio op AI, goedemorgen met Carmen.
1: Ja, goedendag zuster Carmen, met broer Frits. Heel even iets. Ik hoorde u net praten over dat men denkt dat de dingen God niet spijt. Dat God geen spijt van heeft, hè?
0: Ja.
1: Genesis 6, vers 6, daar staat ook een andere spijt. God heeft God gespeeld dat hij mensen heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En vanwege dat ding van Sodom en Gomorra, hè, hoe die mensen zo kwaad liefden, had ze tegen God op een gegeven moment, maar ja, spijt me dat niet met libisme.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat wil ik alleen maar toevoegen.
0: Dank u wel voor uw bijdrage.
1: Ja, boel. Groetjes.
0: Doeg, doeg.
1: Ai, ai.
0: Ja, lieve luisteraars, is belangrijk om Gods woord te kennen.

Amen. Spreek de zegen des Heren over uw leven. Het is belangrijk om dat te doen. En ik ben blij dat God me op deze manier gebruikt. Dat God no make me day. Waf de wolf in his kapukrosi, de nyama grasi poruf, de skapu mofo. Mm-hmm. Ano mi kar misrevi, as dat mij was, hè, als ik het voor het zeggen had, was ik nooit, maar dan ook nooit en te nimmer pastor geworden. Neva, zou die Afrikaans zeggen, mijn Afrikaanse broeders en zussen zeggen, neva. Ik niet. Want het is een verantwoording die je niet licht moet nemen. Het is een verantwoording die je, boy, je moet brede schouders hebben om dit te kunnen dragen. Je hebt van die mensen die denken dat, omdat Juna pastor, Juna make fout. En je hebt van die pastors, die kong en yang des mamoni. Walo lei de wakai bedrigi desma. Huh? Vertellen een heleboel leugens, onzin. En nonsens vertellen ze. Daarom zegt de Heer, zoek mij elke dag. Er is een kinderlied dat zegt... Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wil. Maar hoe lees je? Dus dan pastor, ik voer loodjono. Dat ik nyamu moni zo af den dang. Want ik ben ook ingezegend. Ik heb geen gemeente, dus eigen gemeente dat ik leid. Nee, dat heb ik niet, nu niet. Ik weet niet wat de Heer wil doen. Want ik heb de Heer zo vaak gezegd, Heer, alsjeblieft, ga mij voorbij op dat gebied. Ga mij voorbij. Geef me Portia iemand anders. Maar je ziet dat God is bezig in mij. Toch? Ik vraag de Heer elke dag. Schep mij een rein hart, o God. Toch? En vorm in mijn binnenste een standvastige weg. Een standvastig hart. Een zuiver hart. Dat aan het temi draai. Te lijkt van pastor Frits bel zo net. Of naar broeder Frits of minister Frits. Bel zo net. Dan ta draai. Dan met takensan nanga microfoon. En wie zegt dat niemand over de ander praat? Oh, dat is een big lie. Maar praat dan in het positieve dan. Want dat doe ik wel. Ik praat wel over anderen, maar in het positieve. Het is belangrijk dat we zuiver van hart zijn. Het is belangrijk dat we niet langer ons begeven op een niveau dat ons naar beneden brengt. Want als we blij zijn, laten we zeggen, we zijn blij voor die Oppo-telefoon. Dat je nu kan appen en bellen tegelijkertijd. Mm-hmm. Dat je kan opnemen. Dan ga je zelf zien dat jij na verloop van tijd dat zelf ook kan. Laten we zeggen, een nieuwe telefoon die ontstaat heet Carmen. En dan ga je zien, die telefoon kan veel meer dan Oppo. Omdat je Oppo hebt ondersteund. Laten we niet hebzuchtig zijn. Laten we niet gek doen. En alle mensen die vandaag of de afgelopen tijd op vakantie zijn gegaan. Genieten jullie van jullie vakantie. Het is belangrijk dat u en ik ingelogd blijven bij God. Dat u niet alleen wacht op de boodschap van zaterdagochtend, maar dat u elke dag God bidt in geest en in waarheid. Amen.

Amen. Laten we weten wie we zijn in Christus. Laten we deze dag, laten we God nog een kans geven. En ik kan u zeggen, hij gaat u niet teleurstellen. Zelfs als u, en deze morgen, dit wat ik nu ga zeggen is speciaal gericht aan mensen die het alleen moeten doen. Je hebt een partner gehad en je partner is er niet meer. Of misschien woont hij niet meer, hij of zij, niet meer bij je. Ik wil je bemoedigen. Sta op en kom in beweging. Sta op, niet omdat je die ander vergeet. Maar juist omdat je die ander wil laten zien. Want die ander, vooral als die ander van je zoveel van je heeft gehouden. Dan heeft die ander zoiets van mijn gunst. Dit had ik niet voor hem of haar gewild. Die ander wil zien dat u vrolijk bent. Die ander wil zien dat u gaat genieten van het leven. Kies vandaag voor het leven met God. Dan zeg ik niet dat je naar de kerk moet. Maar ik zeg wel, kies vandaag voor het leven met God. Doe dat. En wanneer ik zeg, kies voor het leven met God. Niet alleen wanneer het niet goed gaat. Des te meer wanneer het beter gaat. Moeten we de Heere dienen in geest en in waarheid. Laten we mensen zijn die God kennen. Ja? Want hij is een goede vader. Hij is liefdevol. Hij heeft het beste met ons voor. Het beste. Echt het beste met ons voor. Ik ga nog een keer een bepaald lied afdraaien. Omdat dit mijn begin is. En we gaan langzaam naar het einde toe. Ik dank u wel voor uw trouwe luisteren naar mij. Dat u geduld met me heeft. Ik ben misschien nog niet zo'n professional. Maar ik doe mijn best om het goed te doen. En ja, waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. En na verloop van tijd gaan alle kinderziektes weg. Ik wil iedereen groeten. Iedereen zonder om al te veel namen te gaan noemen. Iedereen. Waar je zich ook mag bevinden. In het ziekenhuis, in de gevangenis. In op straat, op je werk. In het buitenland. God bless you. En God genade. Mekadena ga you. Ja? Yeah?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten, duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonfutu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Beste marktluisteraars, stoomvoetoe, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen, is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal, NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Dank u wel.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dames en heren, geachte Stonfutu, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: we make that city proud.
1: Oh, boy.
2: Goedemorgen, frisse morgen. Ja, op de achtergrond hoor je nog steeds dat mooie nummer van Antoine. Antoine was gisteren hier in de uitzending. En hij gaat meedoen met Suripop. En Suripop is 1 augustus in Suriname. Dus degenen die nog onderweg zijn naar Suriname. Ja, zou zeggen, go. Laat ons weten hoe het was. Ga die jongen ondersteunen. Maar de mensen in Nederland die niet daar kunnen zijn. YouTube, zoek het op. Antoine en... like de video. Hoe meer likes, hoe meer kansen. En het is een heel mooi verhaal wat hij vertelde. Het verhaal gaat over eigenlijk, ja... Een man en een vrouw. Die eigenlijk verliefd waren. Intens verliefd. Maar die moeder hield niet van die man. Zoals in vele Surinaamse... gezinnen dit vaak voorkomt. Dat moeder of vader niet van de partner houdt en probeert van alles te verzinnen om ze uit elkaar te halen. En juist die houden stand. Want ze gaan voor elkaar vechten. En dit, ze hebben voor elkaar gevochten. En ze zijn vertrokken naar Mungo. En daar zijn ze verder gaan met hun leven. Maar die oma was totaal niet tevreden, dus die heeft de politie erop afgestuurd. En eindstand zei de politie... maar naartoe smaak, die vindt dit nou een libide happy. Gewoon gezin, alles en zo. Dus we hebben geen reden, ze zijn geen criminelen. Ze kunnen niks doen. Oma teleurgesteld, maar het gezin was gelukkig. Super gelukkig. Ze hebben een aantal kinderen gekregen. En ze hebben hun voortplanting voortgezet, laten we zo maar zeggen. Mooi verhaal, check de videoclip. En we gaan het blijven draaien, dit nummer. Want ik vind het echt prachtig van zo'n jonge man. Ik denk dat hij nog net in de tijd nog in de 20 is. En hij is een aantal jaar geleden hier naar Nederland gekomen. En hij probeerde zijn weg te vinden. Het ging niet helemaal hoe hij het wou. Maar het is een

zetten. Dus hij begon zingende boodschappen te doen. Weet je, want hij hield van zingen. Zingende boodschappen. En toen zei zijn broer, die ook een producer is, van... Broer, doorzetten. Lord Venda, volgens mij, is zijn broer. Degene die de reggae-wereld kennen, Lord Venda. En die heeft hem zo gepusht. En ook zijn broer en zus in Suriname. Om eigenlijk zijn eigenlijk alles voor te zetten. Door te gaan met wat hij lief heeft. Wat hij mooi vindt. En wat zijn hobby is, dat hij eigenlijk tot, ja, zijn baan wil maken. Hij heeft een opleiding, dus de tijd doet hij een opleiding. Maar zijn zingende boodschappen doet hij nog steeds. Om zichzelf toch in leven te houden, want hij moest vinden. Want Chimoni voor die streef hij toch. En toen hij, de broer zei van, doe je mee aan Suripop? En ze heeft aangemeld wat het een en ander nog misging. En net op het laatste nippertje kwam hij erdoor. Ja, je pokoe is binnen. Het is allemaal geregeld. Je staat op de lijst. Je mag meedoen aan Suripop. Ik vind het tof. En hij heeft een team. Een groot team. Rocher was er gisteren ook bij. Hij heeft een mooi team. En team zijn ook alleen maar jongeren. Die eigenlijk met zijn t-shirt lopen, Suripop. Hij gaat op markten. Hij geeft mensen flyers, kaartjes. Ik ben Antoine en ik doe mee aan Suripop. Like mijn video. Hij zei gisteren, hij was op Dappelmarkt. Er werd voor hem gebeden. Jongen, ga ervoor. Ga ervoor. Vandaag zat hij op, volgens mij, Ganzenhoef. En op Kwaku. Hij gaat volgens mij heel... Hij zegt, ga dood. Al moet ik helemaal naar Utrecht. Al moet ik naar Rotterdam. Ik ga mezelf neerzetten. Nou, dat is een topper. Echt. En wat ik zo mooi vond, dat ze hun cultuur niet verloochenen. Want ze praten gewoon Saramakaas, Alkaas. En er was nog een vriend van hem bij die hem helpt. Die ene doet de geo en die checkt alles, de marketing. En de andere, die, ik weet niet precies wat hij doet, maar ja, hij doet ook veel. Lachenbekkie, heel vrolijke jongen. Het grappige is, ik denk als die, de mensen op straat die twee zien... Dat ze twee lachende jongens zien met zo'n vrolijkheid. Dat ze gewoon spontaan met ze in gesprek gaan. Dat is mooi om te zien. En het is een groot voorbeeld voor velen. Want hij had kunnen opgeven. Hij had ook een andere richting op kunnen gaan. Maar hij heeft volgehouden. Want dit is zijn passie. En hij is gewoon zijn... Eigenlijk, hij is aan het volgen. Zijn hart aan het volgen. En dat is mooi. Dat je dat nog kan in deze tijd. En dat zouden dat allemaal moeten doen. Maar heel veel zijn we, vaak zijn we afgeleid. Afgeleid door al van alles om ons heen. En ja, ik weet het. We horen te feesten. Feesten hoort bij het leven. Feesten is ook een vorm van loslaten. Weet je, als je bepaalde dingen vasthoudt en je gaat dansen, je gaat bewegen. Je hersenen vrij. Bewegen op het muziek. Ja, soms luisteren we niet eens naar de teksten. Soms is het ook goed dat je niet naar die teksten luistert. Als je je bezighoudt met die teksten, dans je bijna op geen één nummer. Maar het is een vorm van loslaten. Vrijheid voelen. Vrij voelen. Maar zijn we wel vrij? Dat is de vraag. Zijn we vrij? We zijn nog helemaal niet vrij. Je merkt het ook in onze doen en laten, de dingen die we doen. Je merkt ook op de werkvloer dat er nog steeds zo'n een of ander... In plaats van ze elkaar helpen, dan gaan we elkaar de grond indrukken. En dat is jammer, want ik bedoel van hoe mooi is het als we allemaal van kleur daar zitten. En als de een iets minder kan, dat je zegt ik kan het beter. Laat me je hand vasthouden. Laten we samen kijken hoe ver we kunnen. Maar, wat doen we? Nee, die kan het niet. Nou, weet je wat? Bonjour. Terwijl, zo hoort het niet. Dat is toch geen vrijheid? Dat is eigenlijk dat je bekrompen bent. Je denkt alleen maar het egoïsme. Je mag af en toe egoïstisch zijn. Maar soms moet je even denken aan je medemens. Van, hé, die wil ook. Laten we elkaar helpen. En we helpen soms de mensen die helemaal geen hulp nodig hebben. Die lachen gewoon. Och, ik heb weer een graantje erbij, dat wou ik. Kijk goed dat je doppert, laten we zo maar zeggen. Kijk goed om je heen, wat je doet. En we kunnen het 1000 keer vertellen. Maar gisteren zei ik ook 1 ding. Die 3 weken dat ik vrij was, heb ik ook zitten nadenken van... Hoe wil je verder? Wil je bezighouden met van alles? Of wil je soms ook gewoon staren naar die vogels en de konijnen die aan het rennen zijn? En die gewoon vrij voelen op een veld. En dan komt er een mens... Ineens, die zet zijn voet in het gras. En al die dieren worden angstig. Rennen, op en neer. Bang. Maar zo zijn wij mensen ook. En soms wil ik gewoon niet aan dat soort dingen denken. Omdat het soms... Kijk, we hebben allemaal die rugzak. En onbewust neem je soms nog iets mee van een ander in jouw rugzak. Dat wil ik absoluut niet.
Ik kies nu echt voor mezelf. Het jaar van openbaring, waar we zoveel dingen zien gebeuren. Waar eigenlijk bepaalde dingen eigenlijk nu op de tv komen. Wat ik alleen.

0: Als je zoon, kleinzoon, steelt een auto van zijn moeder. En die verkoopt de deur. En het gaat door. Het gaat door. Het gaat ergens anders door. Maar hij heeft het gestolen.
1: Ja, klopt.
0: Wie is de eigenaar?
1: Wie is de auto nog steeds? Ja.
0: Wie is de eigenaar? Goed om over na te denken als je denkt aan het slavernijverleden. Het is echt cryptisch verteld. Heel mooi ook, maar als je goed nadenkt, dan weet je dat die auto nog steeds van die moeder is. Want het is niet van niemand. Die vrouw heeft haar auto gekocht. Het is gestolen. Wat is van ons? Deze wereld, eigenlijk, hoe wil je het verbeteren? Verbetering begint bij jezelf. Begin vooral bij jezelf om het goede voorbeeld door te geven. En het gaat niet vandaag of morgen. We zijn al lang bezig met deze strijd. Maar soms wil ik gewoon kijken hoe andere mensen strijden en niet meer meestrijden. Net als die vogels en die konijnen die in het veld aan het rennen zijn. Dan wil ik ook gewoon kijken hoe zij gewoon denken: oh, daar komt er weer iemand met grote voeten op het veld. Wegwezen. Ik kies voor mijn rust. Ik kies voor mezelf. En soms, dat zeg ik egoïstisch zijn, mag af en toe is ook nodig. Want dat is zelfzorg, zelfliefde. Want we willen altijd voor anderen klaarstaan. Maar soms moet je ook afvragen: wie staat voor jou klaar? En als je niet voor jezelf klaar kan staan, gaat niemand voor je klaarstaan. Want als je altijd die hele sterke vrouw wil uithangen of man, dan ziet niemand ook dat jij ook een keer een schouder nodig hebt. Een schouder om even je hoofd op te leggen. Of een warme brasa. Ik zie je, ik hoor je. We doen het even. Voor als iemand komt te overlijden. Na een paar weken zijn we het vergeten. Dan zeggen we van: hé, hoe gaat het? Ik wil soms niet eens vragen: hoe gaat het? Merk ik. Soms ben ik echt geïnteresseerd in de mensen. Zeg ik: hé, lang niet gezien, hoe gaat het? Maar de laatste keer dat ik vroeg: hoe gaat het? Kwam er een verhaal. En ik dacht: jeetje, ik heb geluisterd. Ik heb echt geluisterd. Maar het heeft me ook diep geraakt. Dat iemand gewoon eigenlijk een nieuwe kans krijgt in het leven. Een nieuwe kans, een nieuwe liefde. Je krijgt een nieuw huis. Je richt het in samen. Volbreid, vrolijkheid. Ook zit in een leuke buurt. Ik voel me hier thuis nu al tussen zoveel diverse culturen. Oh, wauw. Je voelt je niet lekker, je gaat naar de dokter. En het bericht die je krijgt, dat was niet wat je verwacht had. Nog een kleine jongen van 5 jaar ongeveer, die daar in het gezin huppelt. Een partner die niet eens meer weet wat hij moet doen. En hij kijkt naar zijn liefhebbende partner, waar ze met een spoed moeten gaan trouwen. Het hoeft verder niet eens uit te leggen wat het eigenlijk is. Maar ze hebben bijna geen hoop meer. En dan ben ik toevallig de eerste die daar langs loopt. En ik moet het bericht, dan deel je het met me. Aan één kant moet je zo zien dat je open staat. En dat mensen je vertrouwen. Het vertrouwen zien van: hé, ik kan mijn verhaal hier kwijt. Maar het was voor mij ook moeilijk om op dat moment dat los te laten. Dan ga je je huis in, maar het blijft malen in je hoofd. Want het kan ook jou overkomen. Het kan ook iemand anders in het gezin overkomen. En toen dacht ik: wauw, nu ga ik naar buiten. Ik wil aan niks denken. Ik wil niet eens aan mijn liefhebbende moeder denken. Ik wil niet aan mijn liefhebbende zoon denken. Ik wil gewoon aan niks denken. Ik wil alleen maar in- en uitademen en rust voor mezelf. Zodat ik naar huis ga, dat ik gewoon weer met die vrolijkheid naar binnen kan. Voordat ik die mensen had ontmoet, voordat ik het verhaal hoorde. En dit is nou het leven. Hoe ga je met dingen om? Hoe zet je jezelf neer? Hoe zorg je voor jezelf? Want je kan altijd voor anderen klaarstaan. Maar verlies jezelf niet en vergeet jezelf vooral niet. Dat ene kwartje dat je aan de ene uitgeeft, geef maar die gulden aan jezelf uit. Want wie is belangrijker? Ook al hoe je van iedereen om je heen houdt. Jij bent belangrijk. Jij moet goed voor jezelf zorgen. Doe je dat niet, dan gaan we ook afscheid van jou moeten nemen. Misschien op een hele vervelende manier.

0: Maar niet dat je het niet zou willen. Maar dan kan je iedereen de schuld geven. Maar zoek de schuld ook bij jezelf. Hele frisse morgen. Dit is de Ladies from the Hood. Claire Wie in de house. Roche, goedemorgen. Hoe gaat het?
1: Het gaat zo gangetje met u.
0: Midden.
1: Ja?
0: Ja. Het is warm hier. Mag die deur open, boy? Ik heb het heet. Energie van mijn brokken, sweetie.
1: Ja, ik ben heel rustig aan het verhaal van jou aan het luisteren. Ja, helemaal aan het verdiepen. Echt? Ja, dat is gewoon...
0: En hoe kwam
1: ja.
0: het aan?
1: Ja, dat klopt ook inderdaad. We moeten ook voor onszelf zorgen.
0: Ja.
1: We moeten niet steeds naar anderen kijken. We moeten ook kijken of we gezond zijn. En dat we niet inderdaad op een vervelende manier moeten afscheid nemen. Zoals we dat niet willen.
0: Ja, ja, ja. En het is ook best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Vooral als je in het leven staat om altijd te zorgen voor iedereen. Zorgen. Oh ja, die heeft me nodig, die heeft me nodig. Maar als je het plantje geen water blijft geven... Dan, oh, dit is. Dan kan hij ook geen vruchten geven zodat jij kan eten. Dus zorg goed voor jezelf. Het is moeilijk, maar je moet het wel doen. Je moet het wel doen. En ik wil echt de laatste tijd geen social media te checken. Want dat lijkt wel berry.nl. Je ziet alleen maar gekke berichten komen. En het is normaal eigenlijk. Want zoals er eentje gaat, komt er weer een ander terug. Dat is zo mooi, weet je. Het is een wisselwerking. Iemand gaat. Tijd is voorbij. Ja, is klaar. Er komt iemand anders in de plaats. Er komt ergens weer een nieuw eitje. Een nieuw persoon. Dus het is een wisselwerking. Het hoort erbij. Je ziet ook als het ene plantje doorgaat, komt er een ander aan de andere kant eruit. Het is naar Libi. Maar toch, pijn. Het doet pijn. Ja. Het blijft pijn doen. Want iemand zei ook, dus laatst wat ik zeg, die zei... Ja, oma is zo oud geworden... Boy, ik vind het zo verdrietig, ik mis haar. Logisch. Als je 40 jaar bent en oma's 90. Hoeveel jaar was die persoon in je leven? Het is moeilijk om het de plek te geven om afscheid te kunnen nemen. Maar geloof me, je hoeft geen afscheid te nemen. Je kan de persoon lekker bij je dragen. Want hoe belangrijk is dat om dat bij je te hebben. Om je iedere keer erop te wijzen. Mijn lief kind, dat heb ik je niet geleerd, hè. Doe het liever niet. Die wijze woorden neem je overal mee. Je zet het mee, want je hebt die rugzak al... maar je hebt ook nog zakken aan de zijkant... waar je wijze woorden kan zetten... wijze gebruiken kan zetten... die je nodig hebt om vooruit te komen. Vergeet die vooral niet. Want je kan ze wel met een toevoeging... in deze tijd, kan je hem aanpassen... maar het blijven nog steeds die woorden. Neem ze vooral mee. In alles wat je doet. Want dat is volgens mij... de manier hoe je makkelijker de straat kan oversteken. Maar goed, Roger, kijk zo naar mijn God.
1: Inderdaad.
0: Mooi, maar ja. Er zitten nog meer mensen hier, dames en heren. En Ladies from the Hood, dank jullie wel dat jullie willen luisteren. Ook gisteren dat ik het hoorde van... ik heb je gemist op de radio, dank je wel. Ik voel me bijna een bekende... Bel me chickie.
2: Bijna, je bent er één.
0: Maar weet je wat, het gaat niet om het populaire. Het gaat mooi om de dingen die ik wil doen en wil neerzetten.
2: Ja.
0: En niet iedereen zal tevreden zijn over, maar dat hoeft ook niet. Jullie zijn ook niet tevreden over alle producten wat ze in de supermarkt verkopen. Jullie gaan toch ook alles uitproberen. Nou kijk, als je wil luisteren, als je het tot je wil nemen. Ik ben blij en ik hoop dat jij daar ook blij van wordt. Past het niet bij je, let go. Alle respect. Goedemorgen, Juanita.
2: Ja, good rising. Hey. Ja, ik ben, het is fijn om weer hier te zijn. Twee weken terug op zaterdag dacht ik, hey, wacht even. Ik mis wat in mijn routine. En het was fijn om even, het is net wat Claire zegt, hè, het zoeken van balans. Soms dan is het gewoon even goed om even uit te stappen om eventjes whatever te doen wat je op dat moment belangrijk vindt voor jezelf. En... even te herstellen, even energie op te doen, zodat je daarna weer door kan. Het was een mooie introductie en het is weer zo mooi om te zien hoe alles weer met elkaar verbonden is. We hebben een gast vandaag in de studio en vlak voor de uitzending was ik met haar in gesprek. En toen vroeg ze me van, Juanita, wat doe je eigenlijk en waar ga je het over hebben? En toen bleek dus wat op mijn papiertje staat, zei laat vandaag ook dus weer gaan bespreken. En het is zo mooi. Hoe wonderbaarlijk dat is. Hoe dat zo met elkaar verweven is. Dat we op een dieperliggend niveau... gewoon eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En prachtig is het. Ik ga het tweede uur, want de gast gaat eerst praten. Het tweede uur ga ik hierop door. En dan gaan we het hebben waarom slavernij nog steeds in ons DNA zit. En ik heb ook een hele mooie meditatie geschreven die ik samen met iedereen wil doen. Dus dat gaan we dan in het tweede uur doen.
0: Prachtig.
2: Ja? Dus dan...
0: Ja. Nou, degene die hier in de uitzending zit, is niet een onbekende van Radio Mart.
2: Nope.
0: En we zijn nog steeds in contact, want hoe je het draait als kind, dus ze doet goed werk.
2: Ja.
0: Heel goed werk, waar ook mijn moeder zich thuis voelt. Af en toe is ze wel een beetje in de war. Maar als deze vrouw binnenkomt, danst ze de hele tijd en is ze ook blij om het te zien. Ook al weet ze niet, als ik zeg van we gaan naar Peggy... Dan zegt ze, zoem maar naar Peggy. Ja. En hetzelfde doe ik vandaag. Zoem maar naar Peggy. Peggy, welkom.
2: Ja,
3: dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen. Of is het al middag nog? Is het al middag?
0: Goedemorgen, ja.
3: Ik ben de waar. Lieve luisteraars, ik ben Peggy Anijs. En het is een hele eer om na zo lang weer in de uitzending te zijn. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik hoop dat het heel goed gaat. Ja, ik ben gekomen om wat dingen te vertellen hier. En die lieve moeder van Claire heeft me onder andere ook hier naartoe gebracht. Het werken met senioren, hè, verdient veel meer aandacht. En alles wat op hun pad komt, hè, het proces van ouder worden, het proces van eenzaamheid... Het proces van terugblikken op je leven. En dan dat al die beren en die leeuwen weer op het pad komen. Extra vergroot, weet je.
2: Ja.
3: Onze erfenissen die we hebben van voorouders, van slavernij, verleden. Alles komt op een gegeven moment echt ook weer naar boven. En wat moet je dan ermee doen? Blijven we ermee zitten? Of zijn er manieren dat wij eraan kunnen werken? Dus eigenlijk gaat het vandaag een beetje daarover, om eigenlijk meer bewustwording te brengen. Ik zeg het altijd, hè, met senioren, eigenlijk ben je niet oud. Want oud zijn is een leeftijd, het is wel een proces. Wat willen wij zelf doen om gezond ouder te worden? Hè? Dat wij ook nog veel meer kunnen. Kijk, een Max Zordan wordt 100.
2: Ja.
3: En Max doet nog zoveel.
2: Ja.
3: Wij kunnen ook een Max Zordan zijn.
2: Precies.
3: Snap je?
2: Ja.
3: Maar dat vraagt van ons dat wij een bepaalde dingen moeten gaan veranderen. Bepaalde dingen anders moeten doen. Snap je? Dus dat zal het zo'n beetje zijn vandaag, Claire. Stel mij maar vragen en we gaan het samen doen.
0: Nou ja, ik zit vandaag niet alleen. Juanita zit er ook. Dus ja, want ik heb al volgens mij toen ik begon... ja, maar Roger die praat niet zoveel. Die luistert maar. En als hij iets wil vragen, dan zegt hij het. Maar Juanita is wel degene die mij wel vaak hierin ondersteunt. Of ja,
3: geen
0: laat
3: probleem.
0: Daar ook heel veel praten.
3: Of de luisteraars.
0: Omdat ik, als ik begin, dan komt er altijd een reeks aan woorden. Nooit heb ik het voorbereid. Is wat ik binnenkrijg, vertel ik.
3: Op de fiets.
0: Dus dan heb ik soms iets van, ja... Je geeft elkaar eigenlijk... Weet je, de
2: aan en inspiratie, de dingen. Ja, feedback.
0: Dus dat. Maar Peggy, inderdaad, je doet veel voor de senioren. En prachtig wat jullie doen. Want ik ben gisteren ook nog gevraagd... als ik ook eens een keer naar de senioren wil... in Amsterdam-Noord om een kijkje te komen nemen.
2: Mm.
0: Hoe daar aan toe gaat. Ze zijn nu dicht. Per september gaan ze weer open.
2: Okay.
0: 1 september. En dan eten ze ook met mensen in het kader van voedselverspilling.
3: Oh ja.
0: Om ook mensen bij elkaar te brengen, eenzaamheid. Als ik ook een keer wil komen kijken, tuurlijk wil ik dat. Ik ben altijd geïnteresseerd in anderen en hoe ze het doen. We mogen afkijken van elkaar.
3: Ik wil best wel mee, hoor.
0: Gezellig, gezellig.
2: Ja.
0: En, want eigenlijk, die senioren, ja, we kijken eigenlijk hoe wij ook gaan worden een dag. Hè. En als je ze eigenlijk nu, de manier hoe we het doen, kijk... Mijn moeder heeft een vorm van dementie.
3: Mm-hmm.
0: Als ik tegen haar zeg, maar... Als ik tegen iemand zeg van... ja, mijn moeder heeft dementie, wordt ze boos.
3: Terecht.
0: Dus ik zeg dat, nu anders van... Ze is een beetje vergeetachtig aan het worden.
3: Ja.
0: Want daar begint ze... Want u denkt dat niet lauw, no?
3: Ja,
0: weet je, dus ja. Snap je? Dus ik ben er ook heel voorzichtig mee.
2: Ja.
0: Maar dat wat je doet...
3: Maar daar zie je al, hè, dat ze precies weet wat je zegt en wat dementie betekent.
2: Wel,
3: en aangeeft van dat ik dat niet wil. Hallo, praat anders over mij, want ik ben niet gek. Ze associeert het met gek zijn. Maar Claire, laat mij even duidelijker zijn naar de luisteraars toe. Sommige luisteraars weten, hè, ik werk via Stichting Krakti met senioren. Wat doet Krakti? Krakti organiseert activiteiten voor de doelgroep volwassenen en senioren. Alles is gericht op meer vitaliteit, meer veerkracht, gezonder ouder worden, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dus dan zeg ik alles. Dan moet je je voorstellen van we zingen, we bewegen, we dansen, we doen breintrainingen, we hebben lezingen, de senioren kunnen presentaties doen. Maar we doen complementaire manieren om te werken aan gezondheid, meditatie, diepteontspanning. We doen ook culturele dingen, cultuursensitief werken en vooral vanuit een holistische benadering. Hè? Om mensen bewuster te maken van Sumana You, van You Bow. En van daaruit die kracht van hoe je opgebouwd bent en wie je daadwerkelijk brengt. Heling en transformatie tot stand te laten komen. En mensen weer eigenaarschap te laten nemen over hun leven. Ik wil het ook even hebben over het begrip senior zijn. Hè? Juist door dit werk, Claire, ben ik mij, want het is een confrontatie, hè? Werken met deze doelgroep, mm-hmm. ben ik mij bewuster geworden van, maar senior is een woord. Maar als je kijkt naar de betekenis ervan, laten we zeggen 50, 55 plus, tot na 100 en misschien boven als je ouder dan 100 wordt. Bij ons in de buurtkeuken, we hebben een buurtkeuken die uitgegroeid is tot een community van senioren, jongeren, studenten, co-creatiepartners, stadsdocenten, kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers. Iedereen loopt daar rond. En dan zie je van, die 50-plussers hebben andere behoeften. Die 60, 70-plussers, 80, 90-plussers, allemaal hebben andere behoeften. Maar dan zie je ook het proces van achteruitgang, want de mensen die dus vaker komen, is een soort kleine familie geworden. Dan zie je van, mensen worden afhankelijker, bepaalde dingen vallen weg. Sommigen zijn plotseling alleen op de wereld door hun hoge leeftijd. Geen familie meer, nee. Toch? Iedereen is eerder overleden. Ja. Maar dan zie je die veerkracht van die mensen door het aanbod wat je ze geeft. Hè, dat ze ziek zijn, soms chronisch ziek zelf, maar dat ze toch opkrabbelen. En dat ze doordat ze elkaar hebben, ze hebben de activiteit, ze hebben ons, dat ze motivatie geeft om te verder te gaan. Want het proces van ouder worden en eenzaamheid speelt een hele grote rol in deze fase. Hè? Eenzaamheid is een heel breed begrip, hè? Want ook wij zijn eenzaam. Hè? Je kan erg eenzaam zijn in je beroep of in je verantwoordelijkheid, weet je, maar op dat woord eenzaamheid of het hele begrip eenzaamheid ligt er ook taboe. Want als ik zou zeggen ik ben eenzaam, vinden mensen me zielig of ik schaam me. Dus mensen, vooral de senioren, die durven dat niet toe te geven. Dus dan komt er een stilte en dan verwerken ze hun dingen op hun manier. Ze hebben hulp nodig, maar ja, waarom ga ik zeggen dat ik eenzaam ben? Dan weten mensen mijn dingen. Dus ik hou maar mijn mond, maar dan zie je wel het proces van achteruitgang. Want ze hebben hulp nodig.
0: Ja, weet zeker.
3: En kijk, Claire, je hebt het over jouw moeder. Luisteraars, die moeder van Claire, Migado, een vrouw, dat die is zo een fijn mens. Ja. Zo een vrolijk mens. Ja. In het proces van ouder worden. Want gedrag in het proces van ouder worden speelt ook een hele belangrijke rol. Hè? Sommige mensen kunnen agressief worden.
0: Klopt.
3: Sommige mensen zijn zo verward dat ze bijvoorbeeld half naakt rondlopen of dat ze seksueel getinte dingen en aanrakingen richting anderen gaan doen.
0: Ja.
3: Claire de moeder is vrolijk. Een stemmingsmaker. Dus elke maandag bijvoorbeeld, we hebben die buurtkeuken en huiskamer, die community. Maandag, daar hebben we muziek. Met Benny Alwaard en of met Harto Somodihadjo. Ja. Dus dan maken we muziek, we zingen, dan dansen we, bewegen ook. Maar ze dat ik klaar, maar ik kon zo vrouw al huppelend zo. Soms is ze al laat. Nou, mevrouw, ik brok ook kon. Weet je, terwijl we aan het zingen zijn, al dansend loopt ze naar haar plek om te zitten. Kijk, dat soort dingen, dat doet wat met de hele groep. Het steekt anderen aan. Dus terwijl zij dat doet, begint eentje ook op te staan. Kan die dat weer op zo en zo mijn lange, maar die durfde het niet. Oké, eentje dans mee op en toe. En je beseft niet wat dit voor de mensen betekent. Wat het met ze doet. Aan het eind van de dag dat ze weggaan, zegt, ai boy, het was zo leuk, is het al over. Of als we met vakantie moeten, van mijn god, hoezo, hoe lang gaan jullie dicht? Wat moet ik dan doen? Wie gaat voor me koken? Dat soort dingen heb je.

0: Dus
1: is er ook geen andere manier, bijvoorbeeld in de vakantie, dat je tijdelijk met andere mensen het overnemen of wat dan ook?
0: Het heeft te maken ook met het budget, toch?
1: Ja.
0: Het heeft te maken met de vrijwilligers ook, die er wat moeten doen. En, maar de senioren, kijk, je wil ze ook niet afhankelijk maken. Ze moeten ook leren dat ze ook iets voor zichzelf moeten doen. Het zijn 2-3 weken soms, een maand. Dat zou moeten kunnen op basis van een jaar.
2: Precies.
0: Weet je, dus de oudsten, de 2 oudsten zijn 94.
1: Ja.
0: Allemaal wonen nog zelfstandig thuis. En dan hebben wij, we doen onderzoek, zei ik al. We hebben een samenwerking met de Vrije Universiteit, het Athena Onderzoeksinstituut van die universiteit. En met de Hogeschool van Amsterdam. Er komen ergotherapiestudenten die dus ergotherapie in de praktijk komen doen. Dus niet dat je naar de praktijk gaat bij de gezondheidscentrum, maar in de activiteit. Dat ze dus daar signaleren van, hé, deze senior kan wat gebruiken, of die heeft een wandelstok nodig, of ik moet die scootmobiel stellen of die rollator. Of ik moet handoefeningen gaan doen, want die motoriek gaat niet goed. Dus dat zijn mooie dingen die ontwikkeld worden om die senioren te ondersteunen in het gezonder ouder worden en langer thuis kunnen blijven wonen. Wat opvalt, want we gaan ook uit met ze om uit te zingen. Hè?
1: Ja.
0: We zijn vorig jaar geweest naar Henriette Roland Holst, De Venser. Daarvoor.
1: En een keer ook in Rijgersbos, toch?
0: Ja. We hebben gezongen op, bij Los in Rijgersbos.
1: Ja.
0: 40 jaar Rijgersbos hebben we op het plein gezongen. Het is Malobatori, meisje. Die bekendheid en die aandacht vinden ze zo geweldig. En dan merk je, hè, als je dus zo naar die andere huizen gaat, die verpleeghuizen, dan merk je die investering die je in deze groep doet. Het verschil in veerkracht. Ja. Het verschil in beweging en activiteit. Hm. Dan zie je van, hé, je hebt mensen dat in het ouderdomsproces, doordat er niet veel uitdaging is, dat er apathie, weet je, gezien wordt.
1: Ja.
0: Maar dan, if this man, die zie wanneer het tijd is, we hebben gezongen als we naar Roland Holst gaan. Gezongen, oké, daarna gaan we bewegen. Wie staat als eerst op de dansvloer? Eén keer goed raden. Dit is Madisi. En je ziet, het zit in ze, die beweging. Want dat is de policy die we hanteren. En dat is mooi.
1: Yeah.
0: Dus ook de luisteraars thuis, ik ga een oproep doen. Je bent misschien, je hebt een hoge leeftijd, maar er is nog hoop. Er is nog veel te doen voor u. U bent nog belangrijk. En bewegen, uitdagingen hebben, uit huis gaan om te participeren, aanspraak te hebben, is ontzettend belangrijk. Want je ziet ook bij sommige oudere senioren dat ze op een gegeven moment een fase hebben dat ze niet meer naar buiten willen. Je krijgt ze met geen stok naar buiten.
1: Ja.
0: Is ook een fase in het ouderdom, ouder worden proces. Maar dat is wel finest, hè? Als je zegt van, me no one next morgen, ik blijf maar zitten. Dan gaat het aftakelingsproces gaat sneller.
1: Ja.
0: Je wordt vatsig, krampachtig, je beweegt te weinig, het eten gaat slechter, je wil minder eten, het drinken gaat slechter, het plassen en poepen gaat slechter, omdat het andere niet goed
2: alles,
0: gaat.
2: Ja.
0: Het aftakelingsproces gaat sneller, omdat je geen prikkel hebt.
1: Klopt, en want ik zie het ook bij mijn eigen moeder, die bijvoorbeeld als zeg 2 dagen nergens is geweest. Dat de gordijnen dicht gaan. Zeg, waarom doen die gordijnen niet open? Nee, want dan kijken die mensen naar binnen. Ik zeg, dan moet je voor ze zwaaien. Zwaaien voor ze. Want als al die kinderen voor de deur aan het spelen zijn, dan staat ze voor de deur en dan kijkt ze naar ze.
2: Ja.
1: Of achter het raam. Maar nu doet ze het dicht.
0: Ja.
1: Dicht. En soms kom ik, denk ik, jeetje, zeg, waarom is alles dicht?
2: Gewoon die impact die het op de rij heeft.
1: Ja. Ja.
0: En dat kan ook een teken zijn, hè, van het proces van die mentale gezondheid.
2: Ja.
0: Depressiviteit, stress, weet je. Draaien in het hoofd, weet je. Met rondjes draaien in het hoofd. Dus dat zijn soms tekenen als je daar niet van bewust bent. Want ik merk ook dat liefhebbenden, dus kinderen eromheen, mantelzorgers, als je niet op de hoogte bent van hoe dat werkt, dan begrijp je dit soort signalen ook niet.
2: Nee.
0: Maar daarom is het belangrijk om te praten over dit soort onderwerpen. Zodat wij beter en makkelijker kunnen inspelen als wij signaleren. Want, kijk, ik kom weer bij je moeder Claire, zo'n vrolijk mens. Kijk, ze is ook flink, ze beweegt nog, weet je. Dan is de kans dat ze nog ouder wordt, op deze manier,
2: heel groot. Hè?
0: Heel groot.
1: Het vertraagt ook het proces voor
0: eten. Juist. Ja. Dus Claire, we moeten met haar bezig blijven. Dat ze uitdagingen en prikkels heeft.
1: Klopt.
0: En dat is ook de oproep aan bewoners en mensen, luisteraars die nu thuis zitten. Je hoeft je nergens voor te schamen. Het ouder worden zit erin voor ieder. Je bent geliefd. Er zijn mogelijkheden dat je je ergens bij kan aansluiten. Je vindt lotgenoten, gelijkgestemden. En niemand die schaamt zich voor elkaar. Ze helpen, bij ons helpen ze elkaar juist.
1: Ja, maar op sommige plekken, Peggy, die signalen krijgen we ook. Verwaarlozing thuis, waar kinderen eigenlijk in plaats van de ouder helpen. Ook van de zorgmedewerkers krijg ik vaak te horen.
0: Misbruiken.
1: Ze vinden het raar dat ik zo met mijn moeder bezig ben. Mm. Dat ik de tijd niet moet maar aan te kleden. Want als die zorgmedewerkers zijn, aan het zingen. Mm. Weet je wel? Want ik weet ook nu de manier van als ze niet lekker in de vel zitten, dat ik een mooi liedje moet zingen van vroeger. En dat ze meedanst en zich makkelijker aankleedt.
0: Ja.
1: En zij zeggen van zodra we binnenkomen, gaan die kinderen weg. Van ja, de zorg is er. Ja. Geen broodje gegeven, geen niks.
0: Ja.
1: Want ze zeggen, je wordt ervoor betaald. Maar voor liefde word je niet betaald, hè?
0: Nee. Claire, eer uw vader en uw moeder.
1: Ja.
0: Eer uw vader. Wat jij doet, Claire, eer uw vader en uw moeder.
1: Ja, maar
0: omorrow ik die eer en waardering. En daar hoort dus deze zorg, wat jij doet, ook bij. Hoe meer onze deuren opengaan, hoe meer onze weg in het leven geplaveid is. Want je hebt gegeven. Ook in moeilijke tijden, uitdagende tijden, heb je gezegd van ik loop niet weg, maar zorg aan vrouw. Want we moeten niet vergeten, wij komen ook aan de beurt.
1: Dat zeg ik, we kijken gewoon eigenlijk van, kijk, nu help ik haar. Maar soms vraag ik me af, wie gaat mij helpen? Maar oké, ik wil daar niet eens aan denken. Ik kijk nu naar wat de zorgmedewerkers zeggen. Ja. Mm-hmm. En dan hoor ik gewoon dat sommige senioren niet eens te eten hebben.
0: Ja.
1: En dan zegt die eentje vertelde dat die oma zei van, zei ze, waar is het brood, die oma nog? Het ligt in de koelkast. En deze mevrouw, het zorgmedewerker, gaat de koelkast echo. Echo in de koelkast.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, ik zie het brood niet. Oh, dat weet ik niet waar mijn dochter het heeft gezegd. Schaamte. Het brood is nooit aangekomen.
0: Mm-hmm.
1: Die dochter heeft nooit iets gebracht.
0: Mm-hmm.
1: En zo gaan die zorgmedewerkers sommigen in hun eigen zak.
0: Mm-hmm.
1: Om deze mensen echt te helpen.
0: Ja, ook los van hen.
1: Zonde.
0: Ook lof aan de zorgmedewerker.
1: Ja, echt.
0: Want velen doen ook meer dan dat,
2: ze horen.
0: Dat waarvoor ze betaald worden en wat in hun uren zit. Hè?
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: zie ik ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik heb hier een mooi programma, herstelprogramma. Mentale programmeringen uit het slavernijverleden begrepen en doorbreken.
0: Ja.
1: En het lijkt wel of het een serie is.
0: Het is een programma, Claire. Dus laat me even doorgaan met wat Krakti doet. En ik heb verteld over onze community, heb ik daarnet verteld, van senioren. Het andere wat wij doen is ook complementaire zorg en begeleiding. Hè?
1: Ja.
0: Wederom alles wat te maken heeft met gezondheid, welzijn, transformatie van blokkades, onze trauma's. En daar hoort ook zo'n herstelprogramma, mentale programmeringen vanuit het slavernijverleden bij. Hè?
1: Ja.
0: Want wij als nazaten van de transatlantische slavernij in Suriname, wij dragen met ons mee nog heel veel van de erfenissen. Hè?
1: Mm.
0: Mentaal, de manier waarop we denken, de uitspraken die we doen, de erfenissen, intergenerationeel en transgenerationeel. Hè? Dus dat is niets anders dan overdracht van voorouders, van dingen die nog bij ons zijn. Hè? Kijk, in Surinaamse cultuur, Olop Taki van. Alles maar abina den kindina in een familie die zie. Of iedereen heeft hartklachten, of allemaal het dede asrefasie.
1: Ja.
0: Dat zijn dingen die je kan zien als overdracht.
1: Ja.
0: Wetenschappelijk mooi verwoord als transgenerationeel of intergenerationeel. En zo zit dat ook met onze mentale programmeringen.
1: Je moet af en toe, je moet brokkentje, want niet iedereen begrijpt die term, hè?
0: Ja, maar dat moet niet brokkentje, dus achteraf niet dat term. Maar de biggest mafusabi. Ik merk ook, in alle de scores aan mijn kiezen naar de wijsheid, aan mijn techno-spiritueel, dan merk ik van, maar wacht even. Misdoen in een klas met kiezen aan die snow. Maar de biggest maar ik weet het vanuit onze cultuur. Hallo? Weet je, dit heb ik geleerd vanuit die Surinaamse cultuur. Weet je, dus onze bigismas. Is dat de bigisma? Ik ben altijd de oma lauw en wang en tak nena kukroep. Maar nomi kon leren om je tak herde en je herhaalt als schrijf positieve boodschap in de bezig adressen je schrijft.
1: Ja, klopt.
0: De kracht zit hem in de herhaling.
2: Yes.
0: Ja. Als je de bezig hebt boren, je draait naar pad, je tak van, mami, loop me schrijven hier, mij de gezond. In de bezig kaba.
2: Ja.
0: Maar goed, ik ga terug naar het herstelprogramma Mentale Programmeringen. We doen de aftrap 30 juli aanstaande in No Limit, Geldershoofd 80, zaal 2-3. Dan gaan we met 3 professionals in gesprek.
1: Nou, ik denk dat je dat nog even vast moet houden voordat we daarin gaan.
0: Ja, vertel.
1: Want we zijn bijna tot het eerste uur. Het gaat heel erg snel, hè?
0: Eerste uur. Het
1: maar het is wel iets moois als luisteraars nu even denken van... ach, dit vind ik heel erg interessant. Want we krijgen er allemaal mee te maken. Allemaal krijgen er mee te maken. Dus het is mooi hoe Peggy net zei van onze Bigismas... die hebben ons aan heel veel dingen meegegeven. Ze hebben het ook verteld, die konies. Sommigen, dat zeggen we iedere keer in de uitzending. Oma, ik snapte het niet. Ja. Naarmate ik ouder word, ik kan het toepassen hier. Het past erin. Het zijn dingen om over na te denken. En dan zeg ik, we hebben die rugzak aan, maar aan de zijkant kunnen we nog steeds die gezegdes, dus die dingen die we hebben meegekregen, kunnen we zetten om ons in balans te kunnen houden.
0: En
1: hoe gaan we verder?
0: De odotoe, ja.
1: Ja.
0: De odotoe, die zijn, dus we hebben die odotoe soms een negatieve intonatie gegeven. Maar eigenlijk zit het een krachtige boodschap in.
1: Dus ja, ga erover nadenken. Jullie mogen, ik zal het niet zeggen, straks even bellen. Maar ik vind het wel interessant om naar te luisteren. Ik heb deze informatie zelf ook nodig. Velen van ons. En als je in je buurt een oudere ziet, een senior, die het moeilijk heeft, trek aan de bel. Want
0: of bel ons. Als je in Zuidoost woont, kom naar onze activiteiten bij Krakti.
1: Ja.
0: Elke maandag en woensdag van 4 tot 7 aan Soestdijkstraat 4. En zaterdag ook van 2 tot 5, Soestdijkstraat 4. Hebben we lekkere groepen met senioren. We eten samen, we babbelen samen, we hebben activiteiten. En we lachen en we gieren en we brullen en we doen gek. En we gaan gezond naar huis.
1: Ja. Dat is het. Dus laten we elkaar op dit gebied, vind ik wel, dat we elkaar moeten helpen. Zie je, kan je het zelf niet oppakken, bel. We kunnen altijd samen kijken hoe of wat, dat we elkaar even kunnen opliften. Ja, elkaar mee kunnen nemen. Hoe kan ik, iemand anders kan het wel doen. Misschien heeft de zorgmedewerker wel een autootje, die denkt, ik ga naar mijn klant, ik neem de persoon, zet de persoon af. En daar kunnen we kijken, hoe gaat de persoon weer naar huis.
0: Ja, zeker.
1: Hulp.
0: Zeker.
1: Dus we hebben elkaar nodig op dat gebied. Nou, we zijn zo terug. We gaan even een break nemen. En jullie gaan lekker wat te drinken halen. Het is weekend. Pak een biertje, een wijntje, thee, koffie. Wat jij lekker vindt.
0: Of warm water.
1: Maar zorg dat je genoeg drinkt. Vooral deze dagen. En dan gaan we zo weer terug. Doe maar ook een hapje erbij.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie, misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd.

0: verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Uragasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein Kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: 29.
1: Aan moet gooien.
2: Yes.
1: Op de maandag, hè?
2: Zij de uitzending.
1: Oké. Op de maandag, kan ik vertellen. Op de maandag.
2: Ja.
1: In de buurtkeuken, dus bij de community. Dan, wanneer dus dan vieren we de jarigen.
2: Ja.
1: Dus jij vertelt me wanneer ze jarig is. Als ze 80 wordt, dan moet ze zeker komen. Want op de maandag dat we naar pokoe. We schenken een glaasje wijn. Vaak trakteren de mensen. Maar als zij niet trakteren, hebben wij iets lekkers. Dus iedereen is in zijn element. Maar dus voor ze reken met haar toe, meisje. Want je bent weer dansie. Is heel leuk voor de mensen.
2: Oh, baya. Nou, jullie horen dat. We zijn weer dus in de uitzending. En we hebben het weer over, ja, feesten.
1: Senioren.
2: We zijn al begonnen, weet je. Ook om de senioren weer te, ja, iets mee te geven. Want u bedoelt of kind, als je ouder wordt, vaak denk ik, zag het ook bij mijn oma. Zei ze, alles maar in de straat. En dan merk je die sari. Maar toch aan de andere kant zijn ze wel weer dankbaar. Ik ben er nog. Ik mag het nog meemaken. En om ze dat extra gevoel te geven van, je bent een jaartje ouder, je mag het meemaken. Het is wel leuk wat jullie doen.
1: Ja. Dus toen we het introduceerden, toch, dat we een wijntje zouden schenken. Meisje, ik ben er nooit aan, maar bijna want 10 stuks voor jaar. Ik zeg, hé, maar wanneer zijn jullie jarig? Dit klopt niet. Maar goed, je geeft ze die grani, iedereen wil zijn slaatje slaan. Dus
2: ja,
1: dan,
2: zeker.
1: Je doet
2: zeker
1: alles voor ze, dat ze nog plezier kunnen hebben. En
2: ja,
1: het geeft zoveel liefde en energie.
2: Ja.
1: Maar goed, Claire, ik wil even doorvertellen over dat van die slavernij, dat programma.
2: Mm-hmm.
1: Dus die 30 juli aanstaande, dat herstelprogramma.

0: programma mentale programmeringen vanuit het slavernij begrijpen en doorbreken. Die begint met een drieluik van overleven naar herstel. Dat is 30 juli aanstaande. Dan gaat Urmi Maknak ons vertellen over familie en het systeem in relatie tot slavernij en erfenissen. En zij is dus een van de sprekers. En dan heb je Derwin Lynch. Hij is een docentonderzoeker aan de Vrije Universiteit. Vanuit het Athena Instituut die aan de universiteit is gekoppeld. Derwin doet heel veel op het gebied van onderzoek, nazaten, slavernij. En ook doet hij dat op de eilanden, Curaçao, Sint Maarten en zo. Maar ook onder de Surinaamse gemeenschap. En met Derwin werken wij samen ook via Krakti, Stichting Krakti, om ook onderzoek te doen onder onze eigen mensen hier.
1: Ja.
0: Want met onze manier van werken, met die heling en transformatie, vinden ook veel Surinaamse mensen die meedoen met onze programma's hulp.
1: Ja.
0: Er komen echt heel dingen vanuit het verleden naar boven. Dan blijkt er een relatie te zijn met hoe ze zich nu voelen, hun gezondheid. En dat ze oplossingen vinden. Dus daar ondersteunt Derwin ons bij qua onderzoek. En ook met de Hogeschool van Amsterdam doen we dat samen. Maar goed, de derde persoon ben ik in eigen persoon. Ik ga dus vertellen over hoe wij dus al dit soort mentale programmeringen, erfenissen kunnen transformeren. En hoe dat eigenlijk werkt. Hè? Hoe je dat eigenlijk wetenschappelijk uitlegt en spiritueel kan aanpakken. Want lieve mensen, we zijn allemaal spirituele wezens. Dus het is ook heel belangrijk dat Ongo naar de kern noemt en naar de kern terug voor Luku Sambo Unu. Hoe is onze samenstelling en die informatie die er is, hoe werkt het in ons leven? Dus dat is dan 30 juli. En dan komt er een deel 2, dat is dan een maand later, eind augustus begint dat. Dat is een verdiepingssessie van 10 keren. Dan gaan we echt diep naar binnen met 15 personen, maximaal 15 personen. Om dus te gaan werken aan onze mentale programmeringen. Hè? Van hoe kijk je, hoe ben je geprogrammeerd? Bijvoorbeeld, mijn diploma is mijn eerste maand, met dan een diploma, want mijn one maand dat na een diploma. Of weet je, alle dingen die we gehoord hebben die eigenlijk niet kloppen. Maar we hebben ze toch wel geïntegreerd in ons leven, in hoe we denken, hoe wij handelen, wat wij voelen. Waardoor dat ons leven heeft beïnvloed op een niet positieve manier. Hè? Hoe kijken we naar onszelf? Houden we van onszelf? Hè? Misschien hebben wij een voorbeeld gehad dat het zo moest. En we hebben het overgedragen gekregen en we doen het zelf en we geven het weer aan onze kinderen. Het feit van ik ben alleenstaande moeder, ik wil geen man, ik kan het alleen zelf doen, zijn ook erfenissen uit het slavernij. Hoe hou ik een man vast of hoe hou ik een vrouw vast? Want je hebt ook mannen die zeggen van ik hoef geen vrouw. En wanneer ze 70, 80, 90 zijn, zitten ze alleen. En dat zou best beter zijn als ze nu bijvoorbeeld een partner hadden waarmee ze samen oud zouden kunnen worden. Dus het komt ook op van loskomen van die diepe emoties van angst en pijn. Want je hebt ook nog steeds mensen die heel erg boos worden over het slavernijverleden. En het is niet iets van nu. Het is die informatie die van vorige levens nog meegedragen wordt. Ja, precies, hè? Die overdracht. Dus in 10 weken gaan we dat doen op de zaterdag. We hebben dus de 10 zaterdagen. Eerste, tweede zaterdag hebben we dus dan een bijeenkomst. Derde zijn we vrij. Dan gaan we verder door. Vierde, vijfde bijeenkomst. Zesde vrij. Maar als u komt op de bijeenkomst van 30 juli, dan kunnen wij jullie daar veel mee over vertellen. Jullie krijgen dan ook een flyer mee, een brochure mee. Maar luisteraars kunnen mij nu ook bellen om te vragen van kan de informatie aan mij opgestuurd worden? Want ik heb interesse. Ik wil mij opgeven. Dan kan dat op 06-2-5-5-5-4-3-3-8. Dan krijg je mij, Peggy Anijs, aan de lijn. Dan kan je je opgeven. Het kan ook via de mail van Stichting Krakti. Het is stichtingkrakti@gmail.com. En mijn Stichting Krakti schrijf je aan het eind met IE. En als wij de 10 weken verdiepingssessies hebben gehad, dan gaan we deze hele reeks afsluiten met een mini-seminar. samen verder naar herstel. En dat is gepland op 4 december.
1: Oh.
0: Over dit programma wil ik tot slot zeggen dat het is aanbevolen om mee te doen. Mensen van wie zeggen van mijn leven gaat niet. Ik heb terugkerende gebeurtenissen die telkens mijn leven in disbalans brengen. Of het brengt me niet vooruit. Dan weet je dat er ergens een programma zich telkens herhaalt.
1: Klopt.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Je gewoon niet dat je snapt het helemaal.
1: Ik snap het helemaal.
0: Een programma herhaalt zich helemaal. Ja. Dan zou het aan te bevelen zijn om te zeggen van ik kom naar die 10 weken sessie.
1: Heel goed.
0: Om dat te transformeren. Wat is transformeren? We gaan aan de grondoorzaak werken. Dat asane kombaka. Maar jouw inzet is daar
1: cruciaal.
0: Heel erg belangrijk. Ja. Want wij gaan het niet alleen voor je doen.
1: Nee, we
0: reiken de tools aan.
1: Ja.
0: We gaan professionals inzetten. Verschillende professionals in deze 10 weken. Om eigenlijk de verschillende items van alle kanten te belichten. Dus ik geef nogmaals mijn telefoonnummer. 06-2-555-4338.
2: Je hebt 1-5 te veel gezegd.
0: Nee, het is goed. Het moet erbij zijn. Het is weggevallen daar.
2: Het zit hier op het ding.
0: Het is weggevallen.
2: Ik denk, waar komt die 1-5 vandaan?
1: Oh, ja, kijk.
0: Het is 06-2-3x5-4338. Per ongeluk weggevallen.
2: Ja, dat kan gebeuren. En mensen, schaam je niet. Want heel veel mensen hebben zoiets van... Ik weet niet wat er gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: Misschien zit mijn buurvrouw daar.
0: Okay.
2: Of misschien zit mijn buurman daar. Of een mijn vijand. Iedereen heeft iets.
0: Goed dat je dat zegt. In onze werkwijze, lieve luisteraars... werken wij ook eraan dat moeilijke onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt en dat we de taboe en de schaamte eruit halen.
1: Mm.
0: In onze werkwijze hebben wij ook altijd afspraken aan het begin van elke bijeenkomst dat wij zeggen, alles wat hier in deze ruimte gezegd wordt, dat blijft ook in de ruimte.
1: Ja.
0: Het is niet dat wij geheimen hebben, het heeft er puur mee te maken dat we de veiligheid
1: Precies.
0: voor iedere deelnemer willen waarborgen. Want we komen hier om te werken aan onszelf. Jij hebt een andere rugtas. Ik heb misschien 2. Jij hebt 3. Of een halve. Weet je?
1: Ja.
0: Maar wat we gemeen hebben, is dat we die tas leeg willen hebben.
1: Precies.
0: Is dat bito?
1: Klem zeggen we ook, hè? Altijd,
0: en dat, en de Ateno desotan, mijn koluko van mij gaat ook, joh, niet aan dat heb ze aan jou. Laten we dat achterwege laten. Onze houding mag meer zijn, Juanita, waarin kan ik je ondersteunen? Want als ik Juanita help, help ik ook mezelf. Dus dat zijn dingen die we serieus moeten aanleren als we vooruit willen gaan.
2: Klopt.
0: Serieus zo? Attention chateau.
2: Klopt. En je kan lang in bepaalde boosheid en dingen vasthouden. Weet je, het houdt ook een dag op. Het houdt een dag op.
0: Ja, en...
2: Kijk, ik had het vorige week erover van... Was het twee? Nee, een paar weken geleden had ik het erover. Je hebt ruzie met iemand. Het is ergens iets gebeurd. Mijn ouder, we komen elkaar tegen, bijvoorbeeld op Kwakko. En ze zeggen ineens, hey! Maar in achteren zegt iets van, ik sprak niet met je.
0: Ja.
2: Je weet niet eens waar het meer over ging. Laat dat ding los.
0: Ja, laat het los.
2: Iets heeft jullie toch bij elkaar gebracht, jullie kunnen zeggen hallo.
1: Ja.
2: Dus je moet het loslaten. En dan komt die vraag, we spraken eigenlijk niet, hè, waarom? Niemand weet meer waarom. Laat dat gaan.
0: Ja, en dat is wat wij ons mogen aanleren, want wat vele mensen niet weten, al dit soort dingen die we vasthouden, hè? Ik praat niet met je, ik heb ruzie, ik vind je niet mooi, je bent lelijk, je bent slecht, je bent dit, je bent dat, is alleen maar negativiteit. Als we ermee verbinden en als we het vasthouden, beïnvloedt het onze gezondheid negatief.
1: Ja.
0: Het geeft ons stress.
1: Mm.
0: Dat is die maagpijn of die hoofdpijn die we hebben, die migraine die onverklaarbaar is. Omdat we een hoop onbelangrijke dingen vasthouden die ons leven niet ten goede komen.
1: Precies.
0: Dus wij mogen leren om sneller los te laten.
2: Ja, wat mooier gezegd, onbelangrijke dingen vasthouden. Weet je, want deze discussie moet je vooral niet met jongeren aangaan. Van je bent mooi en lelijk en dat soort dingen. Want wij zeggen dat en zeggen wie bepaalt wat mooi is, wie bepaalt wat lelijk is. Het gaat heel diep.
0: Ja.
2: Weet je, onbelangrijke dingen. Laat dat gewoon los.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, het houdt je alleen maar tegen. Het heeft geen zin. Ook ik heb mensen die ik niet aardig vind en niet leuk vind. Ik kijk langs ze heen. Want ik ben er klaar mee. Het is goed zo. Dat we elkaar niet meer spreken, zal een reden zijn. Maar ik loop met alle liefde jou voorbij.
1: Ja,
2: ik heb het ook moeten leren.
1: Ja,
2: en het is best moeilijk in het begin, want je bent daar opgevoed van... Ja, die zie. Nee, maar meneer Looking. Zo zijn we grootgebracht. Ook oma had dat. In de tak naar haar buurvrouw. Maar oma leerde ons wel. Mine tak naar haar buurvrouw. Maar nou had Robby tussen buurvrouw en haar mie. Ino moest bemoeien.
0: Want tot slot ga ik mij die gedeelte afronden. Want ik wil ook graag meedoen met de meditatie van Juanita. Wat ik, Claire, het heel zinnig wat je zegt. Want ik merk ook door het veel werken met senioren... dat er zoveel onnodige ruzie is onderling.
2: Ja.
1: Ja.
0: Onder senioren. En lieve mensen, hoe geniet voor de laatste jaar die voor alibi. Er is geen tijd voor ruzie en gezeg. Dus laten we dat loslaten.
2: Maar ook onze zussen sneller, en broers en senioren.
0: Ja. Laten we sneller overstappen naar vergeving.
2: Ja.
0: Toch? En abita ati na amandi tapa ati dat we dat sneller loslaten. Want dat is van nodig voor mijn lip morolanga.
2: Ja,
0: we moeten niet gaan opstapelen.
2: Ja.
0: Alla trobi, alla gezeg is een opstapeling voor het hart.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat is mijn boodschap tot slot, lieve luisteraars. Ik hoop jullie 30 juli te zien in No Limit. Bel me om je aan te melden. 0625554338. En die bijeenkomst is van 1 tot 5 uur in No Limit Amsterdam Zuidoost.
2: Bij de informatie kwijt. De flyer ligt ook bij Mart. Je kan altijd bellen voor de informatie. En ik zal ook wat op de social zetten hierover. Een fotootje maken. Ben je toch geïnteresseerd? Ik zal het ook in mijn verhaal delen. We zullen het allemaal delen. Mocht je toch niet willen bellen met Claire. Of met Juanita.
0: Of met mij.
2: Of met Peggy. En je wil je stiekem aanmelden. Dat mag. Neem het over. Dus een barcode.
0: De toegang is ook gratis. Hè?
1: Laat me dat
0: ook
1: gratis.
0: De toegang is gratis.
2: Ja. Het is gratis, ja. Ik bedoel van, en een donatie mag altijd. Dat weet je.
0: Absoluut, hebben we nodig.
2: Het helpt alleen maar. Dus laten we gewoon voor elkaar gaan zorgen. En vooral voor jezelf, bij jezelf beginnen. Investeren in jezelf. That's it. Dankjewel, Peggy.
0: Dank
2: je. En ook nog bedankt voor moeder.
0: Ja. En voor jou, missie dat. Ik geniet van zo.
2: Ja. Kijk, en soms, we hebben het toevallig voor ik naar Juanita gaat over die dementie en de vergeetachtigheid. Het leuke ervan is, soms ben ik zo blij aan één kant dat ze zoveel dingen vergeet. Want, net wat je zegt, die ruzie met dief is al lang vergeten.
0: Mm.
2: Dus als er iemand tegenkomt, zegt, hey, hoe gaat het? Ik heb je lang niet gezien.
1: Ja, zie je.
2: Niet weten te praten, die pijn heeft ze niet.
1: Nee.
2: Weet je, ze praat op een andere manier. Ze geeft alleen maar liefde.
1: Ja. Mm.
2: Dus op een of andere manier is de persoon aan de andere kant ook genoodzaakt om die liefde terug te geven. Dus het is aan één kant is het ook wel weer mooi. Ja. Het is wel triest.
0: Maar we willen wel dat ze stabiel blijft.
2: Hele mooie dingen.
1: Ja,
0: maar we willen dat ze stabiel blijft. Want ze is nog heel dynamisch. Hè? Ja. Ze beweegt makkelijk. Ze danst. Ze loopt. Weet je. Ze babbelt ook gezellig.
2: Ja.
0: Ze wil dat het stabiel blijft.
2: Ja.
0: Daar gaan we aan werken. Want ze kwam ook meedoen met de gezondheidsactiviteiten. Ze deed ook zo goed mee. Jawel.
2: Ja. Ach ja. We gaan terug naar Juanita. Juanita. Claire en Peggy hebben mooi gebabbeld.
0: Dus ik groet de luisteraars bij deze. Tot een andere keer. Ja.
2: Dus, doe je ding?
1: Ja.
2: Zo zeggen.
1: Het was gewoon geweldig mooi, dit thema. En het is echt super relevant. Het is echt goed dat we ook over deze dingen blijven praten. Nou, ook in dit programma, hè. Want we praten over spiritualiteit. Maar dit is ook een vorm van spiritualiteit. Goed voor jezelf zorgen, je lichaam, je geest, je ziel, alles. Dus het doel is echt om gezond en fit te rijpen, hè?
2: Ja.
1: Dat de kwaliteit van leven, dat die zo goed als mogelijk geborgd en gewaarborgd blijft.
2: Ja.
1: Zodat we ook nog steeds van het leven kunnen genieten op onze manier. Helemaal waar. En ik had de uitzending voorbereid. En ik dacht van, ik ga altijd even zitten. Van, waar ga ik het over hebben? En dan krijg ik mijn inspiratie.
2: Ik vind het echt leuk hoe die oren zijn. Ik heb helemaal niet bezig.
1: Nee.
2: Ik kom gewoon. En ik denk, en altijd zeg ik van, waar ga ik het vandaag weer over hebben? Ik weet nooit wat Juanita gaat doen. Maar eindstand, we zitten op dezelfde frequentie. Dat is wel mooi. Dus ik heb je weer verrast.
1: Ja, precies.
2: Alsjeblieft.
1: En vandaag zijn we weer twee pattertjes, hè. Kijk, ook dat qua kleding. hebben we ons weer afgestemd. Geweldig vind ik het.

Voelen sommige patronen binnen onze gemeenschap, zoals het tonen van kwetsbaarheid of alles alleen willen doen, zo bekend voor. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het een biologische blauwdruk is die ten tijde van de transatlantische slavernijperiode is ontstaan. Gezinnen werden systematisch en bewust uit elkaar getrokken. Vrouwen stonden er alleen voor, dus moesten ze wel hyper onafhankelijk worden om hun kinderen te beschermen en om te overleven. Mannen kregen te maken met extreme repressie. Voor hun stond overleven synoniem aan het volledig uitschakelen van emoties en het negeren van pijn. Hoe komt dit in het heden terecht? Het antwoord ligt in de epigenetica. Trauma verandert de letters van jouw DNA, dus je computer, niet. Maar het plaatst wel chemische schakelaars op jouw genen. Dat noemen ze RNA. Dus dat is dan informatie. Als jouw voorouders decennia lang in een constante overlevingsmodus zaten, paste stress hun systeem aan. Die specifieke software update, de zaakjes, geeft dan aan: vertrouw niemand, wees onafhankelijk en toon geen emotie of affectie. Dit wordt dan via de ei- en zaadcellen doorgegeven aan de volgende generatie. Dit zien we al decennia lang terug in de maatschappij, in onze groep. Onbewust droegen we het emotionele schild van onze voorouders. Moeders die leerden dat ze geen man nodig hadden om te overleven, en vaders die emotioneel onbereikbaar bleven, omdat ze geleerd hadden dat voelen gevaarlijk was. Dit was simpelweg een echo van onverwerkte trauma in onze biologie. Hier ligt ook onze kracht. Epigenetica is flexibel. Die biologische schakelaar zit niet voor altijd vast. Vandaag de dag zie je dus ook dat er een kanteling in onze community plaatsvindt. De nieuwe generaties doorbreken deze cyclus. We gaan in therapie, we praten over onze emoties en mannen leren weer kwetsbaar te zijn. Elke keer dat we helen, herprogrammeren we die biologische schakelaars voor de generaties na ons. Vraag, herken jij deze patronen in jouw familie? En zie je ook al dat er een verandering plaatsvindt? Ja, dat is even de vraag, weet je, die we onszelf mogen stellen van, we zitten nu energetisch, hè? De frequentie van de aarde verhoogt. We zien van, het wordt meer zichtbaar voor ons. We voelen van, we willen bewegen, we willen iets doen. En zie je het al gebeuren in jouw familiesysteem, in jouw gezin? Van, wacht even, dat die generatie van nu zegt van, dit willen we niet meer. Wij willen die dingen anders gaan doen, we willen hier iets mee. En als je dat al voelt, dan ga je zien van dat er iets gaat openbaren in je leven. Van, dan gaan er kansen op je pad komen. Hè? Dat zoals bijeenkomsten, zoals die herstelprogramma's, waar je dan naartoe kan gaan, waar je kunt aansluiten, informatie tot je kan nemen. En informatie, kennisinformatie is belangrijk. Om ook te begrijpen waar komt dit vandaan. Dan kan je er wat aan gaan doen. En dan kunnen we die rugzakken die zo zwaar zijn, die nog zo op ons drukken, kunnen we lichter maken. En genezen, ons hele collectief genezen. I love it. In het verlengde hiervan hebben we ook astrologisch dat er heel veel nog gebeurt op dit moment. Sinds begin juli is een nieuwe cyclus gestart. De planeet Chiron, die bekend is als de gewonde genezer, heeft zich verplaatst in het in stier. De laatste keer dat dit plaatsvond was in 1976. Dus niemand van ons heeft dit als volwassenen meegemaakt. Het is een nieuw terrein voor ons. Stier regeert over geld, eigenwaarde, veiligheid, het lichaam en alles wat je waardeert aan jezelf en jouw leven. Wanneer Chiron door een horoscoopteken heen beweegt, komt het niet om je te vernietigen. Het maakt de wond zichtbaar.
die je hebt gedragen.

0: zodat je het eindelijk kunt helen. Voor velen van ons was het worstelen om te overleven, de overtuiging dat het moeilijk is om aan geld te komen, dat je ergens geen recht op hebt, dat wat je ook doet, dat het nooit genoeg is. Weet je, dat soort negatieve gedachtes. Chiron en Stier komen samen om deze overtuigingen bij de wortel aan te pakken. Wat hierbij belangrijk is, is om te weten dat het geen eendags evenement is. Deze energie werkt het hele jaar door en pakt de manier waarop je met geld bijvoorbeeld omgaat aan en herstructureert deze. Tevens heelt het wat je gelooft dat je verdient. Dus je ziet, energetisch voelen we, hè? Van hé, er is iets. We mogen weer naar een ander stukje gaan kijken. We mogen weer iets gaan oppakken. En dan sluiten deze programma's mooi aan. Hè, we hebben ook natuurlijk 1 juli, Kitty Kotti, alles eromheen gehad. En ik spoor ook mensen aan van, ja, we feesten samen, we vieren samen, we herdenken samen. Maar laten we alsjeblieft ook samen gaan helen. Laten we samen gaan helen. En ik heb een meditatie geschreven. Die ik samen met jullie wil doen.
1: Oké. Okay.
0: En ik wacht even, mevrouw Anees, die is even weggeroepen, maar ik wacht even tot ze terug is. En dan gaan we starten. En ik weet niet of jullie dat ook voelen, maar ik voel het ook gewoon echt. Maar ook aan de numerologie. Ik zie ook weer heel veel van die 1-1-1, 2-2-2, de Claire, jij ook? Ja?
1: Maar ik zei niks. Ik keek alleen maar zo. Ik dacht, oh ja, die klok doet het niet.
0: Nee. Dus, die klok, nee, die doet een beetje, is een beetje anders ingesteld vandaag. Ik zag
1: van de telefoon ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik zie ze weer versterkt. Ik zie ze wel heel frequent. Dus ik denk van, er gebeurt weer veel energetisch. Checken, ja hoor, de planeten zijn weer geschoven. En mensen, we zijn spirituele wezens. We zijn verbonden met alles om ons heen. We zijn verbonden met iedereen. Afgescheidenheid bestaat niet. Dus ik wil jullie vragen. We gaan een meditatie doen. Voor het bereiken van je hoogste doelen. Want daarvoor zijn we hier. We zijn gekomen om te groeien. We zijn gekomen om te leren. We zijn gekomen om te helen. Laten we even de tijd nemen om even naar binnen te gaan. Even los van die rat race, die gekte, van alles om ons heen, hè, dat om ons trekt en onze aandacht vraagt. De dingen die we moeten doen om te overleven, in leven te blijven, et cetera. He, we zitten natuurlijk ook nog gewoon in deze maatschappij, in deze wereld, waarin we dingen te doen hebben. Maar dat moeten we vooral ook blijven doen, zeg ik. Maar laten we even blijven inchecken. Even connectie maken met onszelf, onze hogere zelf en onze bron. En zodat we even weer kunnen opladen. Rocher, ik wil aan jou vragen of jij weer een lekker ontspannen muziekje wil opzetten. Ik doe even mijn headphone op. Ik wil de luisteraars vragen en iedereen in de studio om eventjes even gefocust te zijn. En dan gaan we beginnen. Ik neem even een slokje. Ze kunnen zich passen, ja. Yes. Nou, we gaan starten. De komende minuten ga ik je helpen om jouw grootste doelen en dromen in jouw leven te manifesteren. Als je aan het rijden bent of machines aan het bedienen bent of iets actiefs aan het doen bent, adviseer ik je om deze meditatie op een ander moment te doen. Het is belangrijk dat je deze meditatie zittend of liggend kan doen. Als je er klaar voor bent, kijk omhoog naar je wenkbrauwen, alsof je in je wenkbrauwen kijkt. Haal diep adem in door je neus en uit door je mond. Blijf kijken in je wenkbrauwen. Adem nog één keer diep in. Vul je longen met zuurstof en adem uit. Laat het gaan. We doen dit nog één keer samen. Eén grote diepe adem in. Houd deze adem even vast. En terwijl je uitademt, doe je langzaam je ogen dicht. Blijf in- en uitademen door je neus. En sta elke ademhaling en mijn stem toe om je nog comfortabeler te laten voelen. En nog meer te ontspannen. En meer, en meer, en meer. En terwijl je ontspant, visualiseer een helder wit licht, net boven je hoofd. Dit witte licht zal elk deel van jouw lichaam helpen ontspannen. Wanneer het begint te dalen naar rond de kruin van jouw hoofd, voel je een golf van ontspanning vanaf de kroon van je hoofd naar beneden gaan. Helemaal tot aan de puntjes van je tenen. Nu wil ik dat je je visualiseert dat je op een prachtig strand bent. Het weer is heerlijk. Je hoort de golven van de oceaan. De zon schijnt op jouw stralende huid. Je voelt het zachte zand tussen je tenen. Ineens krijg je het gevoel dat je je wilt ontspannen. Nog meer en meer en meer. Naarmate je dieper en dieper en zelfs nog dieper gaat. Kalm en vredig. Heel ontspannen. Ontspan je? Voel je dat je oogleden steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder worden? Zo zwaar dat ze niet eens open willen. Ze kunnen een beetje trillen, maar dat geeft niet. Let maar eens op hoe zwaar ontspannen jouw oogleden zijn. Je voelt dat je kaak zich ontspant. Je tong ontspant zich. Alle spieren en organen in jouw borstkas voelen zich ontspannen. Voel hoe je schouders zich ontspannen. En het witte licht zakt tot aan de toppen van je vingers. Voel hoe het langs je wervelkolom gaat en opzij, zodat elke spier in jouw rug zich begint te ontspannen. Je voelt je nu zo ontspannen dat je voelt dat je wegzakt in de grond onder jou. Terwijl je aan het ontspannen bent, visualiseer je dat je op dit heerlijke strand staat. Stel je voor dat vlak voor je voeten een mooie stenen trap is, die je naar een veilige vallei van ontspanning leidt. Aan het einde van deze trap zul je met jouw manifestatie in contact komen en met jouw dromen en verhoorde gebeden. Ik tel nu af van 10 naar 0. 10. Zet de eerste stap naar beneden. 9. Laat los. 8. Dieper. Dieper. 7. Je voelt je al zo ontspannen. 6. Dieper en dieper. 5.

en nog dieper. 4. Je bent er bijna. 3. Dieper, dieper. 2. Je ontspant je zelfs meer. En je voelt je heel kalm. 1. 0. Blijf doorademen. In en uit door je neus. Je voelt je heerlijk relaxed. Maak nu verbinding met je onderbewustzijn. Dit is het deel van jouw geest die alle antwoorden op jouw vragen heeft. Het is het deel van jouw geest dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van alles in jouw leven. Terwijl je verbinding maakt met dit deel van jouw hersenen, geef je deze de opdracht om naar het moment, precies 1 jaar vanaf vandaag, te gaan. Dus stel je in jouw geestesoog voor dat het nu precies 1 jaar vanaf nu is. En terwijl je deze dag bereikt, kijk je naar jezelf door je eigen ogen, levend in jouw gemanifesteerde droomleven. Zie jezelf wakker worden in jouw droomhuis. Voel het dekbed overtrekken op het bed. De warmte die aanvoelt alsof je op een wolk ligt. Het comfort. Terwijl je je uitreikt en je ogen opent, voel je hoe de zon op jouw huid straalt. Hoe voelt het aan om in jouw droomhuis te wonen? Welke kleuren hebben de muren? Hoeveel slaapkamers heeft het huis? Misschien woon je hier samen met jouw geliefde. Misschien ben je met deze persoon getrouwd en heb je een gezonde, liefdevolle relatie. Hoe voelt het aan om in zo'n gezonde, liefdevolle en toegewijde relatie te zijn, waarin je gezien, gehoord, gewaardeerd en gekoesterd wordt? Merk op hoe al je relaties bloeien. Hoe voelt het om dit allemaal te hebben? Loop nu naar de badkamer en zie hoe mooi deze is. Je ziet jezelf in de badkamerspiegel en bemerkt hoe je gloeit, straalt en lacht. Hoe gezond je bent. Zie hoe je lichamelijk, emotioneel en geestelijk de gezondste versie van jezelf bent. Hoe voelt het om zoveel aan jezelf te geven? Om met zelfvertrouwen ruimtes binnen te stappen en niet langer te twijfelen. Om niet langer te twijfelen aan de beslissingen die je neemt. Om te geloven in jezelf en het leven dat je leidt. Terwijl je nog in de badkamer staat, ontvang je een melding op je telefoon. Je kijkt op je telefoon en je ziet dat meerdere inkomsten binnenkomen. Geld dat gemakkelijk en moeiteloos binnenstroomt. Net zo gemakkelijk als ademen. Hoe voelt het aan om de rijkste versie van jezelf te zijn? Voel al deze gevoelens in jouw hartchakra. Laat het zodanig stromen dat het zich in elke cel van jouw lichaam verspreidt. Je bent nu een magneet die meer kansen en meer succes aantrekt. Ik tel nu van 1 naar 5. En terwijl ik dat doe, kom je terug naar het hier en nu. Terug naar je wakende bewustzijn. 1. Voel de energie terug jouw lichaam inkomen. 2. Kom terug in de ruimte waarin je je nu bevindt. 3. Adem diep in. En adem diep uit.

0: 4. Strek je armen uit. Strek je lichaam uit. Strek je uit. 5. Je ogen zijn nu open. En je bent er weer. Je bent er weer. Je bent er weer. 6. Welkom terug. Welkom terug. Kom maar langzaam terug. Kom maar.
1: Dankjewel. Onze lekkere meditatie. Heerlijk. Ik was bijna in een soort van slaap terechtgekomen.
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Weet je?
0: En heeft hij goed gewerkt.
2: Ik zit in een hele andere modus.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe jullie dit ervaren hebben.
2: Ja, ik wil het wel vertellen. Ja.
0: Ja?
2: Het ging over een witte lamp. Ja? Het zag er een beetje als een maan uit. Dat zag ik, zo'n wit ding.
0: Ja?
2: En
0: het
2: begon heel langzaam naar beneden te zakken.
0: Oké.
2: En toen kwam ik in een strand terecht. Met zacht zand.
0: Ja, met zand, ja.
2: Ja. En het leek alsof ik echt in een buitenlandse strand, niet in Nederland, met kokosnootbomen.
0: Ja.
2: En vervolgens gingen we met de trap, zeg maar, naar beneden.
0: Ja.
2: En we gingen steeds dieper naar beneden.
0: Klopt.
2: En ik voelde gewoon... En de oogkasten wel... Het voelde alsof het heel zwaar was om open te maken.
0: Ja, dat is de bedoeling, ja.
2: En daarna kwamen we in een soort mooie huis terecht. Met mooie slaapkamers, et cetera. En de badkamer. Dat ik mezelf kon zien. In de spiegel.
0: Ja.
2: En hoe gezonder ik ben.
0: En hoe gezond je was, ja.
2: Dat heb ik wel kunnen herinneren.
0: Dat heb je kunnen herinneren.
2: Ja.
0: Ja, je bent niet helemaal weg, hè? Je bent alleen iets dieper weggezakt.
2: Klopt.
0: Maar je bent er nog steeds, alleen het is even geswitcht.
2: Ja, klopt.
0: Ja,
2: andere modus,
0: ja. Ja, dat is als je mediteert, dat je actieve, wakende brein, die gaat even naar de achtergrond. En dit komt dan naar voren, zodat het zijn werk kan doen.
2: Ik zag het echt, dus ja.
0: Ja, je hebt het echt ervaren. Mm-hmm. En hoe voel je je nu?
2: Goed.
0: Ja.
2: Wat lichter, minder bagage achter mijn rug. De rugzakken zijn een beetje leeg gemaakt.
0: Oké.
2: Ja.
0: Mooi zo. Ik ben blij om te horen. Mm. En Claire?
1: Ja, het was een lekkere meditatie. Ik heb het lang niet gedaan, deze meditatie. Wij deden het vroeger altijd met de familie.
0: Okay.
1: We hadden één keer in de maand familiemeditatie. En dat was mijn oom die het altijd... En ik ben een fantasiemens.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan zo wegdromen.
0: Ja.
1: En je moet soms echt uit die meditatie halen. Dat had ik weer. Dat ik echt zei, het witte licht. Dat moest ik nog even... Mijn ogen vielen aan.
0: Ja,
1: voordat jij zei van, dat ik een strand moest vinden, was ik al bij in het water. Maar... Ik heb altijd het gevoel dat ik van bovenaf naar dingen kijk.
0: Ja, ja.
1: Dus ik was eigenlijk net een vogel over een eiland.
0: Ja.
1: En dit strand zag ik niet, maar wel een waterval. En ik heb zoveel gezien. En het huis, dat mooie huis. Voor iedereen is dat weer anders. Voor mij is het een heel simpel huisje.
0: Precies.
1: Waar de wind door waait.
0: Ja.
1: Hele mooie bloemende gordijnen. En dat ik het gevoel dat ik echt in de tropen was. Het is echt zo'n oud huis.
0: Ja,
1: hout huis.
0: Ja.
1: En dat is voor mij. En als ik dat zie, dan voel ik me thuis. En ik merk toen ik dat oud huis zag. En je zei, ergens ga je dus naar de kamers. Ik was gewoon ergens weg.
0: Ja,
1: en ik ging in mijn eigen fantasie.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, volgens mij moet ik terug. Maar... Dus volgens mij, voordat iedereen zijn oog had opengemaakt, was ik alweer terug. Maar ja, ik kan heel lang erin blijven, in meditatie, weet je, en, omdat ik ervan hou. Ik hou van fantaseren. Het is eigenlijk een soort van rust in mijn hoofd krijgen.
0: Ja, mooi zo.
1: Ja.
0: Ja, dat is de bedoeling, en iedereen ervaart het anders. En het is mooi, hè, Rocher, dat voor iedereen dat droomhuis anders is. Het hoeft niet ingewikkeld en luxe. Het is gewoon wat je op dat moment nodig hebt.
1: Ja.
0: Sommige mensen willen juist een stapje terug. Die willen niet meer zoveel verantwoordelijkheid, dingen of werk hebben. Die willen gewoon lekker terug naar de basis. En alles is goed. En dat is het mooie aan dit. Het gaat erom dat je connectie maakt met een versie van jezelf die er al is, een jaartje verder.
2: Het zag er schoon uit, zag ik. En het was al witte muren, een beetje groen.
0: Ja.
2: Het zag er gewoon prachtig uit. En heel netjes gewoon.
0: Ja.
2: En de badkamer zag er ook heel goed uit. Niet zo luxueus, maar gewoon als de werkelijkheid. Gewoon.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik hoop dat de luisteraars ook lekker tot rust zijn gekomen.
1: Nee.
0: Claddy.
1: Zo, dit is zo heerlijk. Misschien omdat ik ook heel weinig heb geslapen. Ik merk dat ik heel weinig slaap de laatste tijd. En zo'n meditatie ben je wel even weer van, hey, oké.
0: Ja, even weer...
1: Ja,
0: eikpunt,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Precies.

0: Ja, we hebben het lang niet gedaan, hè, zo'n meditatie in de uitzending. En
1: Nee,
0: af en
1: nee.
0: toe dan is het tijd, dan denk ik van, ai,
1: Ja,
0: dan pakken we
1: ik
0: even
1: ga weer
0: weer
1: even
0: even een momentje.
1: introduceren.
0: Ja.
1: Want we deden echt met de hele familie. Zo, de kleintjes deden
0: Ja,
1: mee.
0: ja,
1: En die
0: ja.
1: hadden altijd... dacht, ze lijken op mij. Hoezo? Iedereen is naar de maan bijvoorbeeld. Hoe jij zei, je zag een maan. Maar ik ben helemaal in een bos of zo. Die maan interesseert me helemaal niet. Weet je. Ik ga mijn eigen wandel.
0: Ja.
1: En dan hoor je naar die verhalen van die kleintjes. Dan denk je... Oh, jij lijkt echt op mij.
0: Ja,
1: Ja.
0: geweldig. Ja, mooi.
1: Ja.
0: Ik heb hem zelf ook gedaan en ik vond hem ook geweldig.
1: Ja.
0: En ik denk, ik ben ook met mijn meditatie zelf wat dingen aan het uitproberen. Van hoe komt het op de mensen over? Ook op bepaalde evenementen sta ik ook met mijn meditaties. Dan open ik het energetisch met klank en met een meditatie. En ja, het is gewoon zo mooi om te zien wat het met ons doet, wat het voor ons betekent. En fijn dat we dit ook hebben.
1: Ja, sorry hoor,
0: luisteraars. Ja.
1: Sorry, die grap, die kwam echt
0: geraakt.
1: Nee, je hoeft nog niet af te
0: sluiten.
1: We hebben nog zeker een dikke 6 minuutjes om even nog even er doorheen te gaan. Mooi is dit, weet je. En dit kan je gewoon lekker thuis eentje zoeken en luisteren. Vooral als je een hele drukke week hebt gehad. Of soms is het ook leuk, maar het brengt rust als er bijvoorbeeld heel veel dingen gebeurd zijn.
0: In je leven, ja.
1: En je wil even die rust terugpakken, net als ik vanmorgen zei. Je krijgt een bepaald nieuws waar je echt niet op zit te wachten. En dan kan ik gaan zitten kniezen en het zielig vinden. Maar ik kan ook kiezen van, hoe ga ik nu even voor mezelf zorgen? Want het kwam aan. Even wandelen buiten. Kijken naar de natuur. Echt gewoon naar niks. Het lijkt alsof je naar niks kijkt. Het is ook een soort van vorm van meditatie. Want er staan misschien 10 koeien op het veld. Maar je ziet die koeien niet eens. Je bent gewoon in een heel andere wereld.
0: Ja.
1: Waardoor je eigenlijk het plekje terug kan vinden van... Hey, was niet mijn ding. Maar ik heb het aangehoord. En ik wil het niet meer dragen. Ik wil het niet eens dragen.
0: Ja.
1: Want het was niet van mij.
0: Ja, even
1: maar
0: terug.
1: Je deelde iets met me. En ik dank je voor dat je het met me deelde. Maar... Ik geef het je terug.
0: Ik geef het je terug.
1: Ik
0: ja.
1: geef het je terug.
0: Ja.
1: En het advies hoe jij daarmee omgaat, dat heb je me niet om gevraagd. Je hebt gewoon verteld. Het is een stukje loslaten bij jou. Maar het was niet mijn ding. Dus ik geef het je terug. En ik denk dat je wel de tools zal krijgen hoe je daarmee om moet gaan. En hoe je daarna kan gaan kijken. Want kijk, het is niet het einde van de wereld, zeg ik. Soms zeggen de artsen iets om je even wakker te schudden. En in de wakker schudden is het aan jou van, hoe ga je daarmee om? Soms is het inderdaad het einde van een cyclus, dat je echt afscheid moet nemen. Maar soms is het gewoon een waarschuwing. En ja, luister vooral naar die waarschuwing.
0: Ja.
1: En als je voelt dat het een waarschuwing is, dan is het aan jou. Je
0: wat je
1: ermee
0: doet. Precies.
1: Goeiedag, je bent in de uitzending. Goeiedag. Hallo, uw radio staat luid. Goeiedag, wilt u uw radio uitdoen en dan kunt u ons horen,
0: ja,
1: kunt u praten.
2: Goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag.
2: Ik ben Arman.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag.
2: Dag mevrouw en dames en mevrouw Klaar.
1: Dag meneer, hoe gaat het met
2: ja,
1: u?
2: Met mij gaat goed hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja, maar het was niet goed. Morgen is dit 100 jaar.
0: Ja.
2: Mijn vader.
1: Ja.
2: Mevrouw, meneer Swaardam.
1: Ja.
2: Ja. Dag, Swaardam.
1: Ja.
2: Ja, en ik ben haar gefeliciteerd en heel veel gezond. Ja?
1: Ja.
2: Ja, want haar broer is al overleden, dan, of haar. Ja. En als je 100 jaar bent, dan denk ik God heeft je, God heeft je gezegend. Ja?
0: Het is een zekere gezegende leeftijd, absoluut.
2: Ja, maar dat is zo dan. Wat hij kan mijn vader zijn.
1: Ja.
2: Ik ben zo blij, ja?
0: Ja, wij allemaal.
2: Ja.
0: Dank u wel.
2: Dat jullie allemaal gezond, ja?
0: Ja,
1: dank u wel. Hetzelfde voor u,
0: ja, precies.
2: Dag mevrouw.
1: Dag meneer, doei. Ja, meneer Swaardam, 100 jaar, weet je. Dat is eigenlijk, ja... Vele halen dat niet. Dus je mag echt dankbaar zijn als je dat toch in goede gezondheid kan halen. Je zou wat kwaaltjes hebben. Meneer Swaardam, nee. Echt. Als deze man met je praat, denk je niet dat je, met iemand, dat je niet met iemand van 100 jaar praat. Maar een veel jonge persoon. Nog vele jaren na deze, als God je dit wil geven.
0: Ja.
1: Elk jaar die je erbij krijgt.

0: elke dag die erbij krijgen is een zegen.
1: Ja.
0: Geniet intens van alles, meneer Sardam. Noveri Irina Hatrasani. Geniet mooi van uw kinderen, kleinkinderen, kinderen. Van de luisteraars ja. en alle anderen eromheen. Hele mooie dag en blessings en lobby. Ook de familie Engel wil ik condoleren met het verlies van Boetsie. Om Dolf, de familie gecondoleerd met Om Dolf. Dat houdt in Radio Razo. Om Alfons Burnett, zijn broer. Om Evert, Inge. En alle broers en zusters, ik ga je alle namen opnoemen, voordat ik eentje vergeet. Heel versterkte. En ja, lobby onder elkaar, weet je. Ja. Het is het plotseling. Maar ja, we hebben niet alles in de hand. Laten we maar gewoon proberen dit in harmonie op te lossen. En harmonie verder door te gaan. Maar ja. vooral niet vergeten. Deze man werkte in Belmen Park Theater. Was ook een fan. Dus ja, helaas kon ik er niet bij zijn. Want de tsunami is hier begraven. Maar de familie heel veel sterkte. En heel veel liefde van deze kant uit. Namens Radio Mart. En de collega's en iedereen eromheen die hem gekend heeft. Voor de rest alle mensen die er al gedompeld zijn. Sterkte en lobby. En de mensen die ziek zijn. Blijf geloven. Er is hulp. Zolang je maar in jezelf gelooft.
1: Ja.
0: En misschien is die hulp er vandaag niet of morgen. Maar genees jezelf op een of andere manier. Want als je jezelf kan genezen. Dan hoef je die overdracht niet te geven. Als de overdracht is. Laten we daar maar beginnen. Daar gaan we naartoe. Herstel.
1: Ja.
0: Dus ja. Programma van Peggy. Volg het.
1: Ja.
0: En voor informatie kunt u altijd bellen. Naar Radio Mart. Of... Juanita, mij of Rocheen benaderen. De flyer ligt hier bij in de studio. Maak er gebruik van als je denkt dat je het nodig hebt. Schaam je niet. Het kent geen leeftijd.
1: Nee.
0: Dus als je geroepen voelt, doe het vooral.
1: Ja.
0: Je bent van harte welkom. Ik ga jullie groeten. Ik wens jullie een heel mooi weekend. Geniet van alle moois om je heen. Vooral van jezelf. Want jij bent de enige zonnebloem volgens mij als je in de spiegel kijkt. Doe alles wat goed voor jou voelt. En... Drink dressie wakticici. Dat is wat ik jullie meegeef.
1: Ja, dankjewel. Odi, odi.
0: Odi, odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie, misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stomvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grand Annie.

0: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en Buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein Kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein. Hey!

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krapjes op 06840 47885
1: of 0652 696322.
0: De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepoe, saté, vers gebakken vis. Heerlijk.

0: Q en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard zomerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Beste marktluisteraars, stoomvoetoe, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen, is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. ML 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal, ML 81 ABNA 04 09 98 6674. Dank u wel.
2: Lady P organiseert op zaterdag 31 oktober aanstaande de Jury Top Avond. En de deelnemende artiesten? Let's start with the ladies. Lovely Miss Nagina Davis, Genief, Graciela Helstone en Patricia van Daal. Dan gaan we naar de mannen. Rein Carot, Winston Echtelt en Delano Weltevrede. Al de artiesten die treden op onder de muzikale begeleiding van Glenn Gadam. Een kaartje die kost €30 en die zijn te verkrijgen via www.itickets.com, New Travis Restaurant, Ricardo's Eethuis en Boston Corner. De MC van de avond, Marta Heitz. De afterparty met DJ Meldivo en Zabaku. We beginnen al om 9 uur en gaan door tot 4 uur in de ochtend. Voor meer informatie bel je met 0641 600531. The place to be, Rona Events aan de Ronaweg 12 tot 14, 1043 AH in Amsterdam.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

organizato, Eric Sedre alias Finter, information 06 8844 8044, WhatsApp +3

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet.

Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

dames en heren, geachte Stone Voetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Martluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Martbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grand Tagli.

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland.

0: ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, Giyuba Wang Mil Lobby Wang. Nou, dat is toch een ode aan u allemaal, lieve luisteraars van Mart Radio. Dit is Tanja Jatnanan Singh. Oh ja, ik moet het natuurlijk vertellen. Sinds 2 weken ambtloos burger. Dus ik kan niet meer zeggen, hier spreekt uw stadsdeelvoorzitter, maar uw ambtloos burger met Soso Lobby voor Amsterdam Zuidoost. Dat gaat nooit meer over en dat weet u. Dus ik heb u ook gezegd, toen u zei gaan we afscheid nemen, zei ik helemaal niet. Het is gewoon tot ziens, want ik zal me altijd, maar dan ook altijd blijven inzetten voor de mensen en met name de kinderen van Amsterdam Zuidoost. Dat gezegd hebbende, hoe mooi is het om ons allemaal eigenlijk te laten groeien, te laten bloeien met de kracht van het woord. Dat we lezen, dat we leren en dat we van ons laten horen. Dat is mijn mantra in het leven, daarmee ben ik opgegroeid, dat heeft mijn vader me bijgebracht. Lees zoveel mogelijk, leer zoveel mogelijk en laat zoveel mogelijk van je horen. En wel in die volgorde. Want je moet eerst kennis hebben. Als je kennis hebt, nou, dan heb je dus zoveel mogelijk gelezen. Dan laat je op die manier van je horen. Dus je leert, je leest en dan pas laat je van je horen. Altijd met de kracht van het woord. Nou, over de kracht van het woord gesproken. Er is een heel mooi boek uitgekomen. Dit is immers zo'n boekenprogramma. Een heel mooi boek uitgekomen van mevrouw Reina Kolff-Tellegt. Mevrouw Reina Kolff-Tellegt is in Nederland. En ze zit hier in de studio. Ik ga u, en ik mag je zeggen, ik ga jou zo meteen goed introduceren. Naast jou zit inmiddels ongeveer een vaste gast voor Amsterdam Zuidoost Mart Radio. En dat is Carlo Jatnanan Singh. Carlo, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja?
1: Danja.
0: Yes. En daar Guus Pengel. Ook inmiddels gewoon best wel een geziene gast hier in Zuidoost Mart Radio.
2: Als je Paul Amarali draait, ga ik nog vaker komen.
0: Ja, toch? Hey, had je ook al die jeugdherinneringen?
2: Zo.
0: Ja. Zag je jezelf zitten op de tribune?
2: Radicaal anders. Ik ben nooit geweest bij een Suripop-ding. Dus dat is heel erg.
1: Nee, man, dat is wel
0: erg.
2: Ja, met het hele orkest en zo allemaal gemist. Maar ik heb die poko's zwaar op me genomen.
0: Ik weet niet of het dit lied was. Maar papa, misschien weet jij het, ik weet niet. Op een van de liederen van Suripop heb ik zelfs mogen optreden. Ja, in Suriname, ik kan nog steeds wel goed dansen, maar in Suriname was ik bekend om heel goed te kunnen dansen.
1: Uh-huh. Ja.
0: En ik danste in de selectiecrew van Mavis Bracelli. Mm-hmm. En dan mochten we bij Suripop optreden.
3: Wow.
0: Hey. Wow. Dus ik heb warme herinneringen aan Suripop.
1: Uh-huh. Ja.
0: Maar we zijn er niet om over Suripop te praten. Ja. We gaan wel van Suripop genieten. Eerst Reina.
1: Mag ik een korte opmerking? Ja? Inderdaad, het verschilt. We hebben veel overeenkomsten, maar groot verschil tussen Tanja. Tanja kan echt dansen. Ze danst ook wel, terwijl ik probeer altijd de dans te ontspringen.
0: Oké, goed. Dus we hebben het gezegd. Lieve luisteraars, u luistert naar het boekenprogramma van Mart Radio met Tanja Jatnanan Singh, Carlo Jatnanan Singh, Guus Pengel en niemand minder dan Reina Kolff-Tellegt. Reina, ontzettend welkom. Bedrijfskundige.
3: Ja.
0: Lang, heel lang, ook gewoond in Amsterdam Zuidoost.
3: Ja. Je moet erbij vertellen, ook gewerkt in het stadsdeel.
0: Mooi.
3: Ik was de HR-manager, stadsdeel Zuidoost. Geweldige tijd.
0: Fantastisch. En je hebt dus een mooi boek geschreven. Dat boek, dat heet De Kracht in Stilte. Dus niet de kracht van stilte, maar de kracht in stilte. En als je dat zo ziet, dan zou je bijna denken dat het een meditatieboek is. Is dat opzettelijk?
3: Nee hoor, helemaal niet. Maar stilte is zo'n veelomvattend begrip. En iedereen vult het in vanuit zijn eigen levensstijl, zou je kunnen zeggen. En ik mediteer ook. En stilte geeft me inderdaad ook alles wat ik nodig heb. Maar in deze gaat het om de mensen die stil zijn. En waar ik steeds meer moeite mee kreeg in mijn leven. Ik ben in Rotterdam geboren, moet ik voorop stellen. En in Rotterdam, als klein opgroeiend zwart meisje, leef je altijd een beetje voorzichtig. Want, zei mijn moeder altijd, je moet zorgen dat je altijd beter bent dan de mensen in je omgeving. Dat waren vooral witte mensen. Want ik was er heel vroeg. En dus dan ben je stil. En dat heb ik afgeleerd. Ik ben niet meer zo stil. Maar ik weet dat er heel veel mensen wel stil zijn. En het is me dus ook overkomen, een flink aantal jaar geleden, dat iemand tegen me in Suriname, laat me het vooropstellen, ik heb altijd in Nederland gewoond tot heel lang. En daarna ben ik in Suriname terechtgekomen en daar moest ik heel erg wennen. Want mensen daar waren heel stil. En ik kreeg op een gegeven ogenblik te horen, waarom ben je, heb je altijd een andere mening? Dat was iemand in de Rotary die tegen me zei, want ik zat in juries en in die jury had ik altijd toch een iets andere invalshoek. En die persoon zei tegen me, je bent anders, je hebt een probleem.
0: Oh,
3: en toen dacht ik, en niemand weet wie die persoon is, alleen ik. En hij weet het zelf ook niet, want ik neem het hem niet kwalijk.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Het heeft me inzicht gegeven van, dat is het probleem van Suriname. Mm. Je bent anders, je moet niet anders zijn. Je moet zo zijn dat mensen, dat je past. Ja, je moet passen, het moet kloppen.
0: Het moet kloppen.
3: En als het niet klopt, heb je een probleem. Ja. En dus ik ben al jaren bezig, eerst vanuit de gedachte mensen moeten sterker worden. Ja. En toen vanuit de gedachte mensen moeten zichzelf zijn. Dus toen heb ik de Be You-beweging gestart. Wees jezelf. Ja, know your own talents. Ik geef ook, dat is een deel van mijn werk, daar ga ik nu niet op in. Maar wees vooral jezelf en wees in balans met wie je bent. En daaruit groeide de gedachte. Want er zit zoveel kracht in die stilte die je niet uit. He, dus je komt zelf ook niet vooruit.
0: Ja.
3: Want je bent stil. Mm-hmm. Terwijl je zoveel waarde in je hebt.
0: Mooi.
3: En als je het zelf onvoldoende weet. Dus toen stapte ik over. En nu vertel ik het echt als een sneltrein.
0: Ja, ja.
3: Want toen stapte ik vorig jaar echt over op. Ik moet niet alleen met de mensen bezig zijn om ze te helpen. He, ik organiseer de events en ik coach en zo. Ik moet me bezighouden met organisaties die mensen moeten gaan begrijpen. Moeten begrijpen waarom ze stil zijn.
0: Ja.
3: Dus mijn eerste invalshoek was vaststellen waarom zijn we stil.
0: En waarom zijn mensen stil?
3: Omdat ze bang zijn.
0: Mm-hmm. En waar komt die angst vandaan?
3: Ik ga niet helemaal terug naar slavernijverleden of zo hoor. Mm. Maar wel naar de mental mindset.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Als je het gevoel hebt dat je het eigenlijk niet goed begrijpt misschien, dan ga je je mening niet geven.
0: Ja.
3: Als je het gevoel hebt, want ik praat nu even over organisaties, dat je geen problemen wil, hè? Want als je leider iets zegt en jij bent het er niet mee eens of je wil zelfs aanvullen, dan heeft die zoiets van, ben jij, sta jij hier of ik?
0: Juist.
3: Als je, ik heb iets van 5 redenen hoor, als je je baan wil behouden, als je, het gaat altijd om angst, slechte ervaring
0: angst.
3: En angst en onzekerheid.
0: Ja. Ja.
3: Dus ik kom wel weer terug op mensen in hun kracht zetten.
0: Ja.
3: Het eerste boek wat ik schreef was How to be fearless, fierce, to be fabulous.
0: Ja.
3: Want als je dat niet, dat
0: mooi
3: traject deel. Niet door
0: ja,
3: bent gegaan,
0: ja.
3: dan kan je nooit shinen.
0: Ja. Ja. Dus maar eigenlijk zeg jij, als ik het goed heb.

0: te zijn, maar altijd gericht op verbinding.
1: Wat
0: Want
1: prachtig.
0: Iedereen heeft een andere invalshoek en daar moet je ook rekening mee houden als jij jezelf bent.
1: Reina, wanneer was jij moedig?
0: Of toen ik een tsunami ging. Ja, want toen dacht ik... Ik moet er zelf om lachen. Ik was hier dus. HR-manager.
1: Mooi, Zuidoost, geweldig. Ja.
0: Een van mijn belangrijkste taken was... zorgen dat het personeelsbestand... een afspiegeling werd van de samenleving... waar we deel van uitmaakten.
1: Ja. Ja.
0: Dat heb ik dus een aantal jaren gedaan... op verschillende manieren... En ik wilde altijd in Suriname gewoond hebben, want mijn ouders komen uit Suriname. Ja, ja, dus dat is iets, ik wil ooit in Suriname gewoond hebben. En dus ik heb alles opgegeven. Mooi huis in Almere, verhuis verkocht.
1: Ja.
0: En dat allemaal binnen een maand of 6, 7.
1: Ja.
0: Want ik was op vakantie in Suriname. En iemand, dat is ook Suriname, had tegen de directeur van de ABN AMRO gezegd... Reina Kolff is hier op vakantie en ze is HR-manager. En toen dacht die, oh, we hebben een nieuwe HR-manager nodig. Heeft hij me gebeld of ik zou willen praten om HR-manager te worden in Suriname? Nou, alles weg naar Suriname. Dat was wel erg moedig.
1: Heel erg moedig. Ja. Ik kijk eventjes naar onze twee andere gasten. Ik ga jullie diezelfde vraag ook stellen. Dat is gewoon leuk ook voor de luisteraars. Hè, om dat
2: mag,
1: in te
2: mag ik haar dan een vraag stellen?
1: Natuurlijk mag dat. Guus, ga je gang. Dit is een gesprek, hè?
2: Het zijn twee vragen. Dus je bent tegen het concept van Don Dekati?
0: Ja.
2: Overmoed. Ja. Maar vooral, wat vind je van Tantiri Anodong als instelling, als spreekwoord?
0: Tantiri Anodong, dat
1: mooie
0: is die
1: vraag.
3: Daar gaat het boek over.
0: Dat is die waarde. Maar dus dat moet je voor jezelf ook weten. Ik hou mijn mond wel, maar het wil niet zeggen dat ik het niet weet. Dat is, en de eerste die je zei...
2: Dat was die Don Dekati, omdat je zei je moet moedig durven zijn. Maar je moet moedig zijn en verbinden. Terwijl als je Don Dekati hebt...
0: Nee.
1: Dus het is eigenlijk Dekati, maar met perspectief. Met Dekati, met gedachten.
3: In Surinaam, Nederland zeggen we dom dapper. Je moet niet dom dapper zijn.
1: Dom dapper. Dom dapper.
3: Dom dapper,
1: ja. Ja, mooi. Wees niet dom dapper. Ja, maar wees dus knap dapper.
0: Ja.
1: Wanneer was jij knap dapper, papa?
3: Nou, er zijn zoveel momenten.
1: Geef ons één.
3: Nou ja, het is... eigenlijk was het moeilijkste moment voor mij... was dus eigenlijk... En onprettig om over te praten, als je me dat zegt... is 8 december 1982... waar vele van mijn vrienden, collega's... om zeep gebracht werden, op een wreedaardige wijze.
1: Ja.
3: En dat je dan inderdaad... moet beslissen, wat doe je?
1: Ja.
3: Je kan niet vechten tegen de mensen, je hebt geen wapens. Ja. Dus dat zou dom dapper zijn.
1: Ja.
3: Maar anderzijds denk je van, kan je nog in zo'n samenleving leven?
1: Ja.
3: Velen zijn vertrokken.
1: Ja.
3: En ik ga niet voor mezelf opscheppen. Ja. Ook ik speelde met die gedachten. Maar ik dacht, nee, wij die hier blijven, moeten juist proberen het land te redden.
1: Ja.
3: En als ik een kleine bijdrage daartoe geleverd heb, ben ik tevreden.
1: Mooi. Ja, ik weet ook wel dat... ik ben zelf opgegroeid in Suriname. Ook in die tijd. En ik weet dat het bij mij... inderdaad los van veel verdriet... wat ik had over... Hè, dat we als samenleving uit elkaar spatten echt. Want dan had je mensen die... zeiden nou, we zijn pro dit... of we zijn anti dat, of weet ik veel wat. En ik denk dat ik was een jaar of 16, denk ik aan papa. 15, 16.
3: Ja.
1: En dat ik dacht, nee, maar... los van, en ik was toen nog zo jong, maar ik had die gedachte altijd, dat los van mensen die elkaar van alles aandoen, is dit mijn land.
0: Mm-hmm.
1: En dit is het land waar ik ben, waar ik wil zijn. En ik weet dat ik zelfs daar zo ver in ging, dat ik heel nationalistisch bijna werd. Juist om te denken, we moeten bij elkaar blijven. Dat ik ook vond dat mijn moeder alleen maar producten van Suriname mocht kopen. Mm-hmm. Dus dan kwam ze met... pindakaas uit Amerika, weet ik veel. Allerlei namen, dat is Skippy en weet ik wat. En mijn moeder vertelde me het laatst nog. Ik zei van, ga terug naar de supermarkt en breng deze pindakaas terug. Want we hebben Surinaams fabrikaat.
3: Ja, dus Inomo Skippy.
1: Ja, Inomo Skippy, werkelijk. Inomo Skippy en breng dat ding terug. Maar wat, ik vind het wel een mooi voorbeeld van knap dapper zijn.
0: Mm-hmm.
1: Voor jou, Reina, terug naar jou en jouw boek. Ik vind het ook knap dapper dat je zo'n boek schrijft. Want... het klinkt heel esthetisch en zelfs ook ethisch. Hè? Van, we gaan het hebben over mensen die hun stem nog onvoldoende laten horen.

0: Tegelijkertijd, als jij mensen gaat zeggen, laat je stem horen, zullen er anderen zijn die heel boos worden en zeggen, waarom ga jij allemaal mensen vertellen dat ze hun stem moeten laten horen? Ik ben hier de leider van mijn organisatie, van mijn politieke partij, van mijn whatever. En nu jij gaat allemaal mensen lopen ophitsen.
1: Twee dingen.
0: Ja.
1: Reageer ik daarop. De eerste, ik ben dus een beetje tijdelijk voor dit boek afgestapt van het versterken van mensen.
0: Oké. Dus je bent
1: omdat ik heb heel bewust, en elke keer als ik mezelf betrapte dat ik daar toch in terugval, want dat is wat ik eigenlijk wil, dan ging ik weer naar die systeemkant.
0: Ja.
1: Omdat ik wil geen mensen beschuldigen, maar ik wil een systeem beschuldigen dat ze onvoldoende kijken naar de onderstroom. Hè? Ja. En dat zijn twee termen die ik hier heel erg in propageer. Mm-hmm. De bovenstroom, alles wat je kan meten.
0: Ja.
1: Alle data, alle rapporten. AI komt even aan de orde. Daar moet ik apart over, een boek over schrijven. Al die geweldige dingen is niet de basis van een goed besluit.
0: Ja.
1: Een goed besluit is als je ook die underscore meeneemt. En dan bedoel ik niet eens aan het zorgen dat je alleen maar mensen naar mensen luisteren die niks zeggen. Waar het om gaat is je verantwoordelijkheid is een goed besluit. En een goed besluit, een gezond, integer besluit is alleen maar integer als je de bovenstroom en de onderstroom integreert.
0: Juist.
1: En als je achteraf je niet hoeft te verontschuldigen. Ik ben bezig een lijst te verzamelen van alle verontschuldigingen op overheidsniveau alleen al. En uit die verontschuldigingen, en ik heb het bewust niet specifiek op Suriname gericht.
0: Ja, ja.
1: Maar heb ik wel voorbeelden van.
0: Het is echt een mooi universeel gegeven.
1: Het is een universeel gegeven. Maar in mijn presentaties ga ik dieper in op Suriname.
0: Ja.
1: Want ik kan wel zeggen dat we praten veel over 50 jaar Surinaamse toekomst. Maar elke keer als ik uit een lezing of zo wegging, vroeg ik me af, maar hebben we over die mensen gesproken? Hmm. Hebben we erover gesproken wat hun weerhoudt om te zijn wie ze zijn? Mm-hmm. En om hun stem te laten horen over hun toekomstverwachtingen.
0: Mooi.
1: We praten over hele geweldige goede dingen hoor. Laat maar niet afbreken. Mm-hmm. We gaan scholen bouwen. Maar wacht even. Ja, we gaan scholen bouwen. Maar hebben we ook gekeken waar we die scholen gaan bouwen? Willen de mensen die scholen of willen ze vervoer? Of
0: ja, precies. Wat is de onderliggende vraag?
1: Wat is die onderliggende vraag?
0: Ja.
1: En dus daar, dat heeft me echt gestimuleerd inderdaad ook om die systeemkant op te gaan. Het is geen communicatieprobleem. Het is geen cultuurprobleem. Het is een systemisch probleem. En
0: heel
1: in systemen.
0: Mooi. Als ik jou mag onderbreken, want dan kijk ik ook naar die twee heren aan deze kant van ons. Hè? Dus als jullie dit zo horen, deze analyse van Reina. Beide, jullie zijn allebei ook mensen die werken in organisaties. Mm. Papa dan Surinaams, jij Nederlands. Wat is jullie eerste reflectie tot nu toe op wat Reina vertelt? Guus eerst?
2: Guus. Ik zal beginnen, want ik kwam daarna met zo'n geweldig voor. Ik denk van, daar gaan we het nooit meer over kunnen komen. Nee, voor mij is het heel herkenbaar, zeg maar. Ik moet het denken aan mijn tijd bij VSB-fonds. Mm-hmm. Waarbij we echt probeerden om sterkere buurten te maken door iedereen bij dingen te betrekken. Want je ziet vaak dat er in de buurt één persoon is die heel veel herrie maakt en dingen doet.
0: Ja.
2: En dan na een tijdje gaat die weg. Of is die moe. Of is die overwerkt. En dan is er niets meer, want het hele ding valt weg.
0: Ja.
2: Terwijl als het je lukt om iedereen in zijn ambitie en zijn motivatie te raken, dan ga je veel verder kunnen gaan. Mm-hmm. Dus ik vind het gaat een heel mooi ding zijn, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik herken het van uit hiërarchisch geleide organisaties dat het killing is als je inderdaad zegt van, maar baas, wat als dit of wat
0: precies
2: als dat. Dat je baas zegt van,
0: gaan we niet doen.
2: Die deur is daar.
0: Hier is je ontslagbrief.
2: Ja.
0: En papa, jij bent dan iemand die ook leiding geeft.
3: Ja, leiding. Maar ik wil toch even iets zeggen, want de tijd gaat hard natuurlijk. Ja. Over het boek zelf. Ik heb het boek zelf niet gelezen.
0: Ja.
3: En ik dacht werkelijk, wat je eerst zei, dat het ging om meditatief. Een meditatief boek. En ik dacht, een heleboel organisaties, religieën, filosofieën, speelt stilte een belangrijke rol. Hè? Maar dan is het inderdaad stilte van jezelf keren.
0: Mm-hmm.
3: Probeer jezelf te realiseren.
0: Mm-hmm.
3: Het goddelijke in jezelf te realiseren. Maar dit is eigenlijk een beetje management. Ik zou zeggen, het gaat over good governance.
0: Ja.

0: En ik vind het wel begrijpelijk, want nu snap ik dat eigenlijk het is dus de kracht in stilte,
1: Ja,
0: hè, Reina?
1: ja,
0: Ja.
1: ja, ja.
0: En niet de kracht van stilte.
1: Nee.
0: Dus de kracht welke in stilte ligt.
1: Ja.
0: En dat is wat al gezegd wordt. Het is soms goed je mond te houden. Dus niet eruit te flappen wat je zou willen. En ook al zou het, ik heb het niet in het boek gelezen, ook al zou het eigenlijk goed kunnen zijn dat je je stem laat horen.

0: Juist.
1: De instituties
0: Ja.
1: zijn verzwakt. Zeker vanaf de onafhankelijkheid, misschien al daarvoor. We hebben een verzwakking van de instituties. En als de instituties zwak zijn, is het land ook zwak.
0: Klopt.
1: Begrijp je? Dus, en ik denk dat als ik zo de benadering van Reina hoor, denk ik dat ze een belangrijke bijdrage daaraan kan leveren.
0: Absoluut.
1: En dan kom ik nu terug op mijn ervaring in organisaties.
0: Ja.
1: En inderdaad, ik heb ook genoegen om met Reina in een goed georganiseerde, eigenlijk mag ik geen reclame maken voor Rotary. Maar Rotary zou een voorbeeld kunnen zijn van een goed georganiseerd instituut.
0: Ja.
1: Voor anderen. En ik ga het hierbij laten, mm-hmm. maar ik zou tientallen voorbeelden
0: ja.
1: kunnen noemen. Maar laat me toch één voorbeeld geven. Kijk, we hadden een verwaarloosd gebouwtje, of nou ook gebouw hoor, koloniaal gebouw, zogenaamde Waaggebouw.
0: Ja.
1: Viel helemaal in elkaar.
0: Ja.
1: Precies zoals een heleboel andere
0: gebouwen.
1: Historische
0: ja.
1: gebouwen.
0: Ja.
1: Maar de Rotary is erin geslaagd om uit eigen middelen het Waaggebouw zodanig te restaureren dat het een grote toeristische attractie is.
0: Juist.
1: Dus het is geen reclame voor Rotary,
0: ja.
1: maar het is wel de kracht van een instituut wat je kan doen. Dat zou één Rotary niet kunnen doen. Maar alle clubs bij elkaar. En ook financieel, deels uit de gemeenschap, maar ook deels uit hun eigen zakken.
0: Ja.
1: Dus we zijn tot dingen in staat.
0: Ik vind het een fantastisch voorbeeld, zeg ik heel eerlijk. Omdat jullie zeggen met z'n tweeën aantal inderdaad raken dingen. Enerzijds, dit is inderdaad geen boek over meditatie. Tegelijkertijd is het wel een boek over contemplatie. Want je moet goed nadenken over waar ben je mee bezig, wat ben je aan het doen. Hoe wil je als samenleving je tot elkaar verhouden? Dus dat haal ik ook eruit.
2: Mm-hmm.
0: En wat ik ook mooi vind, en dat vind ik zo hoopgevend, dat is, ik heb een klein beetje kunnen lezen al. Wat ik hoopgevend vind aan dit boek, Reina, is echt wat papa ook net deed. Continu ook kijken naar welke blessings zijn er wel in die samenleving. Dus dat we een Rotary hebben, in plaats van kijken en roepen, maar laat die Rotary.
1: Er zijn ook andere goede organisaties.
0: Ja, nee. Maar dit is een fantastisch voorbeeld.
1: Ja.
0: Want in plaats van te zeggen van, hey, laat die Rotary, mm-hmm. zeggen van, maar wat kunnen we leren? En ik denk okay. dat daar een heel belangrijk punt in zit. Want wij doen het zelfs nu al, hè, dat we ons ook gaan verexcuseren. Maar het is niet om reclame te maken voor Rotary.
2: Ja.
0: Je mag reclame maken. Als het goed gaat, mag je er. Maar dan is het niet van, het is alleen recht van Rotary. Er zijn meer. Maar je mag reclame maken. We mogen juist veel meer vertellen, vind
2: heel,
0: ik.
2: Ja, dat is dus die kracht. Ja. We moeten die kracht uit die stilte halen.
0: Exact.
2: En zicht.
0: Zo heb ik jouw
2: maken.
0: Boek ook echt geïnterpreteerd. Ja.
2: Ja. Maar, wat ik dat jij zei dat in het begin ook, dat het misschien, dat jullie dachten het is meditatief en dat het dat niet is. Het is het wel.
0: Ja, het is
2: want
0: contempleren.
2: Als
0: ja.
2: je praat over be you, hè, dus
0: ja.
2: eerst dat ik be your own, be dit en dat.
0: Ja.
2: Maar terwijl ik dit boek schreef, kreeg be you meer betekenis. Hè?
0: Mm.
2: En als ik praat over de bovenstroom en de onderstroom, en toen ging ik het in het Engels vertalen. Want dit boek, ik heb al een presentatie in het Engels erover moeten houden. Ik moet het boek dus vertalen.
0: Heel goed.
2: Dan is het be know your own underscore.
0: Ja.
2: Dus J-O-U, your yes. own underscore.
0: Ja.
2: Moet je weten.
0: Mooi, dat you is your ja. own underscore.
2: Underscore.
0: Gek. Ja. Ja.
2: Want het is ook jouw lens waarmee je naar zaken kijkt die je leidt door beslissingen. En je moet je er dus van bewust zijn dat jij invloed hebt op wat de uitkomst is. En dus leiders moeten niet alleen, zelf ook niet alleen kijken naar die bovenstroom, maar ook naar hun eigen onderstroom.
0: Ja.
2: En om die onderstroom te horen, te voelen, moet je in stilte gaan.
0: Ja.
2: En dus
0: ja.
2: dat is ook stilte.
0: Ja. Ja.
2: En toen bracht ik het nog verder. Your own, your organizational underscore.
0: Juist.
2: Weet je wat er in organisaties allemaal leeft en waar we maar niet over praten. Vroeger zei ik altijd, ik wil die gesprekken voeren die niet gevoerd worden. En dat gaat, leer ik zelf van mezelf, dat gaat over die onderstroom. Ik voel altijd iets wat niet klopt.
0: Ja.
2: Maar niemand voelt dat in mijn omgeving op dat moment. Of niemand zegt wat.
0: Ja.
2: En dan denk ik,
0: Maar daarom is het zo belangrijk dat je een boek hebt geschreven. Want doordat je dat boek hebt geschreven, heb je eigenlijk in handen dat je zegt, hey, hier wil ik het over hebben. Maar ook heel veel mensen denken, hey, ze heeft een boek geschreven, waar wil ze het over hebben?
2: Ja.
0: Waardoor je nu echt een heel krachtig instrument hebt om het gesprek wel te voeren over dat waar we nooit over willen praten. Ja. Wat we ingewikkeld vinden en moeilijk. Toch? Want kijk, je ziet het bij heel veel mensen, niet alleen maar in de Surinaamse samenleving, in alle samenlevingen. Dat we denken van, laten we het gezellig houden.
2: Ja, toch? Ik bedoel,

0: hier in Nederland weten we van een heel bekend voorbeeld. Ik weet niet of jullie het kennen, want jullie zijn natuurlijk meer geënt op Suriname. Maar bij hier een belangrijke politica, Sylvana Simons. En die zat aan tafel bij De Wereld Draait Door. En zij haalde een aantal hele belangrijke zaken naar voren. Waarop de hele tafel, tot dan toe, was zij een zeer geziene gast. Mooie vrouw, leuk, alles hè. Tot dat moment, zeer geziene gast. Ze besloot to be her own self, so she was be you. En ze vertelde daar een aantal zaken die echt aan het scheuren waren. En je zag binnen, Gus, binnen 3 minuten, zag je de hele tafel veranderen. En eigenlijk werd ze op dat moment persona non grata. Ja. Het was tot nu toe toch zo gezellig.
1: Je moet het water niet laten rimpelen. Hè? Het moet
2: ze werd gewoon van de tafel geveegd.
3: Ja. Verbaal die tafel gewoon wegveert.
0: Met haar woorden.
3: We kunnen deze discussie niet winnen.
0: Exact. Ja.
3: Dus wat we kunnen doen is we gaan naar buiten sleutelen.
0: Ja. Precies. En dat is wat er gebeurt.
1: Ja, is gebeurd.
0: En ik denk, want dan kom ik terug toch op jouw boek ook weer. Want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die jij ook zegt. Van ja, je kan je stem gaan laten horen.
2: Ja.
0: En wat dan gebeurt is dat het effect daarvan ook kan zijn. Dat men zegt, nou, ga maar van die tafel af. Dus wat u zegt, van tafel vegen.
2: Maar dat is heel belangrijk, dan wil ik haar vragen, want ik heb het boek niet gelezen.
0: Ja.
2: Maar wat vind je, zegt, soms moet je je mond houden, de kracht in het zil. Maar moest Sylvana haar mond houden?
1: Nee, ik vind helemaal niet dat je soms je mond moet houden, hoor. Dus je gaat het boek krijgen.
2: Sorry, dan ben ik er.
1: Suriname gaan we verder praten. Ja.
0: Heel goed.
1: Want, Ik wil dat iedereen zijn mond open doet, maar ik leg het...
2: Maar soms moet je stil blijven, denk ik, als ik het begreep.
1: Dus als leider moet je soms stil blijven, vooral in deze, vanuit dit uitgangspunt.
2: Ja.
1: Vanuit dit uitgangspunt moet je vooral als leider even stil zijn, want ik noem stilte een signaal. Hmm. Als je bezig bent met je besluitvormingsproces en je loopt tegen stilte aan, vul het niet in van iedereen is het met me eens, maar... Kijk, wat klopt hier niet? En geef ook aan dat je voelt dat misschien iets niet klopt.
0: Juist.
1: Waardoor je mensen ook de uitnodiging geeft om te durven zeggen wat volgens hun niet klopt. In het seminar wat ik gaf, heb ik aangegeven, zet bijvoorbeeld een lege stoel bij het bureau of bij de tafel en zeg, daar zit iemand die vindt dat iets niet klopt. Wat denk je dat die persoon vindt? En dan gaan mensen... Zij zeggen het niet, maar ik denk dat hij vindt dat dit al 1000 keer is gezegd en het niet gaat werken.
0: Dat is een heel mooi
1: vinden.
0: Ja. Reina, ik heb dus dit, en mensen in Zuidoost weten dit ook, er zijn ook foto's van. Ik heb letterlijk deze inspiratie gehad. En ik heb 8 jaar lang in de vergaderkamer van het stadsdeelkantoor een stoel gezet voor de kinderen van Zuidoost. Yes. Omdat ik vind, ik ben binnengekomen, ik heb gezegd, nou, ik kom hier omdat ik van iedereen hou, maar het belangrijkste voor mij is die liefdevolle goedemorgen. Elk kind in Amsterdam Zuidoost heeft recht op een liefdevolle goedemorgen. Dat betekent dat het kind, 's morgens moet iemand tegen het kind hebben gezegd, goedemorgen lieverd, fijn dat je er bent. Het kind moet ontbijt hebben gehad, het kind moest een dak boven haar hoofd hebben. Het kind er moest niet 's avonds worden gestoord doordat papa en mama ruzie hebben gehad. En kind moet op een prettige manier naar school kunnen gaan. Het zijn allemaal voorwaarden voor dat recht op liefdevolle goedemorgen.
1: Ja.
0: Als je met elkaar daar zit te vergaderen. Elke vergadering vroeg ik aan het eind. Oké, leuk. Wat hebben de kinderen van Zuidoost gehad aan deze vergadering? En als het was niets, dan hebben we niet goed vergaderd. Ja. En je neemt natuurlijk met dit fenomeen ook de ouders meteen mee. De opa's, de oma's. Want in Amsterdam Zuidoost... En ik wist dat niet, want ik heb dankzij mijn vader heb ik een zeer geprivilegeerde opvoeding gehad. En hele lange tijd gedacht dat heel de wereld gewoon het normaal was dat je 2 keer per jaar op vakantie gaat.
1: Ja.
0: Dat je balletpakken krijgt uit Amerika. En ik dacht, dat is heel normaal. Ik werd kwaad als we niet 2 keer per jaar op vakantie... Hey, papa, je bent een vreselijke vader, want ik ga niet 2 keer per jaar op vakantie. Nou, dat privilege, daar ben ik met mijn neus op de feiten gedrukt in Zuidoost. Hier heb ik gewoon soms kinderen... die geen dak boven hun hoofd hebben. Ik heb kinderen die met honger naar school toe gaan. Is een heel ander ding. Dus die stoel, die moet daar staan.
1: Ja.
0: Prachtig dat jij dat...
1: Ja.
0: Dus we hebben dezelfde inspiratie. Wat leuk.
1: Ja, is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want dat is die onderstroom op dat moment.
0: Ja.
1: En ik wil nog iets op iets terugkomen. Jij zei iets over hiërarchie.
0: Ja.
1: Want daar geef ik ook speciaal aandacht aan... om leiders te laten weten dat alles wat ze...

0: doen extra werkt. Hè? Dus bijvoorbeeld als je zegt, oké, mensen, of niemand ziet wat ik nu doe, sorry luisteraars.
1: Ze kijkt naar de,
0: ik kijk naar mijn zogenaamde naar mijn horloge.
1: Goed dat je dat vertaalt.
0: Ja. Oké, we hebben nog een paar minuten. Zijn er vragen? Nou, je blijft stil.
1: Tuurlijk.
0: Want er zijn nog maar een paar minuten.
1: Het inspireert niet om te praten.
2: Nee, maar oké, maar wat ik wilde zeggen. Ik heb het boek nog niet gelezen. Maar als ik toch terug mag komen. Als je zegt de kracht in stilte. Dan betekent stilte toch iets heel belangrijks. Dus er zijn in ieder geval momenten waarop je stil moet zijn. En dat blijkt natuurlijk niet uit de titel. Ik neem aan dat je uitleg geeft. Maar ik wil alleen maar zeggen dus dat het, de titel alleen. Je hebt erboven geschreven.
1: Integrated Governance Leadership.
2: Governance Leadership.
1: Ja.
2: Ja, dat denk ik dat de inhoud beter weergeeft. Dus geen kritiek hoor. Maar de titel is pakkend.
1: Ja.
2: Maar ik geloof dat je subtitel, of althans staat er ook bij. Dat eigenlijk meer. Maar dat is uitermate belangrijk, moet ik je zeggen. Want dat is het probleem in Suriname. Ja. Eigenlijk over de hele wereld, maar voor Suriname heel bijzonder. Want ik vraag me af, als je kijkt wat voor kader er in Suriname is. We hebben echt top intellectuelen, topdenkers. Maar als je ziet wat wij van die samenleving maken, dan zeg ik, hoe kan dat?
1: Ja, exact. Hoe kan dat?
2: Er is iets verkeerds. Ja. En ik denk
1: en dit
2: inderdaad
1: kan helpen.
2: Kan helpen. Ja. Maar dat we in Suriname juist te veel praten. Dus inderdaad, daarom is dat zo stil.
0: Ja, maar alleen de bovenstroom. Hè? Ja. In Suriname praten we alleen over wat zichtbaar is.
2: Ja.
0: En niet over wat niet zichtbaar is. En dat noem ik dus misschien ook. Wat ons nog in stand houdt, is de spirituele kracht die we wel hebben.
1: Mooi.
0: Maar niet voldoende beseffen.
1: Mooi.
0: En dus op een of andere manier voelen we ons krachtig, maar we zijn bang om dat de boventoon te laten hebben.
1: Heel, Reina, dit is zo mooi wat je zegt. We hebben één keer hier een bijeenkomst gehad in het stadsdeelkantoor. En dat was denk ik de mooiste bijeenkomst. Nou, ik heb heel veel mooie bijeenkomsten gehad in mijn leven, maar dit was wel erg mooi. Waarbij een aantal mensen uit Zuidoost, we hadden een hele belangrijke vergadering met heel veel ministers. Dus ze kwamen echt, dus het stadsdeelkantoor aan de voorkant stond vol met wagens van ministers. Ze kwamen allemaal massaal naar Zuidoost. Want het ging toen over hoe gaan we om met het slavernijverleden. Dus dat was echt een aantal jaar geleden. Hele belangrijke vergadering. En een aantal vrouwen kwamen naar me toe en ze zeiden, want in Zuidoost praat men heel beleefd altijd. Dus ze zeiden, voorzitter, we hebben een idee. We gaan deze vergadering op een andere manier doen. Want we moeten kracht hebben om dit te doen. Dus ik denk, oké, wat gaan we doen? Ik ben altijd van, laten we met elkaar beslissen. Hè? Is mooi. Ze zeiden, wat we gaan doen is, we gaan die vergadering beginnen met eerst een traditie uit de inheemse cultuur, gevolgd door een traditie van de Marons. Daarna pas gaat u praten en dan opent u de vergadering. We hebben het als zodanig gedaan. Wat er gebeurt, en dat is wellicht ook hoe bovenstroom, onderstroom, spirituele stroom bij elkaar komen. Wat er gebeurde door die indrukwekkende manier. De ministers die zaten echt zo van, oké, wat gebeurt hier? Maar vonden het heel indrukwekkend en gingen er ook echt op een hele respectvolle manier mee om. Maar het was alsof die hele sfeer veranderde. Ja. Omdat je durft te laten zien, be you.
0: Ja.
1: Durft te laten zien, dit zijn wij. We gaan het hebben over hoe gaan we om met de transatlantische slavernij. Al die moeilijke issues. Maar wat we eerst gaan doen, is de spirituele voorouders eren. Daarvoor was er een heleboel gedoe. Djugu, ruzie, weet ik veel. Die vergadering verliep vlekkeloos. En dat is wanneer wij ook, en misschien is dat het wel, papa, dat wij als Surinaams volk, ook als Surinaams Nederlands volk, veel meer moeten gaan staan voor dat waar we vandaan komen. En dan hebben we minder angst om te praten en te denken, maar wat ik zeg is niet goed genoeg. Wat jij zegt is verdomd goed genoeg. Want je komt uit de wijsheid van al je voorvaderen. Hoe zit je dan aan tafel?
0: Het is heel mooi. Heel mooi.
1: Ja.
0: En het geeft mij inderdaad

0: inhoud op een andere manier. Mm. Want ik had er op die manier natuurlijk nog niet over gedacht. Maar de spirituele aanwezigheid van de energieën waar we allemaal in leven.
1: Ja.
0: Die moeten we gewoon erkennen. En die komt tot uiting. Dat is heel gek ander onderwerp. Ga ik ooit even doorheen.
1: Ja.
0: Gek genoeg, als we het hebben over Surinaamse geweldigheden, dan praten we over kunst en cultuur.
1: Juist.
0: He, dus dat komt van binnenuit. Mm-hmm. En dat is wat wel wordt erkend. Maar niet herkend als een kracht van een land. Het is leuk. He, we hebben goede schilders, zangers.
1: Ja.
0: Mijn zoon Daniel is een geweldige acteur.
1: Dat bedoel ik, Daniel Wallace.
0: Geweldig.
1: Heel goed.
2: Mooi zo.
1: Maar ik vind het zo belangrijk. Laten we ook onze kinderen, onze broeders, zusters, die het mooi doen, blijven benoemen.
0: Dat
1: dus, dames en heren,
0: kracht.
1: Reina heeft een zoon. Haar zoon is Daniel Kolff.
3: Ja, Daniel.
2: Ja.
1: Heel goed.
2: Ja.
3: Kolff is aan mijn hand, hoor.
1: Ja, Kolff is aan je hand. Ja. Geweldig.
3: Ja, ik kan niet laten, hoor. Het is mijn hobby. Dat weet jij natuurlijk.
1: Ja,
3: dat
1: is helemaal leuk.
3: Dat
1: is geweldig. Dit is juist het programma waar we het hebben over het woord. Dus hier, als het ergens mag, is het hier.
0: Ja.
1: Maar ga verder, Reina. Ik onderbrak je.
0: Het is belangrijk dat we beseffen dat van binnenuit, die kracht komt van binnenuit. En intelligentie is goed.
1: Ja.
0: Maar verzin nog een paar dingen over intelligentie. Hè?
1: Ja, we willen wat woordspelingen over intelligentie.
0: Woordspelingen.
1: Dus, hij heeft nu het huiswerk. Ja.
3: Nee, maar ik wil ook over spiritualiteit zeggen, hoor.
1: Zeker.
0: Want leri ne pordon, die gooi ik.
1: Oh ja, maar leri ne...
3: Leri ne pordon. Ja. Nee, ik wil dus zeggen, dus inderdaad, de kracht van spiritualiteit.
1: Ja.
3: We praten er niet zo veel over in Suriname. Maar ik vind wel dat we een spiritueel volk zijn.
1: Ja.
3: Ik ga je zeggen, ik was ook onder de indruk van het boek. En we zijn over literatuur van Iraida Oof.
1: Ja.
3: Boendeval.
1: Ja.
3: Dat boek begint met de piai. De piai man.
1: Ja.
3: Die bericht gekregen heeft van het neerstorten van het vliegtuig. En binnen de cultuur van onze inheemse ging het verhaal al tientallen jaren dat er een rekening moest worden vereffend. Begrijp je? Wat was gebeurd? De plaats waar het vliegveld zat, de Amerikanen hebben die inheemse daar weggewerkt.
1: Ja.
3: Met valse voorwendsels.
1: Juist.
3: En er is toen gezegd aan die inheemsen: als jullie dus hier blijven wonen, heb je kans dat die grote vogels op jullie zullen vallen. Dus de vliegtuigen die komen, want er gaat gevochten worden.
1: Ja.
3: En ze zijn weggegaan. En toen werd er een voorspelling gemaakt van: er zal, we weten niet wanneer, een grote vogel neervallen op Sanderij.
1: Ja.
3: En precies ook neergevallen. En wat was de opdracht van de PI? Om daar mensen bij elkaar te brengen. Een deel was nog in leven, een deel bevond zich in een andere wereld al, enzovoort. Maar er waren relaties. En hij had de leiding om de rekening te vereffenen.
1: Ja,
3: fantastisch. Hij zei, er was een onbalans en er moest weer evenwicht komen. Dat vind ik een prachtige insteek in het boek van Iraida.
1: Ja. Hoe mooi. Kijk, en dan wat mooi is, hè, Reina, van als je een goed boek hebt geschreven, dat je daar uren over kan praten met elkaar. En dat we dus ook andere boeken erbij kunnen halen en kunnen zeggen: hé, maar dit is een wijsheid die daarbij past. Of dit verhaal past erbij. We hebben gelukkig voor de luisteraars thuis, want ik weet een paar luisteraars, mijn vader zegt altijd: gaan mensen echt een uur naar een programma luisteren? Of zelfs twee uren? Ja, ze gaan luisteren.
3: Nou, ik ben ook wel ingelicht te kringen, hoor. Dus dat is anderhalf uur.
1: Daarom. En, want we hebben zometeen, we hebben baksies gekregen. Jullie kennen het woord baksies.
3: Ja,
1: dat is extra.
3: Mooi,
1: we hebben extra gekregen van Mart Radio. En we hebben een fantastische technicus die ook gewoon nog een uur voor ons hier wil blijven. In zijn vrije tijd, hè? Mensen worden hier niet betaald.
3: Okay.
1: Dus iedereen doet dit in vrije tijd. Dus dank je wel alvast daarvoor. Hartstikke leuk. Dus we gaan zometeen kort naar muziek. Dan zijn er weer wat reclames. En dan gaan we gewoon een tweede uur praten over boeken, literatuur. En we gaan even in de pauze die we nu hebben kijken hoe we onze boeken gaan integreren in het gesprek over de kracht in stilte. Want we zijn nog niet klaar met praten, volgens mij. Of wel, Guus?
2: Nee. Nog lang niet. Nog lang niet.
1: Geef een cliffhanger voordat we gaan naar de muziek gaan. Mag jij een cliffhanger geven?
2: Ik zoek in die kracht in stilte ook naar het gegeven van je moet op je werk moet je professional zijn.
1: Mm-hmm.
2: En zo

0: Soms lijkt het dan alsof je je ik thuis moet laten. En ik denk dat als je echt goed op je werk zit en de ruimte van het systeem goed genoeg is, dat je jezelf mag zijn
1: Zelf
0: met je
1: moet
0: professionaliteit en
1: zijn,
0: zelf moet zijn. Maar het vergt veel van leiderschap en van organisaties om dat te bewerkstelligen. En dat je
1: super.
0: dus dat.
1: Wauw.
2: Echt
1: Dus
2: super.
1: die gaan we zo meteen. Daar hebben we een cliffhanger toch voor die luisteraar die denkt:
2: Ja,
1: ik ga naar de markt. Nee, u kunt nog niet gaan. Maar we hebben nog een
2: Ja.
1: uur te
2: Ja.
1: doen
0: Ook nog niet
1: met
0: naar
1: u.
0: Kwaku blijven.
1: Nee, blijf
3: Oh ja,
1: rustig.
3: maar kom maar
1: We
3: aan.
1: hebben ook nog Kwaku, dus laten we gaan tot 2 uur gaan we nog met u babbelen over, nou ja, babbelen is dus meer dan babbelen, gaan we spreken over het prachtige boek dat is geschreven door mevrouw Reina Kolff-Tellegt. Het boek heet De Kracht in Stilte en de ondertitel zeg maar is Integrated Governance Leadership, de werkelijke kwaliteit van besluitvorming in complexe systemen wordt bepaald door de integratie van... Titel zeg maar is Integrated Governance Leadership, de werkelijke kwaliteit van besluitvorming in complexe systemen wordt bepaald door de integratie van bovenstroom en onderstroom.
4: 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: ACT, Andries Caribbean Tours. Ire ik opalanyi gwaser nang anunotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa lundu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting somun souman no december. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en Buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein Kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
5: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
6: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
7: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid...

0: Wij zijn één, Wina Wang. Prachtig, prachtig lied. Dat eigenlijk helemaal samenvat wat we het eerste uur met elkaar hebben besproken. Namelijk, hoe kom je als volk tot wasdom? Dat doe je als je naar elkaar durft te luisteren. Als je durft te zeggen, hey, we staan met elkaar in verbinding. En de prachtige meneer die dit heeft geschreven, naar ten hoor heeft gebracht. Ik kan hem minder goed een ode brengen dan mijn vader. Dus ik vraag Carlo Jatanan Singh om eens te vertellen. Waar hebben we naar geluisterd? Waarom raakt dit ons allemaal zo enorm? Een ode.
1: Ja, een ode vooral aan de zanger. Ik weet niet of hij zelf ook geschreven heeft. Maar in ieder geval, ik dacht het niet. Goed zo. Maar dit is werkelijk een van de mooiste liederen ooit gemaakt.
0: Ja,
1: ook van Dr. McDonald, hoor, als Toerenamisee. Ja. Maar dit zijn dan twee uittappers. Ook Paul Amirali, dat liedje was mooi, maar dit behoort tot de grootste. En ik wil gewoon zeggen, kijk, maar inderdaad, eenheidsgevoel wat dit teweeg brengt. Dat we zeggen, de emoties die loskomen en die ons allemaal raken. Dus ik vind inderdaad, ik moet wel zeggen, ik heb Kenneth Arias persoonlijk gekend. Het was werkelijk een grootheid. Hij was een natuurtalent, geen specifieke vooropleiding. Maar als die man begon te spelen en te zingen. Maar hij had één probleem. En dat is dat hij te veel van een glaasje hield. Mm. En misschien ook een joint gebruikte.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het jammer. En daardoor werd hij niet, was hij niet overal welkom.
0: Mm.
1: Maar ik moet zeggen, hij is ons kort geleden voorgegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind toch, ondanks zeg maar kritiek op zijn persoonlijk leven, moeten wij hem zeker gedenken op een juiste manier.
0: Ja.
1: Iets naar hem vernoemen of wat dan ook. Want wat hij ons gegeven heeft met Wina Wang, dat is ongelooflijk. Dat is voor de hele Surinaamse bevolking, los van tot welke groep je behoort, maar ook los van welke tijd. Dit is een lied voor de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En we mogen Kenneth dankbaar zijn. En wij wensen hem ook, in welke dimensie hij zich mogen bevinden, het beste toe. En uiterste dank namens de Surinaamse gemeenschap.

0: Mooi. Fantastisch, ja. Ja. Wat een mooie ode. En ook, eigenlijk is het een ode aan inderdaad Kenneth.
1: Ja.
0: Maar het is ook een ode aan mens zijn.
1: Ja.
0: Met elkaar durven te staan. Niet alleen voor het prachtige wat iemand brengt. Maar juist ook te staan voor die andere kant van iemand. Dat iemand soms verdrinkt in alcohol, in drugs of in andere zaken. Dat maakt de persoon als mens niet minder. Dat is het gedrag van de mens. En hoe mooi om dat ook met elkaar te kunnen bespreken. Jij schreef een heel mooi boek, Reina. Daar hebben we het nog steeds over. Het eerste uur hebben we het uitvoerig gehad over het boek. Het boek De Kracht in Stilte. Integrated Governance Leadership. En je hebt het daar over de bovenstroom en de onderstroom. En hoe mooi is het om dat boek in het tweede uur ons nog meer te laten inspireren. Maar vooral ook wellicht geïnspireerd door nu dit wat we hebben ingebracht. Namelijk die verbinding, die eenheid. Het zoeken naar dat wat ons bindt. Jij geeft eigenlijk ook aan in jouw boek dat ja, is mooi, die zoektocht naar dat wat ons bindt. Maar om te komen naar dat wat ons bindt, moeten we vooral ook eerst weten wat ons ten diepste zelf raakt. En wat mij ten diepste raakt en wat ik dan meeneem. Bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Dan komen bovenstroom en onderstroom bij elkaar. Guus Spengel gaf ons een cliffhanger mee. Die zei, leuk, als je weet onderstroom, bovenstroom. Nu heb ik dat, dus in het voorbeeld van hem. Miset misrevi, ik weet wie ik ben. Ik kom naar het werk. Ik kom als mijn hele eigen zelf. Maar hoe gaat dan die professionele omgeving daarmee om? Wat zegt jouw boek daarover?
2: Mijn boek zegt in principe nog niks over het, noem het even, mensbeleid.
0: Mm-hmm.
2: Indirect wel, maar niet absoluut. Het indirecte wat het boek zegt is, iedereen in je organisatie heeft een waarde van binnen. In de stilte die ze niet tot uiting brengen. En als organisatie moet je die waarde naar boven halen. En dat kan alleen als je inderdaad let op de lens die je zelf hebt. Mm-hmm. Hè? Als je je eigen onderstroom beheerst, dan weet je hoe je reageert op andermans onderstroom. Maar gelijkertijd zeg ik, voordat je mensen in het besluitvormingsproces betrekt, moeten ze inderdaad zichzelf durven zijn,
0: exact.
2: Zichzelf kennen en weten wat hun talenten zijn om in hun functie te kunnen groeien.
0: Mm-hmm.
2: En dat heb ik in het boek niet zozeer beschreven, maar dat vloeit voort uit mijn meer dan 40-jarig werkervaring en het feit dat ik coach ben van de talentmotivatieanalyse.
0: Juist.
2: Waarom zijn talenten zo belangrijk? Als je weet wat je talent is, dan motiveert jou dat om te groeien,
0: exact.
2: Te shinen.
0: Exact.
2: Als je niet je talent kent en gewoon doet wat van je verwacht wordt, maar eigenlijk spreekt het je niet zozeer aan, dan ga je niet groeien.
0: Nee, nooit.
2: Dan kan ik me zelfs voorstellen dat je liever niks zegt.
0: Ja.
2: Want het spreekt je niet aan.
0: Guus, de cliffhanger en dit antwoord, komt het een beetje overeen of zeg je, ik wil iets meer, nog dieper een laagje gaan?
1: Ik ben benieuwd hoe, want de kracht in stilte gaat over het systeem is een organisatie, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
1: Hoe het systeem die kracht, het is de vraag of ik dat nou goed interpreteer, zeg maar, die kracht naar boven haalt of zo.
2: Ja. Nou, dat noem ik dan de Integrated Governance Leadership Tool. Weet je, als we gewichtig doen als managementdenkers, dan ontwikkelen we een tool.
0: Altijd, ja.
2: Ja. Mm-hmm. En die tool is dus de IGL tool, waarbij die manager zich ervan bewust moet zijn, oké, ik heb alle meetbare kanten op een rij, maar nu, en dan komt ook wel weer stilte tot uiting, zoals Carlo ook aangaf, je moet als leider dan ook bij jezelf nagaan, heb ik alles meegenomen? Ga ik dieper in? En daar heb ik dan een tool. Het is, ik teken het als je hebt de bovenstroom, de onderstroom en dan is er een sluis.
0: Mooi.
2: Een filter.
0: Ja.
2: Dus we moeten ons als leiders dan

0: Heel bewust zijn, heb ik gefilterd wat ik niet heb gehoord? Heb ik gekeken wat ik daaruit kan gebruiken en wat ik daaruit niet hoef te gebruiken, maar ik wel hoor? Wat je daarmee krijgt is dat je gebruikt het op het moment dat je een besluit neemt en je voelt het niet pas als alles misgaat. Want je hebt inzet gedaan, je hebt je best gedaan om alles te horen. Hè? Dus daar moet een van de volgende boeken, zijn allemaal instrumenten, behalve die stoel, om te horen wat er niet gezegd wordt. Ja. En dat is die filter. En de Integrated Governance Leadership Tool is een vereiste waarbij ik ook inmiddels al allerlei lagen heb beschreven waar je allemaal op kan letten om dingen naar boven te halen die anders verborgen blijven en alleen uit frustratie bij de uitvoering tot uiting komen.
1: Ja, ja.
2: Ja, mag ik?
1: Natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk heb je al een beetje gezegd wat ik wilde vragen. Namelijk, je zegt het boek gaat dus over talentontwikkeling vooral, dus het stimuleren van talenten. Maar de voorfase is natuurlijk het ontdekken van het talent. Ik heb namelijk vaak gemerkt dat er veel talent is wat onontdekt blijft. Natuurlijk is dat een moeilijke zaak. Hoe ga je dat ontdekken? Want als je dat ontdekt hebt, dan hoeft er ook niks meer mee te gebeuren. Hè? Dus het moet dan zich verder ontwikkelen.
1: Ja.
2: Ik wil vragen of je dus... Je hebt al een beetje gezegd of je iets dieper op kunt gaan.
1: Ja, hele mooie vraag.
0: Belangrijk is dat we weten, wat noemen we talenten? We noemen geen talenten, zijn diepere drijfveren die maken dat je doet wat je doet, dat je bent wie je bent. En dat ligt op allerlei vlakken. Op emotioneel, organisatorisch. Op allerlei vlakken heb je eigenschappen die je persoonlijkheid vormen. En dat noemen wij talenten.
1: Ja.
0: En vanuit die talenten gaan we kijken naar, ja, om het toch moeilijk te maken, competenties. Je weet in organisaties, om een bepaalde functie uit te voeren, moet je iets kunnen.
1: Juist.
0: Als je daar de juiste talenten voor hebt, dan kan je makkelijker groeien. Ik geef mezelf graag bloot op dat gebied.
1: Ja.
0: Mijn talent is, ik ben een creatieveling. Ik weet zeker dat Guus het begrijpt.
1: Ja.
0: Ik ben een creatieveling. Met als gevolg dat als je mij je boekhouding laat doen,
1: dan gaat het mis.
0: Gaat heel creatief.
1: Creatieve boekhouding.
0: Oh, maar ook mijn administratie. Als ik in gesprekken zit, nu vind ik dat ik heel netjes mijn tafel geregeld heb. Maar als je mijn bureau ziet.
1: Ja, in grote chaos.
0: Ja. Maar dat is omdat ik op een andere manier gestructureerd ben.
1: Ja.
0: En dat is dus niet mijn talent.
1: Ja.
0: Maar als mensen het niet weten, vroeger wist ik het niet, was het gewoon een slechte eigenschap.
1: Juist. Oh, maar het is heel mooi, want dan kan je het ook omkeren. Dan kan je dat waar je goed in bent extra doen. En mensen moeten jou niet vermoeien met administratieve zaken.
0: Nee.
1: Dat is gewoon niet jouw ding.
0: Nee.
1: En het is heel mooi, want dat is een andere theorie waar ik erg door gegrepen ben. Misschien kennen jullie hem ook. Appreciative inquiry.
0: Ja, toch?
1: Ja, toch? Waarderend onderzoeken.
2: Ja. Ja.
1: En daar zeggen ze ook, hè, van als je in rekenen een 4 bent of een 5, maar taal 8, ga je taal ontwikkelen en wordt een 10.
0: Ja, toch?
1: Dat was je moeilijk 6 keer per week naar bijles en zo. Wat mijn vader me heeft gestuurd en zo.
0: Ik heb het ook meegemaakt. Ja. Maar het heeft ook je cultuur in je organisatie veranderd. Alles verandert als je vanaf het begin zorgt dat je mensen naar hun talenten de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Weer dat be you. Prachtig. Maar dat vraagt, want dat is iets, je zei het, die mensen moeten gecoacht worden.
1: Precies.
0: En dus dan kom ik toch weer aan die systeemkant.
1: Ja.
2: Ja.
0: Want ik doe sessies met mensen en geef een rapport over hun talenten en drijfveren. En dan komen ze in de organisatie en dan wordt er alleen maar gekeken. Oh ja, ik neem hem aan. En verder zoekt zo'n persoon het maar uit.
1: Ja.
0: Dan gaat het toch mis.
1: Juist.
0: Maar dat is omdat je moet gecoacht worden. Want ik nam het voorbeeld van fietsen. Als je niet zo hard fietst, maar wel goed kan fietsen en je houdt ervan, dan ga je je discipline. Alles zet je in om keihard te fietsen.
2: Ja.
0: En dan word je een kampioen.
1: Ja.
0: Omdat het je talent is.
1: Juist.
0: Dan ben je gemotiveerd en je gaat ervoor.
1: Juist.
0: Maar dan heb je ook wel mensen nodig die je wat techniekjes geven. Hè?
1: Ja.
0: Zeggen van je moet wel recht zitten op die fiets. Juist. En weet ik veel wat.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je hebt begeleiding. We hebben elkaar nodig om te groeien. En dat mis ik heel erg Niet alleen in Suriname, nee, ik heb overal hier ook gewerkt.
1: Ja, overal. Dus. Ja.

0: overal mis overal. Ik dat.
1: En als je dan kijkt in jullie werkzame leven, Guus en papa. Papa, jij hebt een kantoor met mensen erin.
2: Ja.
1: Hele leuke mensen. Die gaan overigens voor jou door het vuur. Dat zie je in alles wat ze schrijven. Zelfs artikelen over je.
2: Maar zelf ben ik ook vurig hoor.
1: Ja, nee. maar hoe heb jij daar heel bewust beleid op gemaakt? Dat je denkt van, hey, dit zijn mijn mensen. Ik zie deze talenten in hun.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want kijk, ik vind inderdaad dat je... Dat zegt Reina ook.
1: Ja.
2: Die talenten zijn dus individueel verdeeld.
1: Ja.
2: Ik heb ook gezegd, je moet natuurlijk eerst het talent ontdekken.
1: Ja.
2: En dan moet je het talent stimuleren.
1: Ja.
2: En je moet dus inderdaad ook inspirerend daarbij zijn. Mm-hmm. Want in Suriname, en dat dwaal ik, ga ik los van jouw vraag even, ga ik algemener stellen.
1: Ja.
2: Ik merk in Suriname dat er heel veel talent is dat niet ingezet wordt.
1: Onbenut talent.
2: Kijk, als wij kijken, het gaat niet om één bepaalde politieke partij.
1: Nee.
2: Kom
1: overal.
2: Maar als we kijken naar wat er gebeurt. Ik neem periode vanaf onafhankelijkheid. Ja. Dan is er eerder een neerwaartse spiraal dan een opwaartse.
1: Ja.
2: Terwijl de mensen zijn weer aanwezig. En ik ga je zeggen, dan maak ik een verschil tussen overheid zonder politiek de bedrijf hoor, en bedrijfsleven.
1: Ja.
2: Het bedrijfsleven in Suriname draait vrij goed. Als je naar die, ik ga geen bedrijven noemen om reclame te maken, maar al die grote bedrijven. Ja. Daar slaagt men wel erin het ontdekte talent goed in te zetten.
1: Juist.
2: En er ook winst mee te maken. Want als je niet winstgevend bent, dan word je opgenoemd.
1: Ja.
2: Maar als we kijken bij de overheid, dan zien we gewoon, ik kan wel eerlijk gezegd, de instituties zijn gewoon uitgehold.
1: Ja.
2: En een van de redenen is dat men niet de juiste mensen zet.
1: Ja.
2: En niet dat die juiste mensen aanwezig zijn. Want ik vind dat er heel veel talent is. En dat komt tot uiting in het bedrijfsleven.
1: Juist.
2: Waar
1: dus
2: die mensen wel presteren.
1: Exact. Ja.
2: Maar bij de overheid lukt dat gewoon niet.
1: Ja.
2: En dat is dus de zijde. Maar om terug te komen op de persoonlijke vraag.
1: Ja.
2: Dat de mensen voor jou door het vuur gaan.
1: Ja.
2: Is inderdaad dat je de mensen ook waardeert.
1: Juist.
2: Voor wat ze presteren.
1: Ja. Waarderen,
2: je moet positief staan.
1: Ja.
2: Stimuleren en proberen te inspireren. Dat,
1: exact.
2: Dat is gewoon
1: een feit.
2: Mijn opzet.
1: Guus, jij, observatie van wat Reina nu zo mooi aan ons meegeeft als rijkdom.
3: Ja, voor mij is dat echt een moeilijk ding. Omdat ik zit in branches.
1: Ja.
3: Deels, ik heb verschillende ervaringen, zeg maar. Dus ik kom uit het theater.
1: Ja.
3: En ik werk alleen met mensen die willen doodgaan voor een stuk. Als je met minder komt, dan ga ik zeggen, sorry, dit stuk, en het kan te maken met fase in je leven, maar om het zo goed mogelijk te maken, hebben we dit van elkaar nodig. Jij moet mij drijven tot het uiterste.
1: Ja.
3: Ik werk nu in een gebouw met 4000 collega's. Nou, daar heb je niet 4000 mensen die dood willen gaan voor hun werk.
1: Nee, klopt.
3: Dus het is voor mij echt een soort schakel
1: van... Ja, switch.
3: Hoe kan je het optimale halen? Want ik wil voor die leerstoel wil ik ook gewoon...
1: Ja, natuurlijk.
3: Het maximale halen.
1: Ja.
3: En dat is dus een heel ander soort spel wat je moet spelen.
1: Ja.
3: En voor mij is het dan ook een soort... leren kennen van andere type mensen die uit hele andere dingen hun behoefte bevredigen en zo. Dus dat is voor mij echt een leerding, zeg maar, van dat niet iedereen op het werk zit om het zo manja mogelijk te doen als het kan. Sommige mensen ook zeggen,
2: mag ik een korte opmerking, een beetje een ludieke opmerking, wat zij haalt mij aan, maar ik ga

0: Dat kan je dus floreren.
1: Ja.
0: Ja, dat heb je ontdekt van dit is mijn rol. En hier wil ik de hoofdrol in spelen. Dus ik ga daar staan.
1: Ja.
0: En ik leer de kinderen in Zuidoosten altijd dat zij de koningen en koninginnen zijn van hun eigen leven. Dus ik zeg altijd, overal waar ik binnenkom en gastles geef, dan weten ze al. Ze beginnen nu zelfs al vast rechtop te zitten. In het begin was het niet zo. 8 jaar geleden ging de klas in en zei ik, jongeren, rechtop zitten. Want jullie zijn de koningen en koninginnen van je eigen leven. Mm-hmm. En als je zo de klas in zit, wat ga je dan doen? Ze zei, juf, dan ga ik goed leren. Ik zeg, precies dat. Dan gaan jullie goed leren. Dus, en wat grappig is, op een gegeven moment dan worden ze het, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar dus, wat ik zeg ook, deze praat nu als een koning.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik laat ze ook echt die rol spelen.
2: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
0: Dat is een toneelstukje.
2: Mm-hmm. Is dat een boodschap van de koningin van Paramaribo?
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Sowieso.
2: Dat is een hele klare kwart ook direct. Ja, ja, ja, ja.
0: Nou ja, over boeken eerder gesproken.
3: Ja, uh-huh.
0: Als we inderdaad die connect maken tussen enerzijds het mooie boek van Reine en anderzijds, Guus, heb jij een boek meegenomen waarvan je zegt, ja man, maar dit was precies in dit gesprek. Dus zou ik zeggen, tjago,
3: ja, zeker,
0: ga ervoor.
3: Ik heb volgens mij al eerder reclame gemaakt, maar ik zal het blijven maken, omdat ik het een geweldig boek vind van Xille Mokroy, Mensen als Zonne en Mensen als Manen.
2: Ja.
3: En ik zal gewoon een stukje lezen om te laten zien wat hij doet.
2: Ja, maar je bent wel in een uitgelezen gezelschap, hè?
3: Daarom.
0: Ja.
3: Mijn stad wordt gekleurd door duizenden kleine levens. Er wonen hier mensen als zonnen en mensen als manen. Ze reizen en dalen en iedereen kent zijn plek. De zonnekinderen kleuren de dag. Ze moeten lachen, dansen en feesten. Dat is hoe ze overleven. De kinderen van de maan kennen de nacht. Ze verdragen het licht niet. Ze zijn bevriend met de schaduwen. Wanneer iedereen slaapt, houden zij de wacht. Voor de kinderen van de maan staat dromen gelijk aan overleven. Ik wil het hierbij laten.
0: Het is mooi.
2: Oh,
0: zo
2: prachtig.
0: Je wilt direct doorlezen. Ik denk, nou, laat het programma. Ik ga nu lezen. Ja. Ik ga hier mooi bij Mart Radio hier onder een boom zitten en dit lezen. Want klein paar woorden. En Reina, als je dit connect aan je boek.
4: Super, super.
0: Toch?
4: Jawel. Ik ga dit boek lezen.
0: Ja.
4: En ik ga het... Die onderstroom heeft hij helemaal beschreven.
0: Exact.
4: En hij inspireert anderen om dat ook te doen.
0: Ja.
4: Want zoals je eerder zei, hij ziet zichzelf als een...
3: Shapeshifter. Zo, dus dat hij overleeft door verschillende gedaantes aan te nemen.
4: Ja, maar dat is echt de top speler. Hij is een topacteur. Maar mijn zoon zegt, acteren is niet spelen, het is zijn. Mm-hmm. Hij is een shapeshifter. Oh, en daarom... kan hij doen wat hij doet. Maar dat heeft hij dan, dat is zijn talent. Hij heeft dat ontdekt. En ik hou van die term, hè, shapeshifter. Want ik wil ook geloven dat er verschillende dimensies zijn waarin we leven. En dat we niet vastzitten in wie ik nu ben. Maar dat ik ook iemand anders kan zijn vanavond. Als ik zin. Ik zei tegen een collegaatje van me altijd, meisje, je hebt hier hard gewerkt, als je naar huis gaat, ga op de bar dansen, ga uit, doe gek. Dat is ook een vorm van shapeshift. Dan zie je jezelf niet als een vaste persoonlijkheid.
0: Hoe mooi is het dat je, want eigenlijk daarmee geef je jezelf ook toestemming, permissie om te zijn. Wat jouw zoon zo mooi zegt. Hè? Dus het is veel meer dan gewoon een beetje acteren.
4: Nee, maar het is zijn.
0: In essentie zijn.
4: Ja.
0: En hoe mooi is ik. Ja, ik voel me er heel blij van worden van deze uitspraak. Omdat het. Hoe mooi is het als we inderdaad niet zeggen van ja, maar jij bent.
4: Ja.
0: Jij bent bedrijfskundige. Ja. Jij bent oud-notaris. Jij bent Guus Pengel van Anton de Kom Leerstoel. Coördinator.
4: Ja, nee.
0: Dat is een stukje.
4: Ja.
0: Maar hoe mooi is dat je veel meer dan dat kan zijn. Ik denk ook dat het voor mensen heel bevrijdend kan zijn. Omdat heel veel mensen, tenminste dat hoor ik nu van heel veel mensen die zeg maar met pensioen gaan. Dat ze zeggen, maar wie ben ik dan? Als ik geen onderwijzer meer ben, wie ben ik dan? Maar dan ben je nog steeds jij.
4: Ja.
0: Dan heb je de status van onderwijzer niet meer. In mijn geval de status van stadsdeelvoorzitter.
4: Ja.
0: Dus heel veel mensen hadden ook medelijden met me.
4: Oh,
0: want ze zeiden, mijn gunst, daarna 8 jaar ben je geen stadsdeelvoorzitter meer. Wat ben je dan? Zeg ik, nog steeds Tanja. Nog steeds Tanja. En nog steeds gewoon heel liefdevol voor de stadsdeel. Maar ze zeggen, dan ga je weg, dan ga je niks meer doen voor stadsdeel. Ik zei, nee, ik hoef niet betaald te worden om iets voor jullie te doen.
4: Heel mooi.
0: Omdat ik heel erg van jullie hou. gewoon klaar.

0: omdat, deels omdat eigenlijk dat mooie lied net, dat kwam bij mij heel erg binnen, hè, Winawa.
1: Winawa.
0: Want dat is, denk ik, voor mij kwam het heel erg binnen. Want ik dacht, ja, dat is mijn inspiratie natuurlijk. Ik heb heel veel mooie banen gehad. Ik ben ook Tweede Kamerlid geweest. Hartstikke leuk allemaal. Voor het NOS-journaal, bla bla, al die cv-toestand. Maar hier dat in Amsterdam hier Zuidoost ben ik inderdaad de leider geworden die ik altijd al wou zijn. En waarom? Omdat je voelt dat Winawang. Mm-hmm. Ondanks het feit dat we zoveel hippies hebben met elkaar. Mm-hmm. Elkaar vies en vuil soms uitschelden. Maar papa, dat is toch in essentie ook waarom je in Suriname blijft?
2: Ja.
0: Je had ook kunnen kiezen om naar Aruba te gaan of naar Nederland te gaan of weet ik veel waar je allemaal zou kunnen gaan. Ja. Maar je hebt altijd gezegd, je hebt ons ook opgevoed. Ik weet nog dat je een keer tegen mij zei, was ik klein. En toen zei ik, papa, wat ben ik nou? Ben ik nu Hindoestaan? Ben ik nu Afro-Surinamer? Wat ben ik eigenlijk? En toen zei je, man, primair ben je gewoon Surinamer. Dat vond toen zo mooi. Ja. Dus los van, je zei, ik heb niks met die etnische dingen.
2: Maar toen was ik, je klopt helemaal.
0: Ja.
2: Maar nog verder gaan, want ik ben steeds een beetje spiritueler geraakt. Ja. Ik hou van een geintje, maar in wezen ben ik toch spiritueel.
0: Je kan ze beide zijn.
2: Je bent primair mens. Nee, je bent primair mens. Ja. Dat ben je als eerste.
0: Ja. Ja.
2: En waarom dat lied ook van Kenneth ook zo mooi is.
0: Ja.
2: Winawang is niet alleen voor Suriname.
0: Nee, dat klopt. Zijn. Klopt.
2: Maar ik ben aanhanger van de eenheidsfilosofie.
0: Ja.
2: Dus alles in de kosmos is op de een of andere manier met elkaar verbonden. Dus we zijn een eenheid.
0: Ja.
2: We zijn elkaar. We beseffen dat niet zozeer. Maar alles, ook de natuur. Hè?
0: Ja.
2: Maar enfin, dat is weer een andere richting.
0: Nee, is mooi.
2: Maar, ja, maar als je... je hebt gezegd over een boek. Ja? Maar het houdt niet rechtstreeks verband.
0: Nee,
2: maar met natuurlijk dat van Reina. Maar ik was... eigenlijk ben ik nog steeds onder de indruk van... Het boek van Biafiane, Strafhok.
0: Oeh, prachtig.
2: En ik moet zeggen, ik heb dat boek gelezen toen het pas uitkwam. Is een decennia geleden. Ik denk 40, 50 jaar geleden. 40 zeker.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment werd er weer reclame voor gemaakt. Dus Bia is weer een beetje in de belangstelling.
0: Ja.
2: En ik dacht, laat me dat boek weer gaan lezen. En je zult steeds hebben, jullie het allemaal, dat als je een boek weer gaat lezen, je nieuwe dingen ontdekt.
0: Ja. Ja.
2: Maar ook jouw visie op bepaalde zaken is veranderd.
0: Ja.
2: En daardoor lees je het boek ook weer anders.
0: Juist.
2: Maar ik moet gewoon zeggen dat het boek voor Suriname geweldig belangrijk is. Mm. Ja?
0: Kunt u heel kort aangeven?
2: Ja, heel kort. Heel kort. Ik ga proberen. Een paar minuten hoor. Ja. Nee, want het boek is dat te lang natuurlijk. Maar ik ga ook zeggen waarom ik het belangrijk voor Suriname vind. Kijk, Strafhok duidt aan op een plaats waar... In het verleden, want dat hadden wij onze cultuur helaas, dat kinderen in de hok werden geplaatst als ze stout geweest waren of kwaaie dingen gedaan hadden. Dus dat is Strafhok. Maar wat Biafiane dus weergeeft, is eigenlijk dat Suriname verdeeld is in allerlei strafhokken. Dus wij... Kijk, wij zijn na uiterlijk eenheid, maar vooral... En je kan verder gaan dan de etnische groepen hoor. Maar eigenlijk heeft elke etnische groep heeft bepaalde regels.
0: Mm-hmm.
2: Dat ze zeggen, je moet je zo en zo gedragen. Mm-hmm. Je mag niet met die en die omgaan. Mm-hmm. En dat beschrijft ze ook. Want die hoofdpersoon is een onderwijzer, Noir. En die ontmoet een op Mungo waar hij is, een Javaans meisje, een verpleegster, die hem bijna uit de dood helpt.
0: Ja.
2: En hij raakt bevriend met haar.
0: Ja.
2: En ook verliefd eigenlijk.
0: Ja.
2: En ze hebben een seksuele relatie.
0: Ja.
2: Maar tevens had hij een Hindoestaanse vriendin.
0: Ja.
2: In Paramaribo.
0: Ja.
2: Van wie verwacht werd dat hij met haar zou trouwen.
0: Juist.
2: En hij zat dan voor een groot probleem. Mm. Ook binnen, als het ware, zijn strafhok.
0: Ja.
2: Want binnen zijn strafhok moest hij met het Hindoestaanse meisje trouwen. Maar in feite gaf hij meer om... Rubia, als ze dat zo heet.
0: Ja.
2: Maar daar wijst hij dus op dat er toch behoorlijke discriminatie, wijst hij erop, dat er bestaat, of althans zeg een halve eeuw geleden bestond in Suriname.
0: Ja.
2: En dan vraag ik mij af, is er daar verandering in gekomen? Dus dat is mijn visie.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus toen ik dat las eerst, zei ik, ja, dat klopt wel. Maar we zijn nu bijna een halve eeuw, zou je kunnen zeggen, verder. En is er daar wel verbetering gekomen? Of zijn er nog steeds diezelfde strafhokken die er zijn?
0: Mooie vraag.
2: En die ons eigenlijk een beetje verdeeld houden van elkaar.

0: Ja.
1: En dat is knap, want Bavianen, dat wist ik eigenlijk ook niet precies hoor, maar het is ook dat zij, ik wist dat het typisch Surinaams is, maar half Hindoestaanse en half Creoolse. Ja. Dus een echte Dogla.
0: Ja, mooi.
1: En dat beschrijft zij ook vanuit haar Dogla-positie.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus deze problematiek. En daarom raad ik het iedereen aan. Maar het is ook stof tot reflectie.
0: Ja,
1: dat
0: zeker,
1: je nadenkt.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Hoe zit het met die analyse van Bea?
0: Ja.
1: Geldt dat nog nu?
0: Ja. Ja.
1: Maar ook wat ook naar voren komt hoor. Dat is ook actueel nu. De hoofdpersoon Nohar is een activist eigenlijk. Hè? Die onderwijzers werden al toen onderbetaald.
0: Ja.
1: En hetzelfde verhaal speelt nog in.
0: Ja.
1: Dus er werd ook eigenlijk binnen die onderwijzerskringen, zij waren de initiatiefnemers, maar samen met de linkse beweging werd er een massademonstratie georganiseerd tegen de corrupte overheid, als het ware.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat wordt ook op prachtige wijze beschreven. Ook gevechten en mensen dus werden ook neergehaald met geweld en zo. Alles rondom het onafhankelijkheidsplein toen. Ook schitterend beschreven.
0: Wow.
1: Dus ik raad iedereen aan die het nog niet gelezen heeft, te lezen, maar zo niet te herlezen.
2: Talia Ossendorf is nu een biografie over Bavianen aan het schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze de persoon.
1: Wie schrijft?
2: Talia Ossendorf.
1: En dat is een?
2: Is een Surinaams-Nederlandse onderzoekster. Ze heeft veel over Edgar Cairo geschreven.
1: Ja.
2: Nu gaat ze Bavianen.
0: Prachtig.
3: Ja, ik heb het boek thuis, maar het is zo lang geleden.
0: Ik zie jullie allebei een notitie maken. Je hoofd vanavond dit boek lezen. En ik moet heel eerlijk bekennen, ook ik heb het heel lang geleden gelezen.
1: Dat is verplicht voor scholen, toch? Middelbare.
2: En het had een aangename dikte, dus dat waren die boeken die ik
1: maar daarover ook een compliment aan haar. Hij zegt het ook, je weet, Surinamers hebben de neiging, ik ook een beetje zelf, terwijl ik veel lees, om niet te dikke boeken. Dus dat boek van jou oogt redelijk plat, maar heeft een geweldige inhoud. Dus
0: precies.
1: Ook knap dat je het zo, hoeveel pagina's zo is dat?
0: 102.
1: Dat is goed dat de luisteraars dat ook weten.
0: En ook nog.
1: Maar schat daar informatie.
0: Dat zou net zeggen, het is niet in de kwantiteit, maar zeker in de kwaliteit.
1: Ja.
0: Dus niet de hoeveelheid, maar het is... En tegelijkertijd, Reina, zit ik toch even te denken, want dat voorbeeld van strafhok.
3: Ja.
0: Als je dat legt op jouw boek.
3: Ja.
0: Papa zei, misschien gaat het ver van elkaar, maar volgens mij past het erg op elkaar.
3: Nee, het past goed, maar zij heeft een onderstroom zichtbaar gemaakt.
0: Exact.
3: Want het is zo, maar we beseffen het soms niet eens.
0: Ja.
3: En dat is waar ik dus van hou, die gesprekken die niet gevoerd worden.
0: Ja.
3: Zij heeft iets zichtbaar gemaakt, wat mensen tot denken moet zetten. En die vraag waar Carlo dan mee eindigt, is dat nog zo? Dat is een hele moeilijke, pijnlijke vraag.
0: Want wat zou jij zeggen? Dus als we die pijn toch even durven aan te raken?
3: Laat me het zo. Dus ik heb van Fred Derby geleerd dat je dan zegt, laat me er dit van zeggen.
0: en weet je wat ik heb geleerd, Reina? Ik heb in mijn politieke scholing geleerd dat je moet zeggen, enerzijds en anderzijds.
1: Dat relativeren. En dat doet in Holland wel, maar Suriname niet. Zegt men mij ook in wel ingelichte kringen, zeggen academici, Carlo, maar wat zeg je? Je zegt eigenlijk niks.
0: Ja.
1: Ik zeg, hoezo?
0: Ja.
1: Ik zeg, ja, maar het kan zo, kan zo. Ja, maar ik zeg, maar dat is het.
0: Dat is het juist.
1: Het twijfel is de basis van het bestaan.
0: Ja.
1: Ook wetenschap, hoor.
0: Absoluut.
1: Dus inderdaad. Ja.
3: Twijfel is de basis van het bestaan.
0: Ja, want als we niet meer twijfelen,
3: dan is het absoluut.
0: Dan zijn we af. Dat zijn we af. Dan wie nou aan, dan kon je, hè? Nooit.
3: Nee. Als mens heb je dat.
0: Precies, je moet twijfelen. Ja. Ik denk, dus ik ben.
3: Ja.
0: En wanneer je denkt, ben je altijd aan het twijfelen. Je bent altijd aan het kijken van, dan ben je enerzijds aan. Maar goed, ga door op jou. Want jij zei,
3: ik dacht dat ik
0: eraan ontsnapte. No. Je kent me niet, bro.
1: Ik heb, je ziet hoe oud ik ben. Ik heb Fred ook persoonlijk gekend, hoor. Dus die Tori.
0: Juist hoe je nu Fred Derby hebt genoemd, dat willen we extra weten.
3: Ja, ik kwam gelijk in mijn hoofd. Wel, ik vind dat het er nog is, maar in een andere vorm.
0: Oké.
3: In die zin dat toen ik

0: in Suriname aankwam, werd er niet eens over gesproken.
1: Okay.
0: He, ik kwam uit een Zuidoost waarin zwart-wit discussie. En ik dacht, in Suriname is het er niet, omdat we allemaal één zijn. Want ik dacht, ik ga naar Suriname, dan ben ik met een heleboel andere mensen van kleur.
1: Ja, was je allemaal één.
0: Ja, zeker. Want gek genoeg, toen ik in Nederland woonde, wist ik het verschil niet tussen Hindoestaanse, Indiaanse of jouw type. Ja. Voor mij helemaal zelf.
1: Ja, precies.
0: Als iemand me vroeg, maar welke etniciteit? Ik zei, oh, dat weet ik niet. Ik heb gewoon gesproken met die persoon.
1: Precies.
0: Dan kom ik in Suriname en dan moet ik plotseling gaan leren. Ja. Al die etnische verschillen die zich dan blijkbaar weer anders gedragen.
1: Ja, en
0: waar je allemaal rekening mee moet houden. En je moet er rekening mee houden. Hè? Dus dat besef ik voldoende.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat heb ik daar geleerd.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik ben ook uitgescholden dat ik zwart ben.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb mandjes bij de poort van mijn kantoor gehad.
1: Oh, wow.
2: Okay.
0: Dus als je me vraagt, is het er nog? Ja, het is er nog. Alleen nu denk ik dat we erover kunnen praten.
1: Ja,
2: ja, dat,
1: dat is een hele mooie.
2: Mooi, mooi.
1: Dat is het moment dat je ergens over kan praten, wat jij ook doet met je boek.
0: Ja.
1: Het moment dat je ergens over kan praten, dan ben je, dan is de oplossing
0: dan
1: in zicht.
0: Ja, dan, dan komt die onderstroom een beetje omhoog. Dan zijn er nog steeds mensen die vinden van, nou is niet nodig.
1: Mm.
0: Want iemand heeft me ook gezegd toen ik over dit boek een presentatie gaf. Ja, maar jij komt uit Holland. En daar zeggen ze alles. Ik vind het wel prettig dat we hier niet alles zeggen.
1: Ja,
0: en zeggen, maar dat komt omdat jij een beetje...
1: Ja.
2: Maar ze ben je geboren hier, Rena?
0: In Rotterdam.
1: Ze zijn Rotterdam geboren.
2: Ook, maar ik ben meer van Amsterdam. Ik klein geintje, mag het even?
1: Ja, mag wel, zeker.
2: Ik heb het niet gezegd, maar er is... eigenlijk is het Amsterdam, maar is het niet zo mooi wat ik ga zeggen. Maar ik ben voor Amsterdam. Maar... schrijver heeft gezegd, er is geen Rotterdam dan Amsterdam.
1: Mikael.
0: Oh, okay.
2: Maar die moet, ik ben niet eens.
1: Is niet mooi.
2: Maar jij zou blijven, ik zei lang.
1: Jij zei lang, maar ik niet.
2: Ik ook niet.
1: Ik ben echte Amsterdammer.
2: Ik ook.
3: Amsterdamse radio gaat dit.
2: Ik ben ook van Moekum. Ik ben ook een Moekummer.
1: Bij mij is het sterker. Ik ben absoluut Amsterdammer, maar ik ben nog veel meer Zuidoost.
0: Ja,
2: oké.
0: Helemaal goed.
4: Ik heb in Rotterdam gestudeerd, zo alles.
2: Ja.
1: Jij bent gewoon zo bij je. Jij bent
2: Allrounder. Ja. Maar jij bent Zuidoost, ik ben Oost-West.
1: Maar uiteindelijk is dat dan toch hier. Ik denk deze ontmoeting met elkaar. Elkaar ontmoeten op een grote liefde voor het woord. Een grote liefde voor lezen. En ik zie Guus, als we het hebben over liefde in lezen.
2: Raoul, ook een van onze stoppers, Raoul de Jong.
1: Zie ik hem bladeren in een prachtig boek.
2: De Jaguarman.
4: Ja, je vroeg ons wat we deze zomer gaan lezen.
1: Ja.
4: En ik wist dat Raoul weer een boek had geschreven.
1: Ja.
4: Hij heeft een speech gehouden op 1 juli.
1: Ja. Als jullie dat nog niet hebben gezien.
4: Moet jullie gewoon gaan kijken.
1: Even checken. Dat, prachtig. Ik zat daar en ik ontplofte van trots.
4: Hij is als verhalenverteller zo'n geweldige reisleider, zeg maar. Hij neemt je mee in verhalen van plekken die je niet kent via literatuur. Dus hij heeft een boek gemaakt waarin hij een stuk door Europa loopt. En dan neemt hij aan de hand van literatuur, laat hij je van alles beleven. Maar als schrijver, hij manipuleert je ook breed. Dus hij is echt...
2: Maar ook zijn boek over Suriname, wat hij beschrijft.
4: Ja,
2: fantastisch.
4: Ook
2: een stukje spiritualiteit, hè. Zit er ook in zijn boek.
4: Zeker,
1: en je gaat een stuk voor ons
4: over. Ik ga twee kleine dingetjes
1: maar
4: doen.
1: Maar voordat je dat doet, wil ik jou ook een groot compliment geven. Want wat vind ik dat een mooie zin. Dat je zegt, hij is een reisleider. In verhalen.
4: Ja.
1: Heel
4: mooi.
1: Ga
4: hij is echt de geest. Ja. En ook omdat er... We houden wat serenang in de uitzending, toch?
2: Ja, prima.
4: En Raoul begint met... Mina kakaforu krondenami ide. Mina kakaforu krondenami ide. Kabawansi nefi denami neki krondenami ide. Dus dat betekent van... Ik ben een haan en ik heb een kroon op mijn hoofd.
1: Ja.
4: Ook al is er een mes op mijn nek.
2: Mooi.
4: Om dat boek zo te beginnen.
2: Heel mooi. Je moet een handje de voorste zijn.
4: Ja. Even kijken. Maar hij begon te schrijven. En ik begin gewoon. We spraken af onder de klok in de hal van Amsterdam Centraal. Ik was 10 minuten te vroeg. Alle zwarte mannen die voorbij kwamen lopen konden hem zijn. Ik hoopte op iemand die knapper, slimmer en breder was dan ik. Een soort koning

0: die mijn leven in één klap makkelijker zou maken. En van mij een prins. Maar van alle zwarte mannen op deze wereld is er natuurlijk maar één mijn vader. Ik herkende hem meteen. Het was alsof ik in de spiegel keek. Ja. Hij was 10 minuten te laat.
1: Ja.
0: Dus dat, zo begint
2: die
1: dat heb ik ergens. Is het in dit boek? Ik heb dit al boek? Eerder gelezen.
0: Maar hij heeft die toch eerder gegeven, zeg maar.
1: In een ander boek van hem heb ik dit verhaal ook gelezen. Ja. Ik weet niet of het Jaguarman is, maar...
2: Het zou wel kunnen. Want ze hebben inderdaad, als ondertitel Guus, hebben ze hier inderdaad van... In 2020 verscheen Jaguarman... Raoul de Jongs bekroonde zoektocht naar een legendarische Surinaamse voorvader.
1: Ja.
2: Die zich volgens de overlevering kon veranderen in een jaguar.
1: Ja.
2: En dat is de Guus dus.
0: En ik heb nu gevonden dat wat ik echt wou lezen.
2: Natuurlijk. Doe het rustig. Ja.
0: We kennen elkaar nauwelijks. We ontmoeten elkaar pas 7 maanden geleden op een stoffige weg in Ghana. En toch herkenden we elkaar. Misschien omdat sommige dingen niet verdwijnen. Misschien omdat mensen elkaar blijven roepen. Ondanks oceanen, ondanks 300 jaar hel op aarde, ondanks al die dingen die bedoeld waren om mensen voorgoed van elkaar te scheiden. Wat ons verbindt is sterker dan dat. Dat wordt.
1: Ja, prachtig. Mooi, heel mooi.
3: Schitterend. Mooi, hè?
4: Je moet lezen, hè?
2: Je moet gewoon lezen. En dus ik vind het zo jammer dat heel veel mensen zeggen, nee, ik hou niet van lezen.
4: Ja.
2: Maar dan denk ik, je ontzegt jezelf zoveel.
1: Ja.
2: En al begin je maar met... Dus dat heb ik net met... Ik heb een groep jongeren nu in Zuidoost wel bereid gevonden om met mij samen te lezen. En ik vraag ze gewoon om... gewoon 1 pagina per week.
4: Oké.
2: En de grap is, als je ze dat zegt, doe maar 1 pagina, dan lees je soms 10, soms zelfs 20. Ik had het laatste meisje die zei, dat boek was zo interessant, juf. Ik heb het helemaal uitgelezen.
1: We hebben
2: hier in Amsterdam Zuidoost hebben we een juffrouw, Cindy heet zij. Ze zit bij het Ingenieur Lely Lyceum. En wat zij kan, is eigenlijk wat jullie ook hier kunnen, mijn gasten vandaag hier aan tafel. Wat zij kan is... Inderdaad, die reisleiders zijn. Dus jongeren meenemen. Maar zij maakt lezen ook tot een beleving. Dus in de winter bijvoorbeeld, na school, dan mogen die kinderen, ze heeft een leesclub. En ze zoekt boeken die echt interessant zijn voor deze tieners. En dan zet ze chocolademelk voor ze klaar. En dan echt een gezellige plek heeft ze gemaakt. En dan gaan ze lezen en dan gaat de juf met hun erover praten daarna. En ze heeft nu een wachtlijst voor die club. Dus het kan wel. Maar vaak gaat het erom hoe... En ook, je moet voordoen. Waarom hou ik zo van lezen? Omdat ik, zowel mijn vader als mijn moeder, zag ik altijd boeken lezen.
4: Ja.
2: Want je kan wel tegen je kinderen zeggen, lees, lees, lees. Maar jij zelf leest nooit. Is onzinnig.
1: Ja.
2: Maar als je ziet dat je vader ondanks een superdrukke baan... toch gewoon 1, 2, soms 3 boeken leest in de week. Dan denk je, ik moet ook een boek kunnen lezen per week.
4: Ja.
2: En mijn moeder ook.
4: Ja.
2: Ja, dus die las ook altijd van alles en nog wat. En bij ons was het zelfs zo dat je... Als je een goed rapport had of je had iets leuks gedaan, iets goeds gedaan, dan kreeg je boeken.
4: Ja.
2: Dus altijd boeken cadeau. En dat is ook, Guus, wat wij altijd doen, hè? We geven elkaar altijd boeken cadeau.
1: Ja.
2: Voor ons is dat het ultieme geschenk.
1: Ja. Maar, een korte opmerking.
2: Ja.
1: Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang.
2: Mooi.
4: Heel mooi.
2: Die vind ik heel mooi. Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang. Want uiteindelijk nou even kort toch naar onze hoofdgast deze keer. Ik vond het heel fijn dat ik deze twee prachtige heren ook aan mijn zijde had. Maar als hoofdgast... Wanneer gaat dit boek in Nederland worden gepresenteerd? Heb je daar een idee bij?
4: Kijk, het punt is dat ik eigenlijk even op vakantie kwam.
2: Mm-hmm.
4: En mijn boek is gedrukt toen ik hier was. En ik zou ze meenemen naar Suriname.
2: Oh, oké.
4: En ik zou 13 juni vertrokken zijn.
2: Oké.
4: Maar door, laat maar zeggen, gezondheidsomstandigheden, niet van mij persoonlijk... Ja. Ben ik genoodzaakt hier tot eind augustus te blijven.
2: Oké.
4: Dus ik wil het nu hier promoten. En ik wil de mensen in Nederland de gelegenheid geven om hier gesprekken met mij over aan te gaan. Ze hebben nu het geluk. Want die mensen in Suriname sturen me appjes van wanneer kom je nou, wanneer kom je?
2: Maar
4: ik kan dus nu hier, tot eind augustus, kan ik hier presentaties over verzorgen.
2: Okay.
4: En discussies op gang brengen.
2: Mooi.
4: En dat is wat ik wil. Dan, want ik heb
2: dat is dan vast. gebeurt. Oké, maar dan is het mooi, want we zeggen toch altijd dat we iets sterks hebben. We hebben heel veel sterke punten, we hebben een paar minpunten, maar we hebben heel veel pluspunten. En een van de pluspunten van het Surinaamse volk is, we hebben Mofokoranti.
4: Ja.
2: We praten graag en veel over, hey, heb je dit gehoord, heb je dat. Dus ik zou de prachtige luisteraars van Mart Radio willen oproepen. U heeft nu 2 uur lang geluisterd naar ons hier op Mart Radio. En we hebben het prachtige boek van onze geweldige gast besproken. De kracht in stilte van Reina Kolff-Telgt. We zouden zeggen, lieve mensen, als je hebt genoten van dit gesprek, vertel het ook aan andere mensen. Vertel dat dit mooie boek er nu is. En mevrouw Reina Kolff-Telgt, die is altijd bereid om te komen voor een lezing of whatsoever. Als jullie bij elkaar komen, Makuba-netwerk, noem maar op. Nodig haar uit, ze komt. Ze gaat met jullie erover in gesprek. En zoals jullie al hebben gemerkt, dit is een rijk boek. We hebben 2 uur lang erover gepraat. En we hebben nog niet eens een kwart van wat we zouden kunnen bespreken met elkaar besproken. Hoe mooi is dat? Ik ga nu aan de 2 heren vragen. Terwijl ik doorpraat, kunnen jullie daar al nadenken. Wat nemen jullie mee van dit gesprek? Voor gewoon, Mofokoranti. Om te zeggen, hé, dit boek van Reina, jullie moeten het lezen. Nodig eruit. Wat neem je mee dat je zegt, maar dit heeft me echt getriggerd. Ik heb er ook eentje. Maar ik ga bijna. Ik zie Guus zijn hersenen helemaal ontploffen.
0: Ja.
2: Guus, wat? Ja. Wat neem je mee?
0: Nee, ik zit nog te denken. Zeg maar, want ik wil het boek gewoon meenemen.
1: Om
0: te kijken naar de kracht in stilte. Omdat het dieper is dan. Ik heb altijd veel aan de kracht van stilte in deze rumoerige samenleving. Ja. Om te kijken wat je als individu maximaal uit jezelf haalt. Terwijl ik het heel mooi vind dat je probeert om een heel systeem in gang te zetten. Dat is voor ons en onze kinderen en voor al die mensen die na ons komen, gaat het een geweldig ding zijn als het systeem veel beter loopt dan dat het is. Dus dat die nieuwsgierigheid neem ik mee.
2: Oh, mooi gezegd, Guus. Heel mooi. De nieuwsgierigheid om inderdaad te willen weten en om ook. Dat is ook wat ik meeneem, to be honest. Eigenlijk in het gesprek, het ontstond een beetje volgens mij tussen jullie alle drie. Ik weet niet of jij dat zei, papa, of je, dat weet ik niet. Maar een van jullie twee zei van, maar dit boek kan, als we dat op de juiste manier interpreteren, kan het gewoon Suriname veranderen.
1: Dat is mijn mening, nee, maar precies, maar eigenlijk heb je me verrast en ik zou niet direct komen waar het niet dat ik Reina al als fellow Rotarian al meer dan 20 jaar ken.
2: Ja.
1: En ook haar kwaliteiten ken, haar inspiratie. En ik moet zeggen, eigenlijk moet je. Suriname leer je. Eigenlijk mag je mensen niet complimenteren.
2: Ja.
1: Zulke foute traditie bij ons.
2: Complimenteren daar helemaal veel.
1: Idelbaster en zo. Maar ik ken de oprechtheid waarmee Reina haar materie brengt. Dus als ze dus haar verhaal brengt, dan staat ze er ook achter.
2: Ja.
1: Begrijp je? Niet geveins wat je zei. Je brengt iets. Je acteert, je handelt anders.
2: Juist.
1: Dus dat was ook de reden dat ik zeg van, mede de reden om hier te zijn. Maar ik had mij voorbereid, want ik ben ook spiritueel, dat ze zou praten, dus meer de meditatieve kant.
2: Ja.
1: En het speelt gelukkig wel een rol hoor, want ik dacht geen rol spelen, maar ze heeft erop gewezen.
2: Ja.
1: Ook het en jij zei ook contemplatieve.
2: Ja. Yes.
1: Horen bij elkaar, meditatie en contemplatie.
2: Ja.
1: En dat speelt ook een rol. Maar wat ik zei, dus dat dit een bijdrage kan leveren tot een versterking van de instituties in Suriname. Dat hebben we heel hard nodig.
2: Prachtig. Ik vind dat een hele mooie samenvatting van jullie twee heren. Ontzettend bedankt dat jullie, hè, de twee vrouwen hier aan tafel.
0: Het was voor zoutensoep deden we dit, toch?
2: We gaan hierna zoutensoep eten, jongens. Maar wat heel mooi is, want dat is toch ook wat ik net zelf bedacht. Hoe mooi het is dat we steeds meer, ook als vrouwen, ons zelf toestaan. Dat ook die twee mannen naast ons kunnen staan. En dat we dus in het mannelijke en het vrouwelijke elkaar weten te vinden. Want verbinding bestaat niet alleen maar tussen volk als zodanig. Maar juist ook in die mannelijke energie en die vrouwelijke energie.
1: Maar niet boos worden. Maar ik zie het als een compliment. Jullie kunnen beide je mannetjes staan.
2: Ja, dat klopt ook echt.
4: Ja.
2: Ik weet, dat brengt mij op een. Heb jij dat ook van jouw grootmoeder meegekregen? Dat ze zeiden, zorg dat je flink studeert, want je diploma is je eerste man.
4: Ja, van mijn moeder. Ja,
2: ja, ja, ja, je diploma is eerst. Want dat kwam even in me op. Ja. Dat ik maar dacht even. Ja, ja. Wat vinden jullie ervan? Ik kijk ook eventjes naar onze prachtige meneer de technicus. Dat we gewoon toch dit programma eindigen met het prachtige lied. Ik wil hem gewoon nog een keer horen. Vinden jullie dat goed?
1: Winawang. Ja.
2: Fantastisch om daarmee
1: En tevens een ode aan Kenneth Arias. Want ik vind dat hij ondergewaardeerd is. Exact. Een grootheid ondergewaardeerd.
2: Oké, mooi. Ja. Dus lieve mensen, ik sluit hem af met jullie te bedanken dat jullie 2 uur lang met ons in gesprek hebben willen gaan over het prachtige boek van mevrouw Reina Kolff-Tellegt. De kracht in stilte, waar het gaat over hoe je tot werkelijke kwaliteit komt van besluitvorming, juist in complexe systemen, als je gaat integreren die bovenstroom met die onderstroom. Reina, bedankt. Papa, bedankt. Guus, bedankt voor dit fijne gesprek. Ik zou zeggen, een hele prettige zomer, want ik ben er pas weer de eerste week van september. Ja, want ik ga in augustus eventjes op vakantie. Maar dan ben ik er september weer. En ik zou zeggen, lees heel erg veel. Tot die tijd, want dan kunnen we over onze boeken hebben en onze boekenkeuze. Lees zoveel mogelijk, leer zoveel mogelijk. En lieve mensen, wees niet stil. Laat zoveel mogelijk van je horen. Want wij als volk in Amsterdam Zuidoost, of je nou een Surinaamse roots, een Ghanese roots, een Antilliaanse roots, een Syrische roots, wat voor roots daar ook hebt. Wij mensen van Amsterdam Zuidoost, we zijn het waard.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Luister iedere woensdag.
8: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
9: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
10: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
9: Ja, dat was leuk.
10: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
11: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
14: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams, de 25-jarige voetballer.

0: voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: draai die heupen, tempo.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020 67 99 665.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: amazing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedenavond mensen. Je bent afgestemd op Radio Maarten. Face to face. Vandaag is het een beetje tijd voor some love songs. Dit is even een hele oude. Person to person. Dat is even om bij te komen. Iedereen begin alvast je klaar te zetten. Want we gaan, als we eenmaal beginnen, dan non-stop love songs.

Ben hatırlıyorlar ki on tous madres à sabah 17. Average White Band. Dit is ook meteen om jullie uit te leggen dat Tide Inoyere Noan R. Kelly, Inoyere Noan Joe, Noan Kid Sweat. Average White begint het al aan te melden, Tide na Blue Eyes. En natuurlijk mensen, goedenavond, degene die Sawang Sak Mopofu Kwaku, die nu al thuis zijn, of onderweg naar huis. Je gaat ervoor zorgen dat we de hele avond van gaan genieten.

En natuurlijk mocht het zijn, hij is niet thuis, zij is niet thuis. Dan ben je vrij om je bezem te pakken. En het daarmee te doen. Ik bedoel dansen hoor. Want je heren, want toepokoepen je bereken. Wauw, deze wil ik echt dansen. En ik groet aan ieder die mij nu net geappt hebben van coupé, mijn steady ready. Natuurlijk mijn hostelie teleur.

Dus mensen, vandaag geen R. Kelly, geen Joe, geen Keith Sweat. Ik wil even aantonen dat er ook wel blanken zijn, zei ik, Sweet Soul Poco, hè.

En mocht het zijn, je hebt een verschil met je partner, dan natuurlijk, Average White Band, het tijgigba. Sitting person to person. Man to man. Woman to woman.

Ik draai gewoon even een beetje disco, dat want ik kan tikken ting om hem haar even te bellen van hey, sweet poko dit op radio. Give the best out of life, treat yourself to some. En natuurlijk stuur de link door, een link naar een simpele link, Radio Maart.

En natuurlijk ben ik ook een voetballiefhebber. Maar ik dacht, nou, er zijn toch wel mensen die thuis zitten. Die niet uit kunnen, niet uit willen of uit mogen. Anderen hebben genoten op Kwaku. Anderen niet natuurlijk. Maar daar ben ik ervoor om degenen die niet genoten hebben op Kwaku, om ze toch thuis te laten genieten. Dus blijf afgestemd. We gaan nog even door om jullie wakker te houden. Niemand gaat slapen. Liefde brengt iedereen weer terug. Love will bring us back together.

Nou, Suriname zegt, ik kan starten. Suriname, hou even aan. We wachten op de Nederlanders hier in Nederland.

Siri ama ho e for an, ho e for an. Oké, vandaag geen R. Kelly, geen Keith Sweat, geen Joe. Niemand van dat. Zozo Blow Eye. En zijn jullie er klaar voor? Want Suriname is ready hoor. Meneer Didat.

0: En natuurlijk luistert Rotterdam mee.
1: Ik maak het ons niet.
0: En Eiburg natuurlijk ook.
1: Heb je veel verdriet?
0: Almere vergeten we sowieso niet.

0: daar spoor je ramp.
1: Je bent nog steeds afgestemd op love songs.
2: Als je eenzaam bent, liefste, brand dan vannacht een kaars voor je venster. Een beschermde vlam

0: je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur, dan sta jij alleen.
1: Het gaat niet om Nederlandstalig, het gaat om de love songs. Alleen.

Natuurlijk, mensen, we gaan zo meteen naar reclame en nieuws. En natuurlijk voor degenen die voetballen gaan kijken, veel plezier. Ik kan niet kijken, ik zit hier, ik probeer het toch maar gezellig met jullie te maken. Je kan ook televisie uit of televisie zacht en radio aan. Atang awang. Mensen, het is zo meteen tijd. Dus dan gaan we richting nieuws. Want hij meldt zich nu al aan. Even checken. En natuurlijk veel luisterplezier. Daarna gaan we verder. Ik heb een lijstje hier. Dat want ook zo lang een lijst nog blijf ik in de studio. Al zou ik hier tot 5 uur in de ochtend moeten blijven. Maar zolang een lijst nog blijf ik in de studio. Dus hou je maar gereed met mij. Nieuws gaat nu. Bye bye. Tot zo meteen. Volgende keer. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En natuurlijk gaan we de tweede uur in. Cedar zegt, hij speelt het slim. Hij laat gewoon de televisie aan zonder geluid. En dat hij arkit in poko godoro. Hij moet alleen maar die doelpunten zien. Dus mensen, mocht het zijn, je loopt love songs, dan kijk je naar je televisie zonder geluid. En dan heb je je radio heel luid aan.

Ik heb sowieso vandaag uitgekozen, want Messi, die kijk, Argentinië kijk ik sowieso niet naar. Het is allemaal een beetje voor mij bevoorrecht. Messi die loopt gewoon sowieso finale in.

En natuurlijk moet ik ook sowieso een van mezelf ook nog afdraaien. Deze mag ik nooit missen.

0: En natuurlijk volgende week zaterdag hebben we hier Bert. Bert die komt sowieso met zijn gevarieerde muziek op de zaterdag. En eind van de maand, dat is dus de laatste zaterdag en de laatste zondag. Laatste zaterdag heb ik vijf bij u thuis. En de laatste zondag heb ik... begint om 11 uur, Prasoso Momenti. Prasoso Momenti is een moment waar we mis a harmonie, a respect nanga, a discipline voor attendati. Dus daar hebben we een programma dan.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de

0: Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn

0: fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering.